0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten.

0: Het weer, over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Na een periode van flinke overlast lijkt de rust terug op het Martini-kerkhof in de stad. Omwonenden hadden last van drugsdealers en verslaafden, die onder meer veel afval, geschreeuw en ruzies veroorzaakten. De bewoners stuurden burgemeester Roelien Kamminga een brandbrief en dat heeft gewerkt, constateert deze buurtbewoner.
5: Het is heel rustig. Ik zie heel veel toeristen weer over de paden lopen, die voorheen om het park heen liepen, lopen nu weer lekker dwars doorheen. Het is zoals een park hoort te zijn.
4: De vaccinatiegraad in onze provincie ligt inmiddels onder de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aanbeveelt, concludeert de GGD Groningen uit de nieuwste cijfers van het RIVM. De vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken is wel iets gestegen. En een half uur geleden zijn de eerste wandelaars van de Groningse Vierdaagse van start gegaan, vanwege de hitte een uur vroeger dan de

0: bedoeling was. Ook gaan de 40 kilometer lopers vandaag verplicht de 30 kilometer lopen. Meer over de vierdaagse zometeen en in ons nieuwsoverzicht van 6:30.
1: Radio Noord. De ochtendploeg.
2: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, een warme ochtend na een warme nacht. Met de eerste lopers van de vierdaagse inmiddels al onderweg inderdaad. We gaan er straks gelijk meer over horen in de ochtendploeg. Ah!

0: Nieuwe dag is aangebroken. Het is dinsdag vandaag, 4 augustus. Met hier in de ochtendploeg Daf de Blanke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met de mededeling dat het vandaag warm gaat worden. Zon en ook stapelwolken in de loop van de dag. De temperatuur kan oplopen tot 33 of 34 graden. En later in de middag en avond wel kans op een regen- of onweersbui. En we hebben een warme nacht achter de rug, hè?
1: Zo.
0: Oh, van de plaknacht. Slecht geslapen ook vannacht. Hoe zou dat zijn met al die lopers? Hebben die een beetje geslapen vannacht? En wat dacht je van de organisatie van de Vierdaagse?
3: Radio Noord.
4: De Groningse Vierdaagse.
0: Die Vierdaagse volgen wij 4 dagen lang bij ons op Radio Noord. Van finish tot start, zullen we maar zeggen, op de wat ingekorte dag van vandaag. Dimitri van Tijl, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: De eerste lopers zijn al onderweg, hè?
5: Ja, klopt. Om 5:30 waren de eerste lopers al onderweg. We staan hier ook met André Pater, de organisator. Ja, hoe vroeg ging jouw wekker?
6: Ja, ongeveer 4:05.
5: Ja. Vroeg?
6: Heel vroeg.
5: Ja. Maar het is het waard, want ik zie nog niet echt hele kleine oogjes bij, moet ik zeggen.
6: Nou, bedankt voor het compliment. Ja, nee, het is alles waard. En ik zei het net al, maar je hebt de beste wekker in zo'n mooi evenement als dit. Ik stond meteen op.
5: Ja, want vertel eens, want vandaag is het natuurlijk de start van de Vierdaagse. Hoeveel mensen verwacht je hier aan de start vandaag?
6: Ja, we verwachten vandaag 3300 mensen aan de start. En die verwachten we vandaag dus tussen 6:30 en 9:00.
5: Ja, en dat is heel veel meer dan vorig jaar volgens mij, toen de eerste editie was.
6: Ja, klopt. Ja, vorig jaar hadden we 1400, dit jaar 3300. Meer dan verdubbeld, echt heel blij mee.
5: Ja. Heb je ook nog iets van stress gehad vanochtend? Omdat je weet natuurlijk dat het zo warm gaat worden, dat het een ingekort programma is. Vandaag zou dan de 40 kilometer starten om 5:30, dat is nu de 30 geworden. Is dat nog iets wat door je hoofd spookt?
6: Ja, zeker, zeker. Het eerste wat ik deed vanmorgen is nog even een keer weer alles doorlopen. Weerbericht nog een keer bekijken. En ja, het is dubbel spannend. 1, het is weer de eerste dag van het wandelen. 2, het wordt ontzettend warm weer. En 3, het zijn dubbel zoveel wandelaars. Dus ja, zeker spannend.
5: Ja, behalve de route inkorten voor de 40 kilometer, wat hebben jullie nog meer gedaan?
6: Iedereen is daarnaast nog een uur naar voren getrokken. Dus de 40 kilometer die heeft hetzelfde tijdvak gehouden. 30 en 20 moeten een uur eerder. Dus je start ook uiterlijk tot 9 uur vandaag.
5: Ja, en extra waterpunten volgens mij ook, hè?
6: Oh ja, zeker. Ja, 2 waterpunten extra. En wij hebben extra veel monitoring met EHBO en op het weer en op het goed gaat, et cetera.
5: Ja. Even de eerste dag, de route. Waar gaan ze allemaal langs vandaag?
6: Ja, de eerste dag is bij ons dag west. Hè? Dus dag 1 die gaat richting Onlanden. Daar is dus nu een groot stuk van afgesnoept. Maar we hebben nog steeds, vooral de 30 kilometer, gaat nog door een heel groot gebied Onlanden heen. En de 20 kilometer die pakt het meest oostelijke gebied van de Onlanden. En we hebben dus midden op de Onlanden, op de P1 van de Onlanden, hebben wij nog een klein evenemententerrein. Dat is een kleine verrassing voor de wandelaar straks. We gaan ook nog, dat is heel mooi, we zijn gisteren begonnen in de Martinikerk. Vandaag gaan wij door of over de paardenrenbaan op het Stadspark. Ja. Mooie iconen van Groningen.
5: Ik breng je even helemaal op de lopen even naar meneer. Meneer, ik ga u even snel wat vragen. Ik zie al een medaille, klopt dat? Oh, dat is geen medaille, dat is een pas. Nee. U gaat de 30 kilometer lopen.
7: We gaan er helemaal voor vandaag. En ja. We zijn vorig jaar ook meegedaan. Dus.
5: Dus u bent, u heeft ze alle twee dan straks gelopen?
7: Zeker, ja.
5: Waar kijkt u vandaag het meest naar uit?
7: Gewoon de sfeer. De sfeer, dat is het mooiste. Wat vorig jaar ook mooi was. En dat, daarom zijn we hier.
5: Ja, wat komt u ook uit de stad?
7: We komen uit Den Haag.
5: Uit Den Haag?
7: Ja.
5: Wat komt u van ver dan?
7: Valt wel mee.
5: Ja, maar het is wel mooi dat u dan hier ook de Vierdaagse komt, want het is vroeg.
7: Het is heel vroeg, maar we slapen in het Markthotel. Dus we hoeven niet zoveel te rijden.
5: Ja,
7: dus.
5: Heel goed. Dan zou ik zeggen, heel veel succes en zet hem op.
7: Dankjewel.
5: En pas op de hit, hè?
7: We hebben genoeg water bij ons.
5: Heel goed.
7: Oké, verder dan.
5: Nou, hier vanuit de Grote Markt gaan de volgende horde aan lopers gaan in ieder geval starten met de 20 kilometer. En dan gaan we jullie natuurlijk elke uur gewoon op de hoogte houden.
0: Ja, we gaan jou vaak horen vandaag, Dimitri van Tijl, op de Grote Markt in de stad. En misschien leuk ook, vanaf 10:00 zijn we ook met Radio Noord live op de Grote Markt aanwezig. We zitten in een grote glazen studio op de Grote Markt en we begeleiden alle mensen die dan binnenkomen. Dat doen we dan van 10 tot 4 bij ons op Radio Noord. Goeiemorgen.

0: Wet, wet, wet, met zanger Marty Pello. En die goede stem. En Angel Eyes, het is 6:15.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En vandaag is dat Sientje Huisman van de camping in Den Handel. Sientje, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wandelen is een beetje het thema deze week natuurlijk met de Groningse Vierdaagse. Hou jij van wandelen?
3: Nee. Ja, ik loop heel veel, maar dat wil zeggen op mijn eigen terrein. Maar ik ga niet echt wandelingen maken, nee.
0: Nee, werd niet aan jou besteed?
3: Nee. Ik vind ook niks aan.
0: Nee, hè?
3: Nee.
0: Nee, want steeds meer mensen doen dat.
3: Ik of zo, maar nee.
0: Maar jouw stappenteller eindigt wel hoog na een hele dag lopen op de camping.
3: Oh ja. Die, ik kom gemiddeld meer dan over de 10.000.
0: Echt waar? Zo?
3: Ja, zeker.
0: Ja, dat houdt je jong ook natuurlijk.
3: Ja, moet ook, hè?
0: Ja, want
3: moet jong blijven.
0: Hoe is het op de camping op dit moment?
3: Nou, de gemiddelde bezetting is hier ongeveer ruim 70%.
0: En daar ben je tevreden mee?
3: Oh ja, dat is prima.
0: Ja. Want jij hebt die camping en dat heb je eigenlijk na je pensionering, toch?
3: Nee, camping heb ik al 31 jaar.
0: Ja, oké, maar je bent al met pensioen, zo bedoel ik het.
3: Oh ja, lang.
0: Ja. Maar de camping gaat gewoon door.
3: Ja. Nou ja, dat is. Als ik zeg ik stop, dan stop ik, ja.
0: Ja, maar daar heb je geen zin in?
3: Nog niet.
0: Nee. En wat heb je dan allemaal zoal op dit moment op de camping? Want dit zijn wel de hoogtijdagen, denk ik.
3: Van alles. Jongeren, ouderen, mensen die dus fietsroutes doen. Mensen die dus Pieterpad lopen of het Bronkjewaalpad. Of ja, van alles.
0: Ja, en zijn wel mensen.
3: Van de hele, zo ongeveer de hele wereld, want ik heb ook al mensen uit Nieuw-Zeeland gehad.
0: Oh, echt waar?
3: Ja, ja. Ik zag het, ze hadden gebeld en ze praten dan heel goed Engels. Ik denk, nou, oké. Maar toen kwamen ze hier met een Duitse camper, een Duits kenteken. Ik denk, nou, dat zijn geen Duitsers, want die praten niet zo goed Engels. Nou ja, dat zeiden ze dus ook, ze kwamen uit Nieuw-Zeeland. Ja, want een van hun dochters die studeerde in Duitsland en daar wouden ze dus heen. En dan hadden ze daar dus een camper gehuurd. En dan gingen ze met de andere dochter gingen ze hier door West-Europa door.
0: En toen kwamen ze in Den Handel terecht?
3: Ja, nou ja, dat komt omdat ik op een internationale campersite sta.
0: Ja. Maar dan hoor je wel mooie interessante verhalen van al die gasten over de hele wereld.
3: Oh ja, dat is juist ook het hele leuke. Waar ze ook allemaal vandaan komen. Want ik heb dus alle dagen staan er mensen uit Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Noorden, Tsjechen, van alles hebben hier.
0: Ja, en die nemen van alles mee, die vertellen van alles aan je.
3: Ja, maar die vragen dus ook heel veel wat hier in de buurt te doen is natuurlijk.
0: Ja.
3: Nou ja, dat.
0: En wat zoeken, ze dan vooral? Zoeken ze vooral de rust bijvoorbeeld? Kan me zo voorstellen.
3: Nou, en ook gewoon hoe de omgeving eruit is. En de meeste mensen, of ze fietsen, of ze wandelen, of vissen. Er zijn sommigen, van het weekend waren er weer een aantal, nou ik noem nog steeds jongens, maar inmiddels zijn dat al mannen. Die komen dan met hun vrienden, komen ze dus hier alleen het weekend, maar ze komen niet bij het water weg. Want ze zitten alleen maar te vissen.
0: Oh ja. Ja. Nee, dat kan ook hè. Als dat ontspanning biedt, toch? Ja,
3: zeker, ja.
0: En heb je echt alleen campers of mag ook wel een caravan of een tent bij jou staan?
3: Alles staat hier. Caravans, het is niet alleen campers. Nee, het grootste gedeelte is dus caravans, tenten, alles zit hier, alles komt hier.
0: Ja. En lekker hè, dat het nu zo mooi weer is ook op een camping.
3: Ja, dat is. Het is nu bijzonder rustig wat de wind betreft. En op dit moment helemaal geen wind, maar wel heel erg bewolkt. Als ik dit zo zie, dan dreigt het wel een beetje. Denk ik, nou, kan wel gaan regenen, maar.
0: Ja, nou, dat is voor mij niet hoor.
3: Dat hebben we wel nodig.
0: Ja, dat wel, ja. En is het ook te warm dan nu voor jou met die straks richting de 30 graden?
3: Nee, hoor, hier niet. Wij zitten vlak bij de kust, hè?
0: Ja, dat scheelt weer een paar graden.
3: En het is ja, zeker, dat scheelt echt veel.
0: Ja.
3: Want als ik gewoon naar Winsum ga om boodschappen te doen of wat dan ook, nou, dan merk je gewoon dat het dus heel veel warmer is. Je zit in de open lucht, hè? Dat is het anders. We zitten ook niet in het bos.
0: Nee, dat scheelt echt inderdaad. Ik wens jou, een mooie dag vandaag. Werk ze en doe een beetje rustig aan met de temperatuur, toch?
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Helemaal goed.
0: Dag, Sientje.
3: Prima.
0: Yo,
3: doei.
0: Hoi.
3: Hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: Harry Styles en zijn American Girls. Het is 7:07, een ochtendploeg op Noord. Met een blik op het nieuws buiten Groningen. De brand in het natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Er is tot nu toe een gebied van zo'n 100 hectare getroffen. En het vuur is nog altijd niet onder controle, laat de veiligheidsregio daar weten. Gistermiddag ging het nog om een gebied van 21 hectare, nu dus 100 hectare. De brand brak gisteren aan het eind van de ochtend uit. Vuur verspreidde zich snel doordat het harder ging waaien en door de hoge temperaturen. Honderden brandweermensen uit het hele land zijn bezig om de brand onder controle te krijgen in Limburg. En dichter bij huis was er gisteravond ook een akkerbrand bij Assen. De brandweer was snel aanwezig om de grote brand van ongeveer 150 meter in lengte te blussen. Er stond gemaaid stro in brand, waardoor het vuur zich snel uitbreidde, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe. De vele rook verspreidde zich snel over de snelweg tussen Groningen en Assen. En doordat er veel mensen op afkwamen, heeft de politie het verkeer in goede banen moeten leiden. Na een half uur werd het zijn brandmeester gegeven gisteravond bij Assen. De politie neemt steeds vaker pepperspray en gasalarm- en luchtdrukpistolen in beslag. Die kunnen over de grens in Duitsland namelijk makkelijk gekocht worden, omdat daar geen vergunning nodig is. Het is al jaren een doorn in het oog van de politie.
1: De aantallen waarin ze in beslag worden genomen en ook waarvoor ze worden gebruikt. Dus binnen het criminele circuit, ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Dus ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen naar scherpschietend. Dus van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
0: Ze worden niet alleen gebruikt voor criminele zaken, maar ook als zelfverdediging. Vorig jaar werden bijna 2000 gasalarmwapens gevonden en ruim 1500 luchtdrukpistolen. En in een tuin van een woning in Rotterdam heeft de politie gisteravond een explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie werd gewaarschuwd en heeft het explosief verwijderd. Het zal elders tot ontploffing worden gebracht. De politie was naar de woning gegaan in de wijk Feyenoord naar melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren werden gecontroleerd. Er werd geen vuurwapen gevonden, maar dus wel een explosief in de tuin. De politie doet verder onderzoek daarna. Nieuws uit Groningen komt er zometeen aan. En Rob, wat heb je voor ons?
2: Blijdschap bij buurtbewoners van het Martini Kerkhof in de stad.

0: Tim, Finn en Fraction, Too Much Friction. Het is bijna 6:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Groningse Vierdaagse is dus in volle gang. Een uur geleden, rond 5:30, gingen de eerste lopers op pad vanaf de Grote Markt in Groningen. Vanwege de hitte gaan alle 3300 wandelaars vandaag een uur eerder van start dan de bedoeling was. Ook lopen de 40 kilometer lopers vandaag verplicht de 30 kilometer. Een van de deelnemers is Jesco Strokmeijer, die zich voor de 30 kilometer had opgegeven.
2: Ik heb er zin in, ja. Ja, gelukkig wat de rest van de wegen niet zo vreselijk waren. Dus wie gewoon zijn.
3: Ja, want ik zie een dikke rugzak. Daar zit denk ik zonnebrand in en ook wat water, denk ik.
2: Ja, water en een beetje eten en een beetje suikers en dat soort dingen.
3: Vandaag dus die 30 kilometer. Waar kijkt u nou het meest naar uit vandaag?
2: Weerkom, glaasje bier.
1: Na een periode van flinke overlast lijkt de rust teruggekeerd op het Martinikerkhof in Groningen. Een aantal weken geleden stuurden bewoners rond de Martinikerk nog een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Ze hadden last van drugsdealers en verslaafden die onder meer veel afval, geschreeuw en ruzies veroorzaakten. De brandbrief heeft gewerkt, constateert deze omwonende, die vanwege zijn veiligheid liever anoniem blijft.
4: Zeker de handhaving heeft een stap vooruit gemaakt. Die heeft veel meer ingegrepen en veel meer een soort zero tolerance policy gebruikt, waardoor het nu echt gewoon opgelost is voor het grootste gedeelte. Heel af en toe heb je nog weer van die momenten dat er even weer niet opgelet wordt en dan is het binnen nota ook weer terug. Dat is wel typerend voor de situatie, maar voor nu is het weer heel fijn.
1: De gemeente Groningen laat in een reactie weten dat er tijd nodig was om een dossier op te bouwen tegen de grootste overlastgevers. Dat de gemeente nu gebiedsverboden kan opleggen draagt het meest bij aan het aanpakken van de overlast. De politie heeft zondag op last van de burgemeesters van de gemeenten Eemsdelta en het Hoge Land ingegrepen bij een illegale samenkomst van auto's, motoren, quads en scooters. Ongeveer 200 mensen kwamen met tientallen voertuigen bij elkaar op het metaalpark in Farmsum om te racen en burn-outs te showen. Vervolgens sloten agenten in- en uitvalswegen af voor een grootschalige controle. Nadat de groep in Farmsum werd weggestuurd, gingen tientallen mensen naar de Eemshaven. Ook daar greep de politie vervolgens in. In totaal zijn er 108 voertuigen en 82 personen gecontroleerd. Er zijn er diverse bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Een persoon is aangehouden vanwege een openstaande gevangenisstraf. De vaccinatiegraad in onze provincie daalt al jaren en ligt inmiddels onder de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aanbeveelt, concludeert de GGD Groningen uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. De landelijke vaccinatiegraad onder jonge kinderen is opnieuw licht gedaald. Ook neemt het aantal kinderen dat niet meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma toe. Volgens de WHO is de vaccinatiegraad van 90% tot 95% nodig om de verspreiding van infectieziekten te beperken. In Groningen is de dalende trend al zichtbaar sinds 2015. De vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken is wel iets gestegen, aldus de GGD. Bij de ingang van het Stadspark in Groningen is een grote boom op 3 plekken afgebroken en naar beneden gekomen. Grote takken versperden daardoor het fietspad in de richting van Stadswijk Laanhuizen ten noorden van Martini Plaza. Voorbijganger Thijs IJsbeert heeft een melding van gemaakt bij de gemeente.
5: Ik kwam van een vergadering en ik fiets eigenlijk een beetje verkeerd ook eerst. En toen kwam ik hier langs en ik denk, ligt een boom hier op de weg. En ik heb gestopt, gekeken of er een melding was bij de gemeente en die was er niet. Dus ik heb gebeld.
1: Nou, voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van het knakken van de boom is nog onduidelijk. En in het Noordlaardenbos aan de Polseweg heeft gistermiddag kortstondig een kleine brand gewoed. Een wandelaar ontdekte het vuur en schakelde de hulpdienst in. De brandweer was snel te plaatsen om erger te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is niks bekend. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel.
6: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, zomaar eens even naar de Grote Markt, waar de wandelaars komen die zometeen van start gaan voor hun vierdaagse. En ook ons lopend vuur van gisteren. Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. En natuurlijk, rond 6:45, Harma met het weer.
7: Goedemorgen, hallo.
8: Goedemorgen, Edwin.

0: Mink de Vil in de ochtendploeg op Noord en Spanish Stroll.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: We volgen ze allemaal, die lopers, die ruim 3.300 zijn het er. Die door de binnenstad van Groningen uiteindelijk de stad uitlopen op hun eerste dag. En straks gaan weer lopers van start. Dimitri van Tijl, goedemorgen.
2: Tom van Dirk.
3: Goedemorgen.
0: Aardig druk al,
3: ja,
0: hè?
3: Ja, het is inderdaad nu, wat is het, vijf? Het is aardig druk, ja. Net kwam de tweede horde aan mensen kwam binnen. En toen heb ik toch echt wel heel veel mensen gezien. We zitten hier ook nu aan tafel met vijf die zometeen de 20 kilometer gaan lopen. En ik begin even met u. Wat is uw naam?
4: Dirk Schepper.
3: Dirk, 20 kilometer zie ik. Dit is de eerste keer dat jullie meedoen volgens mij aan de Vierdaagse.
4: Ja, dat klopt.
3: Ja. Waar kijkt u nou het meest naar uit?
4: Naar de finish.
3: Ja. Kijkt u er nu al tegenop?
4: Nee. Nee, ja, de afstand is niet zo moeilijk. Nee. Ik heb wel eens een keer 100 kilometer hard gelopen. Ja.
3: Een ultramarathon?
4: Ja, 50.
3: Nou. Nu wel. Alsof het niks is.
4: Nee, dat bedoel ik.
3: Dan gaan we even hierheen. Dan ga ik even over de tafel heen. Want jullie hebben volgens mij een loopgroep, heb ik begrepen, in Hoogkerk.
5: Klopt, loopgroep Hoogkerk, ja.
3: Want u, hoe heet u?
5: Clara Hummel.
3: Clara, vertel eens, 20 kilometer. Ja, meneer zei net, Dirk zei net van ik kijk meestal uit naar de finish. Hoe zit dat bij u?
5: Nou, ik wil gewoon genieten van de omgeving. Alleen het is wel bekend terrein natuurlijk voor ons. Maar goed, dat geeft niks. Het is wel leuk met al die mensen. Ja.
3: Want de Onlanden, Stadspark, er komt veel groen tegen vandaag.
5: Wat kom ik tegen?
3: Veel groen tegen vandaag.
5: Ja, veel mensen.
3: Ja. Ja. Dat was wel vroeg vanochtend, hè?
5: Helemaal geen probleem mee.
3: Geen probleem?
5: Nee, geen probleem. Nee.
3: En even tegen de warmte, mevrouw. Hebben jullie veel water mee, zonnebrand? Hoe is de bepakking?
6: Nou, ik heb wel waterbeaming, maar onderweg is er ook water, hè? Ja. Dus ik denk, van ik hoef niet te veel mee te nemen. Dan mag ik allemaal met je houden. Dus dat is niks weer.
3: Nee, extra kilo is ook niet zo handig met het weer.
6: Nee. Ik. Maar het was wel, ik vond het wel vroom. Zij nou, maar ik vond het echt vroom. Maar zij stuurde me altijd appjes mee, om wakker te worden.
3: Ja. Want was het een beetje moeilijk te doen dan, wakker worden vandaag?
6: Nou, dat viel mee, want het was warm. Dus ik heb niet zo goud slopen.
3: Nee. Nog even, wat is uw naam?
6: Paula.
3: Paula. Ik heb het net aan iedereen gevraagd. Waar kijkt u het meest naar uit? Nog even naar u ook. Waar kijkt u het meest naar uit?
6: Nou, ik wil voor half veel lol in met elkaar. Ja. Vooral genieten. Ja.
3: Lopen jullie één dag of alle dagen?
6: Nee, voor je gewoon. Maar er zit gewoon druk op. Dus als men niet wil, dan wil het niet. Nee, maar we gewoon voor je.
3: Lekker genieten, zou ik zeggen.
6: Ja.
3: Hartstikke veel plezier allemaal.
7: Kom goed. Dankjewel.
3: Nou, en dit zijn dus... vijf mensen die hier vandaag gaan lopen. Het is inmiddels over 6:30, bijna 7:15. En er komen straks nog veel meer mensen binnen hier op de Grote Markt.
0: Dimitri van Tijl verwelkomt ze allemaal stuk voor stuk.
1: De Groningse Vierdaagse.
8: Live vanaf de Grote Markt in stad. Goeie.

0: is 16 voor 7. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Wat een plaknacht was het, zeg.
1: Ja, het was flink warm. Zo op hier en door waar de temperatuur niet eens onder de 20 graden kwam. En dan spreken we dus van een tropennacht. Ja, en de bewolking die was er ook debet aan. Die bewolking die is afkomstig van restanten van buien die over het zuidoosten en oosten van Nederland trok. En door hebben het zuidoosten van de provincie nog een paar spatjes van had. En op dit moment trekt dat allemaal weg en dan is het wachten op de zon. En die komt vandoor met hele hoge temperaturen. Op dit moment 20,5 graden in de stad. Gisteren werd 32 graden. De barometerstand 1015 millibar en het is nog bewolkt. Bewolkt weer ook meldt vanuit Visvliet. 18 graden, een zwakke zuidelijke wind. En gisteren werd 30,5 graden. En Roodschouw werd net geen tropische dag. Het werd 29,5 graden. Dikke 29,5 graden. Met 12,5 uur dus een verdampte 7 millimeter. En op dit moment 19 graden en bewolkt weer met 12 kilometer zicht. Vandaag, ja, de bewolking van op dit moment die trekt voort. Nou, nu of 9 of 10, dan komt de zon erdoor. Nou, en dan wordt het flink harder. De wind uit zuidelijke regio's is zwak tot matig. Met 28, 29 graden op de wadden en 34 graden verder de provincie. Overdag blijft droog, maar vanavond en vannacht wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. Loten kloot weer op met een minimum van 19 of 20 graden. De maand blijft droog met geregeld zon. De temperatuur 23 graden op de wadden tot 27 graden verder de provincie.
0: Dankjewel, tot over een uurtje en zometeen. Ietsje later dan je van ons gewend bent door de Vierdaagse. Ons loopt het vuur van gisteren. Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes.

0: zand erover, toch? Het Speak Me en Marieke.
1: Lopend vuur.
0: De technologie waar we dagelijks gebruik van maken wordt steeds geavanceerder. Maar zijn er ook grenzen? De brillen van Meta zijn in het nieuws. Die bril kreeg al de bijnaam gluurbril. Het gaat om AI-brillen met ingebouwde camera. Daarmee kun je van alles filmen, wat zonder dat iemand het doorheeft. Die filmpjes verschijnen ook al online. Bijvoorbeeld van nietsvermoedende vrouwen die naar de wc gaan, bijvoorbeeld. Nou, daar is een hele discussie over. Moet dit eigenlijk allemaal wel kunnen? Bitch of Freedom, dat is een organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten. Die zegt van, nou, laten we dit maar eens verbieden. Een Europees Comité voor Gegevensbescherming kijkt er nu naar wat we hiermee moeten. Maar er zijn natuurlijk steeds meer dingen die diep doordringen in ons leven. Denk aan iets heel simpels als de deurbelcamera die filmt. En waar komen al die beelden bijvoorbeeld terecht? Of Google Maps. Nou, er zijn zoveel dingen. Allemaal nieuwe snufjes die er steeds bij komen. Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. Wat allemaal binnengekregen, Daphne.
2: Nou, Yildiz die zegt, zulke technologie kan handig zijn. En ik vind het wel echt een toevoeging. Maar je moet de mensen die het met verkeerde intenties gebruiken, die moet je aanpakken. En daar moet vooruitgang, dus technologische vooruitgang, niet onder lijden.
0: Ah, ja. Maar dan loop je heel vaak achter de erachteraan natuurlijk. Hè? Want die filmpjes die staan nu al online.
2: Ja, precies.
0: Nu kun je ze pas aanpakken natuurlijk.
2: Ja. Ja. Ja, inderdaad. Mike die vraagt zich af, ja, welke privacy eigenlijk? En dat zegt Herman ook. Ja, als je verkeersdeelnemer bent, dan word je tientallen keren per dag gefilmd door veel automobilisten met een dashcam.
0: Ja.
2: Motorrijders met een helmcamera of fietsers die met hun mobieltje in de hand rondfilmen.
0: Ja.
2: Ja,
0: maar zo'n dashcam is wel weer handig. Want daardoor zagen we gisteren bijvoorbeeld die spookrijder.
2: Ja, precies. Ja. Ja, dat kan ook wel weer handig zijn. Maar ja, daardoor word je dus wel elke dag gefilmd. En dat heb je ook met die deurbellen.
0: Ja, zeker. Dat kan, als hij niet goed staat gesteld en dan staat op de straat. Ja, de politie heeft er vervolgens ook wel weer heel vaak wat aan. Hè? Want die, als er ergens iets gebeurd is, een overval, een explosie, een ongeval, dan zeggen ze ook vaak, heb je beelden op de deurbelcamera, deel ze met ons.
2: Ja, want meestal filmen die niet alleen precies voor je deur, maar ook de hele straat.
0: Hoewel dat niet mag. Dat is ook
2: precies.
0: Nog weer.
2: Ja, daar zijn wel regels voor. Ja, en Joke die zegt ook nog, ja, privacy hebben we al lang niet meer. Maar deze bril vind ik echt niet kunnen. Onbegrijpelijk dat zoiets op de markt gebracht kan worden.
0: Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. Gisteren ons lopend vuur. 94% van de stemmers was er mee eens. Straks over een minuut of 10 vind je een nieuw lopend vuur al op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: Material Lover van Shanna Spyro. Eerste dag van de Groningse Vierdaagse en dat wandelen, dat is in. Maar ja, wat doe je eigenlijk tijdens het wandelen? Nou, met die vraag ging Bertel van Balveren in Appingedam de straat op. En hij begon met deze vraag.
1: Wandelt u wel eens?
2: Ja.
3: Ja, zeker wel.
2: Ja, wel. Om een beetje fit te blijven, toch?
1: En wat doet u dan tijdens het wandelen?
2: Eigenlijk niet veel. Ja, vaak denken, hè?
1: Denkt u helemaal nergens aan?
2: Ja, overal aan.
1: Oh ja?
2: Ja.
3: Gewoon eens, gewoon winkels kijken.
1: Maakt u het hoofd een beetje leeg? Moet ik het zo zien?
2: Dat probeer ik.
1: Voor gedachten schieten door het hoofd?
2: Nee, gewoon dat ik een fijn leven heb.
1: Je zou ook naar muziek kunnen luisteren of zo.
2: Klopt, dat doe ik ook wel eens.
3: Ik mag ook graag alleen lopen ook. En dit, vroeg of later krijg je weer ruzie of weet ik veel wat.
4: Het is wel heerlijk relaxed als je loopt.
5: En je ziet er natuurlijk mooie dingetjes die je anders niet ziet als je snel gaat.
4: Als je fietst, dan ben je zo bezig met het fietsen. Terwijl als je loopt, kijk je steeds meer om je heen. En dan zie je de planten, dan zie je alles wat er gebeurt.
3: Dan komt rustiger bij je over ook.
1: Is dat ook een beetje een vorm van onthaasten of zo? Dat wandelen neemt
3: ja,
1: er lang?
3: Wel. Ja, hoor.
2: Er is zoveel op de wereld. Als je wil, kan je wel horendol worden. Ja. En ik denk dat het dus ook voor jezelf lekker is om een stuk rust te bewaren.
1: Voelt u zich ook beter dan na het wandelen met de hond?
5: Ja, dan voel ik me wel beter. Want ik denk te veel na. Het is beter om gewoon even een activiteit te doen. Dan kan je het weer een beetje relativeren.
6: Je wordt blijer. En dat is toch een soort een stofje in je lijf. Waardoor ik denk, hey, ben er weer. Lekker.
0: Ja, wat motivaties om te lopen. En die lopers zijn onderweg. Luisteren misschien wel naar Radio Noord. Dan horen ze dat we zometeen weer gaan schakelen met verslaggever Dimitri van Tijl. Die de lopers begeleidt. Straks na 7 uur in de ochtendbroek. En nu muziek om op te lopen. Running up that hill. Dit is Skateboom.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
3: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
2: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
4: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
2: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: Na een periode van flinke overlast lijkt de rust terug op het Martini-Kerkhof in Groningen. Omwonenden hadden last van drugsdealers en verslaafden en stuurde burgemeester Roelien Kamminga een brandbrief. Dat heeft gewerkt. Het is inmiddels veel rustiger, ziet deze buurtbewoner.
7: We zijn blij dat het nu weer zo is en niet als voorheen met 19 crackgebruikers voor je deur. Dat was niet te doen. Met overlast die daar ook bij komt, hè. Poep en pies en overal viezigheid en troep en ruzies.
6: De Groningse Vierdaagse is sinds 5:30 vanmorgen in volle gang. Vanwege het tropische weer gaan alle 3300 lopers vandaag een uur eerder van start dan de bedoeling was. Ook lopen de 40 kilometer lopers vandaag verplicht de 30 kilometer om voor de ergste hitte binnen te zijn. Deze vrouw uit Hoogkerk doet mee aan de 20 kilometer en is goed voorbereid.
8: Ik heb wel water, Bimi, maar onderweg is er ook water, hè? Ja. Dus ik denk, vind ik er vanuit te veel mee te nemen, dan mag ik allemaal met je houden. Dus dat is niks weer.
6: En de man heeft bij een tankstation in Stadskanaal 6 jerrycans volgetankt zonder te betalen. De eigenaar van de Shell-pomp is nu op zoek naar de man en heeft een foto van de diefstal gedeeld op Facebook. Meer daarover straks om 7:30.
9: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
10: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
9: Check werkenbijwagenborg.com.
11: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
9: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.

0: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
1: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
2: Radio Noord. De Ochtendploeg.
3: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, even inklokken. Al de eerste dag van de Groningse Vierdaagse. Zometeen maar weer even schakelen met de Grote Markt. Er is ook een nieuw lopend vuur en nu muziek van The Jam.
5: Ja, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Hallo.

0: The Jam and a Town Called Malice op deze dinsdag. Het is 4 augustus. Goedemorgen en welkom bij de ochtendploeg. Een warme dag staat ons te wachten. Nou, ook al echt een warme plaknacht, hoor, jongen. Er is nog wat bewolking, maar daarna komt de zon er volop bij. 28, 29 graden aan de kust. En 33, 34 graden verder in de provincie. Nou, het blijft droog tot aan de avond. In de avond dan kunnen er wel onweers- of regenbuien voorkomen. En dan zakt de temperatuur uiteindelijk ook wat. Maar het is puffen en zweten voor al die mensen die vandaag actief zijn.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: De Groningse Vierdaagse is vanmorgen vroeg van start gegaan. Om 5:30 gingen de eerste lopers al op pad. En Dimitri van Tel, wie staat er nu dan te wachten om zometeen van start te gaan?
3: Ja, dat zijn nog steeds de mensen die de 20 kilometer gaan lopen. Want het is inmiddels, als we naar de klok kijken, boven ons een paar minuten over 7. Dat betekent dat ze in ieder geval nog wel een uur hebben om te komen. Maar de eerste horde mensen is al geweest. Dus geef ons de uitgelezen mogelijkheid om met de crew ook te gaan staan. Paulien, vertel eens, wat doe je hier vandaag?
4: Ik bij de start sta ik vandaag en ik scan de polsbandjes, zodat iedereen ingecheckt wordt. En straks bij de finish worden ze weer uitgecheckt.
3: Ja, heeft u enig idee hoeveel u al gescand heeft vandaag?
4: Nou, al heel veel. We zijn om 5:30 begonnen. En als je nu nagaat dat vanaf 6:30 2200 mensen de 20 kilometer lopen, zijn we al aardig op... Aardige pad. Ja.
3: Wat ik zo leuk vond om te zien, toen we hier vanochtend aankwamen, er stond gelijk al een grote glimlach op uw gezicht.
4: Ja, dat hoort erbij. Hè? Je bent wel het gezicht van het ontvangst van voor de mensen. En ik heb zelf altijd het idee, als je de mensen vriendelijk tegemoet komt, dan worden ze gelijk ook vrolijk. Ja. En dat je ze bij de naam noemt, dan vinden ze helemaal leuk. En dat ontvangst is gewoon een goed begin.
3: Ja, want is dat dan ook het leukste van het werk vandaag? Of zijn er nog andere dingen waarvan je denkt van nou, dat is echt het hoogtepunt?
4: Nou, ik vind dit heel leuk om te doen. Straks sta ik bij een controlepost. Dan kom je de mensen weer.
3: Nog geheim, hoorde ik, hè?
4: Ja, dat is nog geheim waar we staan. En want dan krijgen ze dan een knip in de kaart, zodat we zeker weten dat ze ook de route hebben gelopen. En dan kom je de mensen weer tegen. En dat vind ik gewoon heel leuk. Ik krijg gewoon heel veel energie van al deze mensen. En ik vind het bewonderenswaardig dat ze met dit allemaal lopen.
3: Ja, ik ga even jou een buurvrouw storen. Sanne, ik ga jou even op de rug tikken. Want jij bent ook vroeg opgestaan vandaag, hè?
5: Ja, klopt. Ik slaap de hele week hier in de Market Hotel. Dus ik ben verantwoordelijk voor de social media. Samen met Fleur. Wij zijn in februari begonnen met stage lopen bij de Groningse Vierdaagse. Toen hebben we de social media opgepakt, want ze wilden graag meer bekendheid. Nou, ze waren wel met social media bezig. Maar het kon eigenlijk nog veel beter, zeg maar.
3: Ja, leuk. Dus daar zijn jullie druk mee bezig. Je bent ook bezig met scannen. Heb je enig idee hoeveel je al gescand hebt vandaag?
5: Nou, nee. In ieder geval wel heel veel. Ik denk wel een stuk of 200 of zo. Het is ook superleuk om te doen.
3: Wat is het leukste vandaag? Want je ziet ook heel veel blije mensen. Ja, veel mensen die naar hun zin hebben ook.
5: Ja, het is gewoon leuk om te zien hoe vrolijk iedereen is. Omdat ze alleen maar een dagje gaan wandelen. Ik vind het heel bizar om zoiets te zien. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
3: Nee, leuk. Nou, alom veel gezelligheid hier nog op de Grote Markt. Wij gaan zo meteen verplaatsen naar het Stadspark. Want de route gaat via het Stadspark naar de Onlanden. En eindigt dan uiteindelijk ook.
0: En dan horen we jou daar weer vandaan. Dimitri van Tijl bij die lopers van de Vierdaagse. Zouden er ook mensen doping gebruiken vandaag? Vroeg ik mij zo af.
6: Doping, heel veel koffie.
0: Ja, dat wel. Nou ja, ik moest er ook aan denken door dit bericht vanochtend uit de Telegraaf. Vandaag is in de Tour de France een tijdrit. De Tour de France FAM is momenteel gaande. En we horen natuurlijk af en toe over doping. We hebben ook gehoord in de Tour de France voor mannen dat Pogacar bijvoorbeeld 's nachts gewoon voor een plas op moest. Hè, om te kijken of er doping in zat. Waar ze vandaag op gaan letten, en daar had ik nog niet eerder van gehoord, of de vrouwelijke renners, want daar gaat het natuurlijk om, niet een opgevulde sport-BH hebben.
6: Wow.
0: Er is een vrouwelijke UCI-commissaris die gaat dat vandaag controleren. Want het schijnt ook zo te zijn, gaat verder, hè, dat bij de Olympische tijdrit in Parijs een Nieuw-Zeelandse deelnemer, in 24 was dat, hè, met een kunstmatige boezem rondgereden zou hebben. Want dat is aerodynamischer en dus zou je daar weer een paar secondjes kunnen sprokkelen.
6: Ja, ja, bizar.
0: Gaat echt ver.
6: Zou dat
0: toch
6: dan echt zoveel uitmaken?
0: Ja. Elke seconde telde de tijd.
6: Ja, dat is waar.
0: Elke tiende, elke honderdste kan tellen.
7: Ja,
2: Daar werd eerder ook gebruik van gemaakt. Bij het schanspringen werd gezegd. Hè?
7: Ja, met die broeken en zo. Met,
2: ja. Precies, daar zouden mannen injecties nemen om een geslachtsdeel groter te maken.
7: Echt waar niet.
2: Omdat ze daar een aerodynamisch voordeel bij zouden hebben.
7: Ja, het gaat echt ver. Hè?
6: Ja. Heel ver. Ja.
7: Vandaag dus controle op die tijd. Het is trouwens ontzettend leuk, die Tour de France. Vooral heel spannend ook. En nog even één dingetje, want we hebben steeds meer radere snacks. Hè? De krompoes hebben het wel eens over gehad hier. Niet echt een tompoes met een croissant. Nou, je hebt nu tegenwoordig ook de cronut. Dat is een
6: donut.
7: Croissant met een donut, ja. De croissushi.
6: Oh.
7: Ja, echt waar. En dat is met sushi dus, hè, dat naam zegt het al. En de nieuwste trend die er nu is, zo werd gemeld via nu.nl, is de cracknum. Dan hol je een croissant uit. Echt waar. Daar stop je een magnum in. En dan moet je het stokje er nog wel even uitpeuteren. En dan heb je een hele frisse croissant.
6: Dat nou, noemen ze. Twee pakjes boter dus.
7: Ja, ja, nou, wel drie. Ja, oh, wat erg. Ja, nou, hoef je de rest van de week niet meer te eten.
6: Nee. Oh, heftig.
7: We denken steeds meer dingen.
6: Oh. Wel lekker.
7: Wel lekker fris als je met die vierdaagse bezig bent.
6: Ja.
7: Even een cracken tussendoor.
6: Een cracken.
7: Het is 13 over 7. Dit is een frisse start van de dag. Goedemorgen.

0: Ik denk over zo'n 120 dagen gaan we haar kerstplaat wel weer draaien. Voorlopig doen we met deze Mariah Carey en Dream Lover.
1: Lopend vuur.
0: Ja, tandartsen trokken deze week aan de bel. Er dreigt een tekort in deze beroepsgroep. De vergrijzing neemt toe en steeds minder ouderen hebben een kunstgebit. In het AD spreekt de beroepsvereniging van tandartsen van een mondzorginfarct. Doordat de ouderen vaker dan vroeger nog hun eigen tanden hebben, aangevuld met bruggen en kronen, is het aantal ouderen dat jaarlijks de tandarts bezoekt sterk gestegen en er zijn steeds minder tandartsen. Er worden ook wel meer tandartsen opgeleid, maar dat voldoet niet aan de vraag. En dus worden er ook tandartsen uit het buitenland deze kant op gehaald om het werk hier te doen. Ja, en controle van je gebit, dat blijft natuurlijk belangrijk. Geadviseerd om je gebit regelmatig te laten controleren. 1-2 keer per jaar doe je dat ook. Nou, mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren. Daphne?
2: Ja, ik heb het net even opgezocht. Ik moet alweer heen.
0: Oh, ja. Dit is een reminder. Deze, dit lopend vuur is een reminder voor jou om een afspraak te gaan maken.
2: Ja, ik denk, nou, laten we eens even kijken. Hè. 1,5 jaar geleden.
0: Oei.
2: Ja, dat vind ik ook wel lang geleden eigenlijk.
0: Heb jij een goed gebit?
2: Ja. Dus daarom word ik ook een beetje lui. Ik ga dit wel even afkloppen, maar ik heb nog nooit een gaatje gehad.
0: Echt niet?
2: Ik heb geen beugel gehad.
0: Nee.
2: Mijn tanden staan recht. Ik heb echt heel veel geluk gehad met mijn gebit. Dus ik moet het ook niet voor lief gaan nemen.
0: Nee, blijf het.
2: Ja. Dus ik zal na de show even een afspraak gaan inplannen.
0: Ik moet ook eentje inplannen.
2: Ja?
0: Ik heb een mail gehad. We krijgen een mail van de tandarts als je weer eraan toe bent. Dat mailtje staat al een tijdje open, dus ik moet die afspraak maar even maken. Ja. Maar ik ben wel trouw bezoeker van de tandarts.
2: Ja.
0: Probeer dan de mondhygiëniste af en toe een beetje te ontwijken.
2: Ja,
0: die doet het zoveel pijn.
2: Oh.
0: Rob, ga jij regelmatig?
3: Jazeker. Ik ga elk half jaar ga ik trouw voor gebitsreiniging en voor een controle door de tandarts.
0: De gebitsreiniging, dat is de mondhygiëniste.
3: Ja, precies. Ja.
0: Ja. We gaan uw tandvlees een beetje oplichten dan.
3: Ja. Oh, ja. Oké. Okay. Nou, dat niet. Maar ik mag later deze maand weer over een week of twee.
2: Ja. Maar ik doe wel elke dag mijn tanden stoken.
0: Ja,
2: dus heel goed. Dus dat helpt al.
0: Ja.
2: Ik poets goed mijn tanden. Dus dan denk ik altijd, dan ga ik naar de tandarts en dan mag ik meteen weer weg. Want ik zit 1 seconde in die stoel en dan is de controle dan klaar.
0: Dan weet je wel dat het goed is.
2: Ja.
0: Mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren. Praat met ons mee, vinden we leuk. Hoe ervaar jij dat en welke dingen heb je ons meegemaakt bij de tandarts? RTVNoord.nl en de app van Noord, daar kun je je stem achterlaten. En praat met ons mee op 050-3188-288. Even kijken, 84% van de stemmers zegt eens tegen de stelling: mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Nog een paar jarigen deze 4 augustus. Meghan Markle is jarig. De echtgenote van Prins Harry. Niet heel makkelijk leven, denk ik.
2: Nee.
0: 45 geworden vandaag. Voormalig president van Amerika, Barack Obama. 65. Oud-wereldkampioen schaatsen Hilbert van der Duim. Hij is ook jarig. Viert zijn 69ste verjaardag. Acteur, cabaretier Erik van Muiswinkel. 65. Harm Edens van Dit Was Het Nieuws. Ook 65. En het is de verjaardag van zanger Niels Geuzenbroek. 47 vandaag. En dat vieren we.

0: Take Your Time Girl, de jarige Niels Geuzebroek. En je hoort het hartje op de achtergrond van zijn lied, waar het liedje voor gemaakt was. Het Groningse nieuws komt eraan, Rob, zometeen. Wat zit erin?
1: Ja, een brutale diefstal in Zuidlaren.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Het is precies 19:30. Hier is een overzicht van Noordnieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. De Groningse Vierdaagse is in volle gang. Om 17:30 vanmorgen gingen de eerste wandelaars van start vanaf de Grote Markt. Vanwege de hitte een uur eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. Voor organisator André Pater is het vandaag een spannende dag.
10: Het eerste wat ik deed vanmorgen is nog even een keer weer alles doorlopen. Weerbericht nog een keer bekijken. En ja, het is dubbel spannend. 1. Het is weer de eerste dag van het wandelen. 2. Het wordt ontzettend warm weer. En 3. Het zijn dubbel zoveel wandelaars. Dus ja, zeker spannend.
1: De organisatie heeft meerdere maatregelen genomen vanwege de hitte. Niet alleen starten alle 3300 wandelaars een uur eerder. Ook lopen de 40 kilometer lopers vandaag verplicht de 30 kilometer. Verder zijn er 2 extra waterpunten ingericht langs het parcours. Een van de deelnemers is deze Groningse die nu in Den Haag woont.
11: Waar ik het meeste naar uitkijk, nou, ik ken de route, ik heb het een beetje bekeken, maar dat je door het landschap loopt, daar verheug ik me het meeste op.
12: U heeft ook veel water, zie ik, in de rugzak. Zonnebrand denk ik ook.
11: Ook allemaal, ik ben goed voorbereid.
12: Petje ook op.
11: Ja. Kan niks gebeuren.
1: Overigens hoort u hier meer over de Groningse Vierdaagse vanuit het Stadspark. Het parcours loopt verder vandaag onder meer door de onlanden. De politie heeft zondag op last van de burgemeesters van de gemeenten Eemsdelta en het Hoge Land ingegrepen bij een illegale samenkomst van auto's, motoren, quads en scooters. Ongeveer 200 mensen kwamen bij elkaar op het metaalpark in Farmsum om te racen en burn-outs te showen. Vervolgens sloten agenten in- en uitvalswegen af voor een grootschalige controle. Nadat de groep in Farmsum werd weggestuurd, gingen tientallen mensen naar de Eemshaven. Ook daar greep de politie in. In totaal zijn 108 voertuigen en 82 personen gecontroleerd. Er zijn er meerdere bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen. 1 persoon werd opgepakt vanwege een openstaande gevangenisstraf. Een feestelijke dag is zaterdag op een drama uitgedraaid voor de ouders van Diana Scheper uit Zuidlaren. Terwijl zij 's avonds hun 51-jarige huwelijksdag vierden, sloegen inbrekers hun slag. Ze sloopten de kluis van het echtpaar uit een kast op de gang en namen die mee. De dieven maakten onder meer gouden sieraden buit, waaronder de trouwring van Schepers moeder. Een buurtbewoner waarschuwde de familie toen hij de rollator van de vader van Scheper op straat zag staan. Die is bij de diefstal gebruikt, vertelt ze bij RTV Drenthe.
13: Ze hebben dus op de slaapkamer, de kruipruimte, hebben ze dus die koffer gepakt. De kleine koffer hier voor de deur gezet, zodat ze hun werkruimte hebben. En de kluis hebben ze in de koffer gedaan, in de grote koffer. En die hebben ze hier van de trap af laten glijden. En op de rollator van mijn vader gezet. Dat is, ja, bedacht. Heel goed bedacht.
1: De politie en de familie zijn nu op zoek naar getuigen. Er is spooronderzoek en buurtonderzoek gedaan. Maar er zijn nog geen verdachten opgepakt. In het Noordlaardenbos aan de Polseweg heeft gistermiddag kortstondig een kleine brand gewoed. Een wandelaar ontdekte de brand en schakelde de hulpdiensten in. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En een man heeft bij een tankstation in Stadskanaal 6 jerrycans volgetankt. Hij is vervolgens weggereden zonder te betalen. De eigenaar van de Shell-pomp is nu op zoek naar de man. Op Facebook zijn beelden gedeeld van de benzinedief die in een rode auto reed. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
14: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
15: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
16: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
17: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
16: Check werkerbijwagenborg.com.
18: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
16: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen. Na een periode van flinke overlast lijkt de rust weer teruggekeerd op het Martini Kerkhof in Stad. De maatregelen van de gemeente lijken te werken. We gaan het er zo over hebben. Naar Brian Adams en Mel C.
22: Radio Noord. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, hallo.

0: Canadese rocker met zij van de Spice Girls. Brian Adams en Melanie C. En When You're Gone. Ja, een paar weken geleden liep het nog de spuigaten uit. Overlast van drugsdealers en verslaafd op het Martinikerkhof in stad. Bewoners stuurden zelfs een brandbrief naar de gemeente met de waarschuwing dat ze zelf zouden ingrijpen als de gemeente dat niet deed. Verslaggever Wouter Holsappel ging gisteren naar het Martinikerkhof en sprak daar een bewoner die vanwege zijn veiligheid liever anoniem blijft over hoe het er eigenlijk nu aan toe gaat.
1: Het is heel rustig. Het is lekker weer. Ik zie heel veel toeristen weer over de paden lopen. Die voorheen om het park heen liepen, lopen nou weer lekker dwars doorheen. Het is zoals een park hoort te zijn.
2: Ja, want een tijdje geleden stuurden jullie een brandbrief naar de burgemeester over de situatie hier. Veel drugsdealers, veel overlast. Hoe is het sindsdien vergaan?
1: Ja, goed. We hebben een goed gesprek gehad met de burgemeester en andere betrokkenen. En dat heeft echt wel wat opgeleverd. Daarna is echt... Zeker de handhaving heeft een stap vooruit gemaakt. Die heeft veel meer ingegrepen en veel meer een soort zero tolerance policy gehandhaafd. Of gebruikt, waardoor het nu echt gewoon opgelost is voor het grootste gedeelte. Heel af en toe heb je nog weer van die momenten dat er even weer niet opgelet wordt. En dan is het binnen nota ook weer terug. Dat is wel typerend voor de situatie. Maar voor nu is het weer heel fijn.
2: Hoe wordt dat hier in de buurt beleefd onderling?
1: Ja, goed. We zijn blij dat het nu weer zo is. En niet als voorheen met 19 crackgebruikers voor je deur. Dat was niet te doen. Met overlast die daar ook bij komt. Hè. Poep en pies en overal viezigheid en troep. En ruzies en dat soort zaken. Dat is nu echt voorbij, zoals het lijkt.
2: Want jullie hebben ook echt veel contact hierover, hè, onderling?
1: Ja, we hebben gelukkig een app. Meerdere buurten hebben volgens mij gewoon zo'n buurtapp waarin je ook de leuke en minder leuke dingen naar elkaar communiceert. Dat hebben wij ook.
2: Je zei aan tafel bij de burgemeester. In hoeverre had je het idee dat je serieus genomen werd?
1: Oh, enorm. Ja, nee, ik snap... ons als buurt heel goed, maar ik snap de burgemeester ook dat hij ook de problematiek gewoon niet zomaar met een toverstafje kan oplossen. Dat is gewoon echt heel lastig. Het is nu voor hier natuurlijk wel opgelost, maar het probleem is er nog steeds. Dat is natuurlijk wel de realiteit. Dus daar zal een langere adem en een langere aanpak voor nodig zijn. Maar ook daar zijn ze goed mee bezig. En ik heb echt wel het idee dat ze echt wel serieus oppakken en ook wel echt het wel zien en ook wel graag willen oplossen.
2: Het is nu overdag. Ik zie inderdaad weer allemaal toeristen rondlopen. Rugzakjes op, kijken naar het provinciehuis. Is dat in de avond ook zo? Of is het in de avond nog wel een beetje grimmig soms?
1: Ja, de avond is wel wat anders inderdaad. Ja, dat heeft natuurlijk ook de handhaving ook zo rust nodig en de politie. Maar ja, er zijn er ook geen toeristen. Maar ja, kijk, het blijft een grote stad. En er hoort ook af en toe wel wat overlast bij. Dat snappen wij als bewoners ook wel van Martinikerkhof. Maar... ja, de avond is wat minder prettig soms, ja.
2: Nog steeds prettiger dan voor de brandbrief?
1: Oh, absoluut, ja. Ja,
0: ja, een bewoner van het Martinikerkhof die vanuit zijn veiligheid liever anoniem wil blijven. In gesprek met Wouter Holsappel. De gemeente Groningen laat in een reactie weten dat er tijd nodig was om een dossier op te bouwen tegen de grootste overlastgevers. Dat ze die nu gebiedsverboden kunnen opleggen draagt het meest bij aan het aanpakken van de overlast, zo zegt de gemeente. En zometeen de lopers onderweg tijdens de Groningse Vierdaagse. Dag 1 en Harma.

0: John Wade in de ochtendploeg en Missing You. Het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Is vannacht eigenlijk wel onder de 20 graden gekomen?
1: Ja, op sommige plekken wel. Maar op heel veel plekken bleef het gewoon inderdaad op de 20 graden of de zonsnacht een beetje boven zitten. En het spreekt me dus toch wel van een tropennacht. En aankomende nacht en komt er nog zo in. En door en zakt de temperatuur even wat terug. Maar in het weekend en loopt de temperatuur weer op. Maar de 30 graden gewoon naar het hoofd. Maar we komen wel weer boven de 24 graden uit. Dus we zijn eigenlijk een beetje, nou, toch wel deur. En dan hoop ik toch stiekem wel dat er ook een beetje regen mag komen. En dat is iets. De keer, op het moment dat het er is, blijft er niet zo heel veel van over. De hoop is nou weer een beetje gevestigd op vanochtend. En vannacht, ja, in Dulmeraan, dus zeg ik hier en door een bui. Het is allemaal niet zo vreselijk veel. De bewolking op dit moment, die breekt al wat. Hier en door, die komt de zon al tevoorschijn. Ja, en straks dan is de bewolking helemaal weg. En de volgende dag met flink wat zon. De wind is zwak tot motig. Komt het zuidelijke richting in. Het wordt 28, 29 graden op de wadden en 35 graden verdere provincie in. Vanochtend en vannacht wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. In Loter en Kloot weer op met 19 of 20 graden als minimum. En maar een dreuge dag met geregeld zon met 23 graden op de baan. En toch heen weer 27 graden verdere provincie in.
0: Dankjewel.
2: Radio Noord.
3: De Groningse Vierdaagse.
0: Is al een paar uur gaande. 5:30 vanochtend begon het geheel. We hoorden verslaggever Dimitri van Tijl al vanochtend op de Grote Markt. Hij is aan de andere plek gestaan. Dimitri, waar ben jij op dit moment?
4: Ja, we staan midden op de drafbaan in het Stadspark. Nou, er komen weer wat lopers binnen. Het is druk op de weg. En laten we maar even hier gelijk naartoe gaan. Mevrouw, u staat hier allemaal koeken uit te delen.
5: Ja, dat klopt.
4: Ja, hoe heet u?
5: Inge Zeunen.
4: Inge, want vertel eens, het is nodig vandaag ook, hè, met het warme weer.
5: Zeker.
4: Drinken, eten.
5: Drinken is denk ik het allerbelangrijkste, maar eten ook. En dit zijn hele voedzame repen, dus ze nemen ze heel graag in ontvangst.
4: Ja. Hoi! En ik zag u net ook al hartstikke leuk dansen op de muziek. U heeft er veel plezier in, hè?
5: Ja, en wij proberen de lopers ook wat op te zwepen. Dus volgens mij gaat het helemaal goed komen. Ja. Want ze zijn allemaal vrolijk. Nou ja, wat wil je nog meer?
4: Hoeveel heeft u al opgezweept?
5: Nou, ik heb geen idee hoeveel er al lang zijn gekomen. We hebben niet geteld. Maar dat zijn er heel veel, want we hebben heel veel lege dozen. Dus het gaat hard.
4: Wat maakt zo'n dag als vandaag nou, wat is nou het leukste?
5: Allereerst staat natuurlijk de sportiviteit voorop. Dat dat allemaal in zo'n ongedwongen sfeer gaat. Sta je met heel veel plezier om 4:30 op. Want toen stond ik al naast mijn bed. Ja. Maar dat hebben we ervoor over.
4: Ja,
5: want hoe leuk is dit?
4: Want niet alleen koek, ik zie ook appels daar achter je liggen.
5: Ja, en ze krijgen nog wat drinken mee.
4: Ja.
5: Dus,
4: ze worden goed verzorgd.
5: Ze worden zeer goed verzorgd.
4: Ja, want als we dan even naar deze kant gaan, dan zie ik ook nog wat lopers binnenkomen. Mensen die een appel krijgen en wat te drinken. Hallo mevrouw, even snel een vraagje.
5: Ja.
4: Een appel en een drankje, want dat is wel even nodig, denk ik.
6: Dat denk ik wel. Zeker, ja.
4: Want,
6: het is behoorlijk warm. Nu al.
4: Ja, want het is wel bewolkt en het valt qua temperatuur nog mee. Maar het wordt nog warmer, hè?
6: Echt. Het is een beetje broeierig, vind ik.
4: Ja. Hoe heet u?
6: Els.
4: Els. De eerste kilometer zit nu in de benen. Hoe voelt het?
6: Lekker.
4: Ja?
6: Ja, lekker. Ja, ja, absoluut. Ja, zeker.
4: Jullie lopen vandaag de Scholtenroute. Ik weet niet of je dat weet. Dat is dag 1.
6: Ja.
4: Weet u wie Scholten is, meneer Scholten?
6: Meneer Scholten heb ik wel van gehoord, ja. Maar weet jij het?
7: Ja, nou, ik weet dat meneer Scholten Stadspark heeft ontwikkeld.
4: Zeker.
7: En dat daar een beeld staat van meneer Scholten.
4: Jan Evert Scholten, inderdaad.
7: Jan Evert. Dat we vandaag echt dit lopen om hem te eren, maar ook om onszelf te eren. En jullie te eren. Iedereen te eren.
4: Ik stond net bij Els, hoe heet u?
7: Rina.
4: Hartstikke leuk.
7: Dit is een zussendag vandaag.
4: Het is een familieuitje.
7: Wij wisten niks te bedenken. Dus we dachten, nou, laten we dit doen.
4: Oh, hartstikke leuk, joh. Waar genieten jullie nou het meeste van vandaag?
7: Van elkaar.
6: En lekker kletsen onderweg. En ook de omgeving bekijken.
4: Leuk.
6: Ja,
7: en
6: zeker.
7: Hopen dan we meneer Scholtens tegenkomen. Want ja, zonder meneer Scholtens lopen we vandaag niet.
4: Die is er niet meer.
7: Het
4: is 1918 al niet meer. Maar goed, u gaat hem zo meteen misschien dan eren langs het monument. Hartstikke mooi. Ik zou zeggen, heel veel plezier vandaag.
7: Hey, dank je. Jullie ook. Jullie ook.
4: Nou, hartstikke mooie familiereunie hier zo. Twee zussen die hier aan het lopen zijn. En met hun nog heel veel hier op het Stadspark.
0: We horen jou straks weer later vanochtend in de ochtendploeg, Dimitri van Tijl. Overigens, vanaf 10:00 is Radio Noord live te horen vanaf de Grote Markt in de stad. Daar staan wij met onze mobiele studio om al die lopers dan weer binnen te halen. Vanaf 10:00 hier lekker luisteren en kijken naar TV Noord. En zometeen in de ochtendploeg. Ons loopt het vuur. Het gaat over het tandartsbezoek. Maar eerst Harry Nieuw van Middelsum, Noord Madrid.

0: was wel ver lopen. Dat kan wel. Harry Nieuwhof en Van Middelsom naar Madrid. Mijn gebit. Laat ik zeker één keer per jaar controleren. Is ons lopend vuur, Daphne? Wat komt er binnen?
1: Nou, heel veel mensen die gaan twee keer per jaar. Dat valt echt op. Zo ook Jannie. Die zegt, ik ga twee keer in het jaar naar de tandarts. Zo weet ik zeker dat alles goed zit met mijn gebit. En ook Jan, Gina, Crino, Thea, Richard. Allemaal twee keer per jaar.
0: Keurig, ja. Zoals een beetje voorgeschreven is. Hè?
1: Ja.
0: 050-318-288. Praat met ons mee over dit onderwerp. En stem even, vinden we leuk. Via rtvnoord.nl en de app van Noord. 87% zegt... Mijn gebit laat ik zeker één keer per jaar controleren. Straks na 8 uur praten we hier verder over. Dan ook natuurlijk de Vierdaagse. Die blijven volgen de hele dag en de 4 dagen. En je kunt er een weerstation winnen. In ons spel, wel is dat. En nu, was not was, een raar loopje.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van de ander? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is

0: nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds de Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
5: De eerste etappe van de Groningse Vierdaagse is in volle gang. De eerste deelnemers gingen vanmorgen om 5:30 van start op de Grote Markt.
6: Ik heb er zin in, ja. Gelukkig wat de rest van de weken niet zo vreselijk waren. Dus wie gewoon saai.
5: Na een periode van flinke overlast door drugsdealers en verslaafden lijkt de rust terug op het Martini-Kerkhof in de stad. Omwonenden stuurde burgemeester Kamminga een brandbrief. En dat heeft gewerkt, zegt deze buurtbewoner.
7: Het is heel rustig. Ik zie heel veel toeristen weer over de paden lopen. Die voorheen om het park heen liepen, lopen nou weer lekker dwars doorheen. Het is zelfs een park hoort te zijn.
5: En een feestelijke dag is zaterdag op een drama uitgedraaid voor de ouders van Diana Scheper aan de Julianenweg in Zuidlaren. Terwijl zij 's avonds hun 51-jarige huwelijksdag vierden, sloegen inbrekers toe.
8: Een van de ergste dingen wat weg is de trouwring van mijn moeder. Uitgerekend op hun trouwdag is meegenomen. Dat is een hard gelach.
5: Meer nieuws, straks om 8:30.
9: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
10: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
12: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
13: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, op een warme dag is vandaag de eerste dag van de Groningse Vierdaagse. In alle vroegte gingen de lopers van start. We waren daarbij, zo rond 5:30.

0: Eldebart en Who's Johnny?
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: We zijn erbij tot en met vrijdag bij die Groningse Vierdaagse. Straks vanaf 10 uur overigens zit Femke de Wallen in onze studio op de Grote Markt om alle lopers binnen te zien komen. Die uitzending duurt tot 4 uur vanmiddag. En tot die tijd houden we ook op de hoogte van alle verwikkelingen. Het begon allemaal vanochtend in alle vroegte op deze toch ingekorte dag van de Vierdaagse. In verband met de hitte lopen de 40 kilometer lopers bijvoorbeeld de 30 kilometer. Nou, en rond 5:30 gingen de eerste lopers van die Vierdaagse op pad. Dimitri van Tijl ving de eerste lopers op.
3: Meneer, allereerst, hoe heet u?
4: Jesco Strakmeijer.
3: Ja, want u gaat vandaag lopen. Ik zie hier al een heel mooi FC Groningen shirt. Het is 5:30. Het is vroeg, hè?
4: Het is vroeg, ja. Maar ja, dat is verwarmen weer, hè?
3: Ja. Geen 40 kilometer vandaag, hè?
4: Nee, verder ging. Ja, ik heb me ook opgegeven voor de 30. Oh, nooit voor de 40. Nee. Sowieso nooit.
3: Nee, en voorbereiding, hoe zit het daarmee?
4: Ik heb van tjoren ongeveer 1200 kilometer lopen vanaf januari.
3: Dat is best.
4: Vist, hè?
3: Ja.
4: Oh, ja, er zijn mensen die lopen nog meer.
3: Ja. Ja, en heeft u er veel zin in de komende 4 dagen?
4: Ik heb er zin in, ja. Ja, gelukkig wat de rest van de week niet zo vreselijk warm. Dus wie gewoon zijn.
3: Ja, want ik zie een dikke rugzak. Daar zit denk ik zonnebrand in en ook wat water, denk ik. Hè?
4: Ja, water, een beetje eten en een beetje suikers en dat soort dingen.
3: Ja, vandaag dus die 30 kilometer. Waar kijkt u nou het meest naar uit vandaag?
4: Weerkom, een glasje bier.
3: Succes.
4: Dankjewel.
3: Mevrouw, u komt uit Den Haag.
5: Ik kom uit Den Haag. Ja? Dat klopt. Ja. Ja.
3: Wat doet u hier in Groningen?
5: Nou, de Vierdaagse lopen. Ja.
3: Is dit de eerste Vierdaagse voor u?
5: Dit is mijn tweede. Ik heb de Nijmeegse gedaan.
3: Dit jaar ook?
5: Nee, dit jaar niet. Okay. Nee, een paar jaar geleden.
3: En misschien kent u de route niet zo goed, maar waar kijkt u nou het meeste naar uit vandaag?
5: Waar ik het meeste naar uitkijk? Nou, ik ken de route, ik heb het een beetje bekeken, maar dat je door het landschap loopt. Daar veug ik me het meeste op.
3: Het is heel mooi hoor. Stadspark, onlanden.
5: Ik ben opgegroeid in Groningen. Oh, dus goed. Ik weet het.
3: Ja, heel goed. Ik zou zeggen succes. Heeft u nog, u heeft ook veel water, zie ik, in de rugzak. Zonnebrand, denk ik ook.
5: Ook allemaal. Ik ben goed voorbereid.
3: Petje ook op.
5: Ja. Kan niks gebeuren.
3: Heel veel succes.
5: Dankjewel.
0: Vanochtend 5:30 was dit op de Grote Markt in de stad. Ik geloof rond 9:00 gaan de laatste lopers uiteindelijk van start. Om in de loop van de middag dan binnen te komen. En RTV Noord volgt het op de voet. En straks het project Koermeerde Groningen haalde met 3 benen.

0: 30 graden. Dat kun je vandaag nog niet aflezen, want we bezorgen hem niet gelijk, maar wel binnenkort. Als je hem wint. Het weerstation van Radio Noord. Als je raadt wie we zoeken in Wel is dat, onze huishistoricus Rijn de Smit heeft hier 3 aanwijzingen op een rij. We geven je zometeen de eerste en dan mag je al gelijk reageren via het appnummer van Noord 050-3188-288. Dit is aanwijzing nummer 1.
1: Wat een stem. Wat een stem heeft die vrouw.
0: Oké, dat weten we al. We zoeken een vrouw dus. En eentje met een stem. Nou, geef het door. 050-3188-288.
1: Wat een stem. Wat een stem heeft die vrouw.
0: 050-3188-288. Het appnummer van Noord staat open nu.

0: Fiction Factory and Feels Like Heaven. Ruim 11.000 euro, zoveel haalde projectkoor Midden-Groningen op met drie benefietconcerten voor Oekraïne. Min of meer spontane concerten in Sappemeer, in Grun en op Schiemonnikoog. En dat in het Oekraïens. Marian Pierhagen was een van de leden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zeg min of meer spontaan ontstaan, want zo was het toch eigenlijk?
1: Ja, het was al een oud idee, maar nog nooit gerealiseerd. En door de oorlog in Oekraïne kreeg het idee wat extra lading. En het heeft toch nog een tijd geduurd voor het gerealiseerd werd. Maar goed, het is er nu eindelijk van gekomen.
0: Ja,
1: twee dirigenten die elkaar al meer dan 20 jaar kennen. En behalve collega's ook een diepe vriendschap hebben ontwikkeld. Dat was de basis.
0: En dat was jullie dirigent en een Oekraïense dirigent?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En je zei, het idee was er al heel lang. Vertel.
1: Ik weet niet precies hoe het eerste contact tussen beide heren is ontstaan. Maar in elk geval, op een gegeven moment, als je elkaar via de muziek kan vinden. Dan, en het klikt ook privé. Was er op een gegeven moment de uitnodiging van onze dirigent uit Sappemeer aan de dirigent uit Kiev. Joh, kom hier eens op vakantie. Want als je hier komt met je koren, dan is het eigenlijk altijd maar werk. Kom hier nou ook eens ontspannen. Dat is eigenlijk nog nooit gelukt in al die meer dan 20 jaar. En nu met de oorlogssituatie in Oekraïne en ook in Kiev, waar het, dat hoor je op het nieuws en dat lees je, voortdurend ontzettend onrustig en soms ook echt gevaarlijk is. Ja, was het nog een keer van, joh, kom nou toch eens deze kant op en kom even weg een paar weken uit die vervelende situatie waar jullie in zitten. Dus nu was het eindelijk zover dat gerealiseerd kon worden. Maar er was één probleempje. Die meneer mag niet zomaar weg uit Oekraïne. Hij zit in de leeftijd dat hij eventueel oproepbaar is. Dus ja, je moet wel een goede reden hebben om het land te verlaten. En ze willen ook wel heel graag dat je weer terugkomt.
0: Nee. Maar dus, hij mocht dus toch deze kant even op nu, kennelijk.
1: Hij mocht toch deze kant op, ja. En er moest een reden zijn. En die hebben we gevonden door te zeggen van, nou ja, dan is het niet alleen vakantie. Dan leggen we er ook een muzikaal pakketje bij. En we hebben als zangers die in contact staan met de dirigent in Sappemeer, want hij heeft een enorm netwerk, een oproepje gekregen van, nou, dit is het plan. Wij hebben hem als persoon en vriend gevraagd, kom je een keer op vakantie? Hij mag niet weg zonder dat een muzikaal project dat daaraan vast zit. Willen jullie daar een meehelpen.
0: Ja.
1: We gaan dit en dit zingen. We hebben maar heel kort tijd. Het begint al over een paar weken. Wat denk je? En hij dacht zelf, onze dirigent uit Sappemeer, van nou, met een stuk of 20 zangers, dan zal het wel op zijn. Hè? Het is tenslotte vakantie, dus niet iedereen staat te trappelen om dan weer aan de slag te gaan voor een muziekproject. Maar in een week tijd had hij 55 zangers die allemaal zeiden van, oh, gaan we iets leuks doen?
0: Ja. Nou ja, en toen moest er ook in het Oekraïens gezongen worden. Dat was ook niet makkelijk, denk ik.
1: Dat was wel een dingetje, ja.
0: Ja.
1: Ik heb nog nagezocht hoe dat zit met Oekraïens. Hè, van, kan je Oekraïens leren in 20 minuten, bij wijze van spreken? Nou, vergeet het maar.
0: Ja.
1: Het is zo'n complex land en zo'n complexe historie. En de taal is ook echt een politiek instrument, al jarenlang.
0: Ja.
1: Dat wist ik allemaal niet, maar goed, dat vind je dan als je geïnteresseerd bent. Maar in elk geval, we kregen de muziek en daar staat het dan allemaal in de Oekraïense, Cyrillische tekens bij. Daar kunnen we natuurlijk niks van maken, althans de meeste van ons niet. En iemand heeft dat allemaal netjes voor ons omgezet in voor ons leesbare tekens. En dan krijg je dus een inschakeling van voor ons onbegrijpelijke lettergrepen. Jeju, Vosse, Velitsja, Tsar, Io, Spase, Nii. Dus je weet niet precies wat je staat te zingen, maar vooruit, je zingt het. En als je eerst maar de noten kent en op een gegeven moment, je komt er wel een beetje in, dan kan je ook je notenbeeld in het boek en de woorden even wat loslaten en over je boek heen toch ook de dirigent even bekijken, want die staat aan te geven.
0: Ja, ook niet voor niks. Want jullie hebben uiteindelijk 11.400 euro opgehaald. Waar is dat voor bestemd?
1: Het geld is bestemd voor de stichting Zviov. Dat is een stichting die helpt oorlogsslachtoffers in Oekraïne met kwalitatief goede protheses, met nazorg, psychologische hulp, soms ook palliatieve zorg. Dus dat geld is heel hard nodig, ja. Nog steeds. En het komt ook heel goed terecht. En het is fantastisch dat we met 3 concerten door 55 mensen, geïnitieerd door een enthousiaste dirigent uit Sappemeer, Wim van der Laar, ik wil zijn naam noemen, want hij is echt de grote motor achter dit alles, met elkaar in 7 repetities een Oekraïns programma van 1 uur hebben ingestudeerd.
0: Ja, geweldig.
1: Niet te geloven, ja. Hoeveel mensen zich hebben ingezet.
0: Een mooie ervaring en dank dat je het wilde vertellen, Marian.
1: Ja, en je had een prachtige inleiding met de muziek Feels Like Heaven, want dat is het.
0: Zo voelde het. Nou, graag gedaan. Dan is het geval. Dat kwam een beetje mooi samen. Marianne Pierhagen, dankjewel.
2: Wel is dat.
0: Ja, we gaan naar andere dingen toe. Namelijk, wel is dat. Wie zoeken wij voor ons spelletje? Onze huishistoricus Rijn de Smit gaf deze eerste aanwijzing zojuist al.
3: Wat een stem. Wat een stem heeft die vrouw.
0: Ja, nou, we zoeken dus een vrouw. Dat weten we al. Ja. Maar wie en wie niet?
4: Imka Marina werd vaak genoemd en ook Marlene Bakker.
0: Ja, allemaal goede stemmen, maar niet het goede antwoord. En dus gaan we naar de tweede aanwijzing.
3: Ooit won zij het Nederlands Songfestival.
0: Oké. 050-3188-288. Wie zoeken wij eigenlijk voor? Wel is dat?
3: Ooit won zij het Nederlands Songfestival.
0: Als je het weet, dan heb je ons voor het Weerstation van Noord op 050-3188-288.
2: Wel is dat?
0: En zometeen het Groningse nieuws. Robben, heb je voor ons.
5: De overlast op het Martini-Kerkhof in de stad is minder geworden. Zo dat hoor je van de gemeente hoe dat komt.
0: En na 8:30 gaan we naar een speciale camping. Een camping waar alleen volwassenen welkom zijn. Die zijn namelijk steeds populairder. Hoor je straks meer over de ochtendploeg. Nu Luke Combs.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Het is net 8:30 geweest. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De Groningse Vierdaagse is sinds 5:30 vanmorgen in volle gang vanwege het tropische weer. Gaan alle 3300 lopers vandaag een uur eerder van start. Om 9:00 moet iedereen op pad zijn. Ook lopen de 40 kilometer lopers vandaag verplicht de 30 kilometer om voor de ergste hitte binnen te zijn. Deze vrouw, die lid is van loopgroep Hoogkerk, doet mee aan de 20 kilometer en is goed voorbereid.
9: Ik heb wel waterbimmy, maar onderweg is er ook water, hè? Ja. Dus ik denk, ik hoef niet te veel mee te nemen, dan mag ik allemaal mitsje houden. Dus dat is niks weer.
8: Vanwege de hitte heeft de organisatie 2 extra waterpunten ingericht. Onder meer op de drafbaan in het Stadspark wordt voor de inwendige mens gezorgd. Behalve water deelt de organisatie er appels en repen uit. Wandelaar Els is er blij mee, want het is
10: behoorlijk warm. Oh, nu al.
11: Ja, want het is wel bewolkt en het valt qua temperatuur nog mee, maar het wordt nog warmer, hè?
10: Echt. Het is een beetje broeierig, vind ik.
11: De eerste kilometer zit nu in de benen. Hoe voelt het?
10: Lekker. Ja, lekker. Ja, absoluut.
8: Vanwege de hitte heeft het KNMI ook voor vandaag code geel afgegeven. In onze provincie geldt de waarschuwing tot middernacht. De temperatuur kan oplopen tot 32 graden, maar doordat de lucht vochtiger wordt, voelt het nog benauwder aan dan gisteren. Vanwege de hoge temperaturen is ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Daarmee moeten kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen, beter beschermd worden. Na een periode van flinke overlast lijkt de rust terug op het Martinikerkhof in Groningen. Een aantal weken geleden stuurden omwonenden nog een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Ze hadden last van drugsdealers en verslaafden, maar dat is nu voorbij, constateert deze omwonende.
12: We zijn blij dat het nu weer zo is en niet als voorheen met 19 crackgebruikers voor je deur. Dat was niet te doen. Met overlast die daar ook bij komt, hè? Poep en pies en overal viezigheid en troep. En ruzies en dat soort zaken. Dat is nu echt voorbij, zoals het lijkt.
8: De gemeente Groningen laat in een reactie weten dat er tijd nodig was om een dossier op te bouwen tegen de grootste overlastgevers. Dat de gemeente nu gebiedsverboden kan opleggen draagt het meest bij aan het aanpakken van de overlast. Bij het ingang van het Stadspark in Groningen is een grote boom gistermiddag op 3 plekken afgebroken en naar beneden gekomen. Grote takken versperden daardoor het fietspad in de richting van Stadswijklaan Huizen, ten noorden van Martini Plaza. Voorbijganger Thijs IJspiet heeft een melding van gemaakt bij de gemeente.
13: Ik kwam van een vergadering en ik fiets eigenlijk een beetje verkeerd ook eerst. En toen kwam ik hier langs. Ik denk, ligt een boom hier op de weg. En ik heb gestopt, gekeken of er melding was bij de gemeente en die was er niet. Dus ik heb gebeld.
8: Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De oorzaak van het knakken van de boom is nog onduidelijk. En een feestelijke dag is zaterdag op een drama uitgedraaid voor de ouders van Diana Scheper uit Zuidlaren. Terwijl ze 's avonds hun 51-jarige huwelijksdag vierde, sloegen inbrekers hun slag in hun huis aan de Julianalaan. De dieven sloopten de kluis van het echtpaar uit een kast uit op de gang en namen die mee. Met behulp van een koffer gleden ze de kluis van de trap. De dieven maakten onder meer juwelen buit, waaronder de gouden trouwring van Scherpers moeder.
14: Dit is een van de ergste dingen wat weg is de trouwring van mijn moeder. Die door gezondheidsredenen dat ze die trouwring niet goed meer om kan. Uitgerekend op hun trouwdag is meegenomen. Dat is een hard gelag.
8: De politie en de familie zijn nu op zoek naar getuigen. Er is onderzoek gedaan, maar er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt RTV Drenthe. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
15: Dankjewel Rob. Wie zoeken wij voor Wel is dat?
16: Ooit won zij het Nederlands Songfestival.
15: 050-3188-288 is ons appnummer.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
18: Wist u touw aan nije uitdaging? Bij Damstra Service en Onderhoud Grun wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste logetechniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
17: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
18: Komst u onze team in Grun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
19: Hey! Waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
22: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
23: De Ochtendploeg
24: met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, steeds meer campings kiezen bewust voor adults only. Alleen volwassenen zijn er dus welkom. Ook bij ons in de buurt zijn er van die campings. Wij sturen zometeen onze volwassen verslaggever Rick Ruschen.
25: Hey Edwin, goedemorgen.

0: voor de boom en jij bent zo. Geen rondrennende kinderen of gehuil vlak naast je lichtstoel. Steeds meer campings kiezen bewust voor adults only. Alleen volwassenen zijn er welkom. Ook in onze provincie groeit het aanbod voor dit soort kindervrije campings. Verslaggever Rick Ruschen staat op zo'n camping in één west op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. Rick, heel even luisteren, even luisteren. Nee, ik hoor niks. Geen kind.
1: Nee, stilte, hè, stilte. Oh, Edwin, het is hier zo lekker rustig. Ik ben hier nu een 10 minuten, kwartiertje. Ik ben even over de camping gelopen en ja, je hoort eigenlijk niks. Geen kinderen inderdaad, geen gehuil, geen geschreeuw. En ja, ik zie even om me heen wat campinggasten. Die worden langzaam maar zeker wat wakker. Mensen zitten heerlijk voor hun tentje of voor hun caravan met een kopje koffie. En ja, de stilte. En iedereen zegt ook, ja, we genieten zo van die stilte hier. Ik loop even verder, want hier vlakbij staat de eigenaresse van de camping, Brigitte. Ja, waarom kiezen mensen ervoor om op deze stille camping te komen?
2: Goedemorgen. Voor de rust, voor het uitzicht. Dat is hier super relaxed. We merken het zelf ook nu. Je komt hier echt tot rust. Rust is altijd het woord wat zoveel gebruikt wordt. Maar dat is hier wel van toepassing. Het is echt relaxed en je laat op.
1: Ja, maar dus geen kinderen, geen lawaai. Is het dan niet een beetje saai hier? Want een camping hoort toch ook een beetje levendig en daar hoort toch ook een beetje reuring te zijn?
2: Ja, het is super saai hier, maar dat is juist onze kracht. Wat wij in het vorige gesprek al zeiden van heel veel mensen die hier komen, die hebben kleinkinderen en of zijn leraar, lerares. En die vinden hier de rust juist zo lekker, dat je hier gewoon met z'n tweeën bent. Het is een soort cadeautje aan jezelf, dat je precies kan doen wat je zelf wilt zonder afleiding.
1: Ja, nou, goed om te horen. Ik ga even verder kijken, want ik loop even naar de grote plas toe van deze camping. Heel veel water en ik zie toch al wel wat mensen langs de kant zitten aan het vissen. Ik loop even hier naartoe. Goedemorgen, mevrouw. Ik zie u bent druk aan het vissen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen, ja, klopt. Ja.
1: U bent er vroeg bij?
3: Ja, vannacht is het wel, want het wordt warm vandaag, hè? Ja.
1: Ja. Waarom kiest u ervoor om op deze camping te staan zonder kinderen?
3: Het is hier heerlijk rustig en ja, genieten aan de vijven. En het fietsen hier in de buurt is ook prachtig. Maar het vissen 's ochtends is heerlijk.
1: Lekker rustgevend. Waar komt u vandaan?
3: Wij komen uit Twente, Goor.
1: Oh ja?
3: Ja.
1: En dan echt bewust gekozen om hierheen te gaan?
3: Ja, we komen hier nou voor het 7e jaar en ja, we vinden het geweldig hier. Ja.
1: Maar mist u dan niet een beetje reuring?
3: Nee, juist niet, want dat zoeken we andere tijden wel op. Ja, nee, zoals Hemelvaart Pinksteren, dan gaan we weer naar andere campings. Maar deze weken zijn we altijd hier.
1: Altijd hier, nou dat is goed om te horen. Ik ga ook even naar de buurvrouw, want ik begreep, u staat hier al heel erg lang.
4: Ja, bijna 13 jaar nu.
1: Zo.
4: Ja, heel erg fijn. Heerlijk voor de rust. Prachtig uitzicht. Het is ook toch een beetje gezelligheid. De praatjes die je met elkaar hebt. Wat vooral dan over het vissen gaat.
1: Ja, want u bent ook aan het vissen. Ik zie een grote hengel staan. Een schepnetje ligt naast u.
4: Ja. We helpen elkaar dan een beetje. Want als de buurvrouw vangt, dan kom ik met mijn netje aan. En dan helpen we elkaar. En de mannen, die moeten ze eraf halen.
1: En wat vindt u ervan dat er toch steeds meer van dit soort campings komen? Steeds meer campings waar kinderen niet welkom zijn?
4: Nou, dat geeft toch gewoon wat rust voor jezelf. Ik bedoel, je hebt een druk leven en dan is dit natuurlijk heerlijk. De stilte, de natuur. Er ligt hier vlakbij een prachtig natuurgebied. En daar kan je mooie wandelingen maken. Mijn buurvrouw fietst veel. Dus nee, het is echt, daar kom je voor.
1: Nou Edwin, jullie horen het. Hier komen de mensen voor. Nog even, Brigitte. Je hoort de mensen ook een beetje. Ze komen hier echt voor de rust. En we horen het, we zien het. De rust is hier, hè?
2: Ja, zeker. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven, omdat je het moet beleven. Hoe zou jij het zelf omschrijven?
1: Ja, gewoon als kalmte, stilte, relaxedheid. Ja, heerlijk.
2: Zo ervaar ik het ook. Want als ik dan over de camping heen fiets, wij hebben het ook echt heel druk met al die kampeerders. Maar dat voelt bij mij ook van, oh wat lekker. Toen gingen we foto's maken voor het bieretiket. En toen zat ik ook zelf langs de waterkant om de goede zichtlijn te bepalen. En toen ervaarde ik zelf ook van, dit is wel echt lekker.
1: Ja, heerlijk. Nou Edwin, jullie horen het. Het is hier heerlijk. Ik ga nog even een rondje maken over de camping. Vast even ergens een kopje koffie drinken. Maar de stilte, daar kan ik wel aan wennen.
0: Ja, je bent jonge vader toch, Rick?
1: Ja. Ik heb een 1,5 jaar oude dochter. En bij mij thuis is het 1 grote chaos 's ochtends. Ja. Maar dit? Nou, heerlijk.
0: Geniet er nog even van. Dankjewel. Wel is dat. Nou, hier is Gekkenhuis, want er komen zo ongelooflijk veel opgaves binnen. Antwoorden binnen op de opgaves die we lieten horen.
5: Ooit won zij het Nederlands Songfestival.
0: Dit was aanwijzing nummer 2. Nog iemand wegstrepen? Lukt dat nog?
2: Ja, Teddy Scholten en Corrie Brokken.
0: Oh ja. We zoeken wel iemand die iets met Groningen te maken.
2: Ja, precies. Ja,
0: zeg ik er even bij. Aanwijzing nummer 3. En ik denk dat je het dan weet.
5: Ze komt van Ziel. Nou, dat wordt niet wel.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Wel is dat. Harman, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Wat is nou het warmste vandaag, denk je? Hoe hoog gaat het met de
6: temperatuur oplopen? Ik denk dat het zeker de vaart dat de grond nakomt. Zo verder. Ik denk in het zuidoosten van de provincie dat het hold wordt.
0: Ja.
6: En dat is op dit moment misschien nog niet anderhalf uur te stellen, maar de bewolking breekt op aan meer plekken. En dat betekent dat de zon eigenlijk de bewolking gewoon wegsmelt. Ja, en dan is die onstabiliteit in de atmosfeer aanwezig. Er komt een gebied met wat koldere boomlucht. Er zit een frontje achter. En dat zorgt in later op de dag voor een grote wordende kans op een regen- of onweersbui. En door wat we het zin eigenlijk ook weer van hebben. En dan zeg ik op donderdag zeg ik dan weer iets voorbij komen. Nou, dat is het zin eigenlijk ook wel. Voor op dit moment dus de bewolking die op aanmeer plekken breekt. De zon die komt gauw aan bord vandoor. En de wind is natuurlijk richting zwak tot motor brengt 28, 29 graden op de wadden. En drijfvaren dat de grote verdere provincie in. Vanavond en vannacht wordt de kans op een regen- of onweersbui grote. Loten weer opklooters. Minimum 19 of 20 graden. Dus weer zo'n tropennacht. En een dreuge dag zoals nou niet met geregeld zon. De temperatuur 23 graden op de wadden. En 27 graden verdere provincie in.
0: Dankjewel.
5: Ze komt van Ziel. Nou, dat wordt niet wel.
0: Ja, toch. 050-3188-288 voor het juiste antwoord. Via de app van Noord voor het weerstation. En denk erom, we bellen zometeen één iemand terug. Zorg dat je dan de telefoon ook opneemt. In Wel is dat.

0: Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore.
1: Wel is dat?
0: Iets met de liefde. Ja, we gaan iemand bellen. Iemand die het goede antwoord heeft in ons spel. Ons leuke spel. Wel is dat? En van wie gaat de telefoon nu over? Is de vraag.
2: Lucas de Wits.
3: Nou.
0: Goeiedag, met Edwin van Radio Noord.
2: Hallo Edwin.
0: Hallo, ik krijg de naam niet helemaal mee.
2: Lucas de Wits.
0: Lucas de Wits. En waar kom je vandaan, Lucas?
2: Uit Winschoten.
0: Uit Winschoten. Moet zo doen. En wel zoek wie?
2: Via Buza.
0: En Buza nog dat goud is.
4: En dat kan er natuurlijk maar één zijn. Via Buza.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, was niet de moeilijkste vandaag, hè?
2: Nee, nou bij de tweede aanwijzing. Ja, dat is een MK Marina, maar het is nou Via Buza.
0: Ja, het is Via Buza geworden, ja. Gefeliciteerd, je krijgt het weerstation.
2: Dank je wel. Ja, geweldig.
0: Ja. Kun je het een beetje hebben, deze warmte van vandaag?
2: Ja, ik zit thuis, hoor.
0: Ja.
2: Ik ken er slecht over, dus...
0: Heb je airco thuis?
2: Ik heb airco.
0: Oh.
2: Heerlijk. Heerlijk.
0: Geen centje pijn.
2: Ja. Nee.
0: Nou, dan kun je lekker de vierdaagse een beetje volgen bij onze Radio Noord.
2: Ja, oh ja, dat vond ik ook altijd, hoor. Dus, ja. Ik ken je verder wel.
0: Oh, is dat zo?
2: Bert.
0: Ja. Nou, wat leuk.
2: Ik heb bij de provincie gewerkt. Dus,
0: Ja, mijn vader ook. Ja. Nou, ik zal hem de groeten doen.
2: Ja, doe hem de groeten even.
0: Oké, en een fijne dag, Lucas.
2: Ja, dank je.
0: Oké, joe. Hoi.
1: Wel is dat?

Uit de Noord 9, Bronsmaan Staal. Had ik je maar nooit laten gaan. Een paar weken terug nog Gronings Goud. Mijn gebit laat ik zeker één keer per jaar controleren. Dat is ons lopend vuur. Praat met ons mee. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en Def van Noord. Dat kan de hele dag. 87% van de stemmen zegt eens. Mijn gebit laat ik zeker één keer per jaar controleren. En zometeen en na 9 uur natuurlijk onze top 3. Hebben we het verhaal van een nogal brute roof. Van een kluis die goed verstopt stond. In Zuid-Laren, dat verhaal hoor je straks. En natuurlijk ook het vervolg van de Vierdaagse. Op Radio Noord, met nu Raccoon. Klaar.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat

0: meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
1: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
0: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En hier is nog nieuws met Rob de Vries.
3: Rond deze tijd vertrekken de laatste deelnemers van de eerste etappe van de Groningse Vierdaagse vanaf de Grote Markt. De eerste etappe voert onder meer door het Stadspark en natuurgebied De Onlanden. De deelnemers zijn vanwege de hitte een uur eerder van start gegaan. Deze vrouw vond het eerder van vanmorgen al...
4: behoorlijk warm. Nu al. Echt. Het is een beetje broeierig, vind ik.
3: Na een periode van flinke overlast lijkt de rust terug op het Martini-Kerkhof in de stad. Omwonenden hadden last van drugsdealers en verslaafden en stuurde burgemeester Kamminga een brandbrief. Dat heeft gewerkt. Het is inmiddels veel rustiger, ziet deze buurtbewoner.
5: We zijn blij dat het nu weer zo is en niet als voorheen met de 19 crackgebruikers voor je deur. Dat was niet te doen. Met overlast die daar ook bij komt, hè. Poep en pies en overal viezigheid en troep en ruzies.
3: En dieven hebben gisternacht geprobeerd in te breken in 2 auto's van zanger Marco Schuitenmaker. De autoruiten liepen schade op, maar de dieven wisten niets buiten te maken.
2: Had je er een engelbewaarder dus?
3: Ja, inderdaad. Haha, mooi. Meer daarover straks om 9:30.
6: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
8: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
9: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
10: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: Radio Noord. De Ochtendploeg.
12: Met Edwin Paspeer.
13: Goedemorgen. Op een feestdag, namelijk hun 51-jarige huwelijksdag, werden Bert en Lugina Zuidlaren beroofd van hun kluis. Dat verhaal hoor je zo.
14: Radio Noord. Goedemorgen, hallo.
15: Goedemorgen, hallo. Cut my heart about one, two times, don't need

0: de Jonas Brothers and What a Man Gotta Do. Ja, een feestelijke dag is afgelopen zaterdag een drama uitgedraaid voor de ouders van Dianne Scheper uit Zuidlaren, Bert en Lugien. Want terwijl ze s'avonds hun 51-jarige huwelijksdag vierden, sloegen inbrekers hun slag. Ze wisten de goed verstopte kluis te vinden met daarin onder meer gouden sieraden. Dianne Scheper vertelt.
1: Dat is hem. En alle... Het is inderdaad waar de kluis weggehaald is.
2: Ja, gewoon die schade daar.
1: Ja.
2: Goh.
1: Bizar, hè?
2: Maar dat je dat vindt.
1: Überhaupt. Nou, dat dus. Ten eerste vind ik het al bijzonder dat je de kassadeur vindt. En dan ook nog de kluis kan vinden.
3: Terwijl het echtpaar van huis is, ziet een omwonende de rollator van Bert op straat. Die rollator blijkt later gebruikt om de kluis mee weg te halen. Tegen de tijd dat het echtpaar Scheper wordt gebeld, is het al te laat.
1: En ze hebben dus op de slaapkamer, de kruipruimte, hebben ze dus die koffer gepakt. De kleine koffer hier voor de deur gezet, zodat ze hun werkruimte hebben. En de kluis hebben ze in de koffer gedaan, in de grote koffer. En die hebben ze hier van de trap af laten glijden en op de rollator van mijn vader gezet. Dat is, ja, bedacht. Heel goed bedacht.
2: De koffer is als een soort slee.
1: Ja, gebruikt. Precies. Ja, ja.
2: Met de kluis erop.
1: Ja.
2: En was het echt een of grote erin. Stalen kluis, zeg maar?
1: Ja, een serieuze kluis. Echt een 30, 40, 50 centimeter kluis. Zeker. Zeker een serieuze kluis, ja.
3: Naast de kluis zijn dus alle juwelen meegenomen. Ook de trouwring van Dianne's moeder.
1: Dit is een van de ergste dingen wat weg is. Is de trouwring van mijn moeder. Die door gezondheidsreden dat ze die trouwring niet goed meer om kan. Uitgerekend op hun trouwdag is meegenomen. Dat is een hard gelag.
3: Het echtpaar woont aan de Julianalaan. Vlakbij de rotonde met de Stationsweg. Die doorgaande weg die dwars door Zuidlaren loopt. Daarnaast gebeurde dit allemaal op de vroege zaterdagavond.
1: Daar komen gewoon heel veel mensen langs. Ja, en het is tussen 6 en 9 uur 's avonds op zaterdagavond is dit gebeurd. Dus wij hopen dat zij dit zien en dat ze misschien iets gezien hebben rond dat tijdstip.
0: Dianne Scheper in een bijdrage van onze collega's van RTV Drenthe. De politie en de familie zijn dus op zoek naar getuigen. Er is spooronderzoek en buurtonderzoek gedaan, maar er zijn geen verdachten nog opgepakt. En zometeen, we zitten volop in de eerste dag van de Groningse Vierdaagse. En wat is het thema van onze top 3? Je hoort het straks naar de Bee Gees.

0: Deep is Your Love. Over een half uur is er weer tijd voor
1: top 3.
0: Onze top 3. Het is dus aan jou om die top 3 samen te stellen. Samen met ons. Aan de hand van een thema. En toen dacht ik, straks vanaf 10 uur gaan we naar de Grote Markt. Onze studio staat daar. We begeleiden de lopers tijdens de 4 dagen. Ik dacht, hoe kunnen we daar nou het beste aan mee gaan doen? De hele week. Het zijn 4 dagen. En vandaag is dag 1.
2: Nou, en dan morgen?
0: Dag 2.
2: Ah, oké.
0: Ja, voel je hem aankomen.
2: Ik voel hem aankomen.
0: We doen vandaag liedjes.

0: Esther en Willem moesten gelijk denken aan Jeroen van der Boom. Er is één wereld, één wereld, één wereld. En die hebben we te leed. En wat dacht je van deze dan? Bernd Sloots dacht aan het Duitse Modo.
1: 1, 2, politie, 3, 4, Grenadier, 5, 6,
0: leuk, hè?
2: Ah, die kan elke dag.
0: Ja, leuk. Ja, dat is waar, ja. Oh, dat geldt ook voor deze. Ah, die kan alleen vrijdag niet. Want je voelt hem al aankomen. Morgen doen we dus getal 2. Kun je er al over nadenken enzovoort. 050-3188-288. Mag ook trouwens in de uitvoerende zitten. One Direction zou ook kunnen,
2: oh,
0: bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: 050-3188-288. Alles met het getal 1 erin voor onze top 3.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another year. There will never be another.

0: De reggae van UB40 en Cheerio Baby.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Dag 1 en om 5:30 vanochtend gingen de eerste lopers van start. En dan hoor ik je denken, ja, mooi dat jullie daar verslag van doen. Maar loop je dan zelf ook wel? Jazeker. Althans, Elwin Baas en Joyce Kranenborg doen dat. Goedemorgen, waar lopen jullie?
3: Ja, goedemorgen Edwin. Nou, we zijn net op een soort kruispunt vlakbij Rode Wolde is het. En nu is er een scheidingsmoment van de mensen die 30 kilometer lopen vandaag en de mensen die 20 kilometer lopen. En er gaan heel veel mensen die gaan rechtsaf de 20 kilometer doen. Want wat is het warm joh vandaag. Hai. Dat komt nu ook echt, dat warme weer. Ik zit ook even hier naar het bordje te kijken. Ja, hier dus 20 kilometer die kant op. Goeiedag.
4: Goeiedag.
3: Hoe gaat het?
4: Ja, goed.
3: Ja?
4: Ja, gaat lekker. Mooi weertje erbij.
3: Het is wel echt warm, hè?
4: Het is, begint nou lekker warm te worden. Ja. Maar gelukkig kon ik een beetje eerder vertrekken vanmorgen.
3: Ja, want hoe laat bent u vertrokken?
4: 7:00.
3: 7:00?
4: Ja.
3: Dat moest ook wel, hè?
4: Ja, met dit warme weer is dat wel aangenamer.
3: Ja, nou, 12 kilometer erop zitten.
4: Ja, nou, laatste stukje nog even.
3: Over de helft.
4: En nog 3 dagen.
3: Ja, en u bent wel goed Gronings vertegenwoordigd.
4: Ja, toch, of niet?
3: Ja. Ja. Dat is een belangrijk, deze dagen.
4: Hier voorop, ja, zeker, toch?
3: Ja. Logo erbij.
4: Ja, precies. Ja. En jij ook wel een beetje.
3: Ja, ik ben ook, tuurlijk ben ik goed Gronings vertegenwoordigd. Heeft u last van de warmte of zegt u het gaat goed?
4: Nee, gaat echt lekker zo. Ja. Ja, heerlijk.
3: En loopt u dan deze dagen alleen of met een groepje?
4: Nee, alleen.
3: En waar denkt u dan allemaal over na?
4: Oh, over het verleden een beetje natuurlijk.
3: Ja?
4: Ja.
3: De gedachten gaan wel overal heen?
4: Ja, zeker. Ja.
3: En is dat dan ontspannend?
4: Ja, heel ontspannend.
3: Ja?
4: Ja.
3: Oké.
4: Okay. Ja.
3: Nou, dan wens ik u nog een ontspannende tocht verder.
4: Dank je wel.
3: Succes.
4: Een fijne dag.
3: Ja, bedankt. Okay. Dank u wel.
4: Tot ziens.
3: En als we dan die kant op kijken, dan zien we heel veel mensen. Die komen nog vanuit de onlanden hier naar Rode Wolde toe. Hallo.
5: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, het is nog morgen. Ja, de dag is voor heel veel mensen natuurlijk al heel lang bezig. Dus dan zeggen ze al goedemiddag, maar het is echt nog morgen. Nou, hier wordt gewezen. Maar mevrouw, als u wijst, dan pakken we altijd de vrouw die wijst.
6: Ja.
3: Hoe gaat het?
6: Ja, heel goed.
3: Ja?
6: Ik ben met mijn man en dochter.
3: Wat gezellig.
6: Dat is zo, ja. Ja, leuk. Maar leuk jullie te zien.
3: En kletsen jullie dan veel onderweg?
6: Ja, we praten over van alles.
3: Ja?
6: Ja.
3: Nou, waar dan over bijvoorbeeld?
6: Nou, over dat we net met de camper een weekje zijn weg geweest. En dat we de Nijmeegse Vierdaagse hebben gelopen.
3: Oh, dus jullie zijn goed getraind?
6: Ja, we zijn, nou, dat was 30 kilometer. Dus dat is ook goed getraind.
3: En hoeveel kilometer doen jullie nu?
6: 20.
3: 20,
6: okay. Ja.
3: Nou, dan moeten jullie nu rechtsaf.
6: Nou, dat doen we. Ja. Top. Ja.
3: Succes nog.
6: Jullie met de uitzending.
3: Ja, dank u wel mevrouw. Doeg. En dan gaan ze. Nou, en dan gaan wij zo ook weer verder, Elwin.
0: En Elwin Baas die loopt met Joyce de hele route. Althans, een groot deel van die route. En dat gaan we allemaal volgen straks na 10:00. Dan zijn we namelijk live op de Grote Markt. Daar hebben we de finish is met onze uitzending. Straks het nieuws erop trouwens om 9:30. Wat zit daarin?
7: Ja, steeds meer campings, ook in onze provincie, kiezen voor adults only. Zodat ik hoor je hoe dat wordt ervaren.
0: En ook nog ons lopend vuur. Wat komt er binnen, Daphne, op de stelling? Mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren.
8: Ja, Gonny die is gisteren weer geweest. En die mag over 1 jaar weer. En die heeft al jaren geen problemen, gelukkig. En die gaat ook elke keer gezellig met z'n drieën.
0: Met z'n drieën?
8: Met het gezin, denk ik.
0: Oh, met het gezin. Ja, ja. Dat heb je denk ik in 1 keer gehad, hè?
8: Ja, dat was vroeger bij ons ook altijd echt een familieuitje, inderdaad. Ja. Alice, die gaat ook elk jaar, half jaar voor controle. Maar ze vindt het een beetje jammer dat bij haar grote praktijk dat ze daar elke keer een andere tandarts heeft.
0: Ja, dat gebeurt.
8: Ja, dat gebeurt heel vaak.
0: Bij ons
8: zijn
0: ook buitenlandse tandartsen inmiddels in de praktijk.
8: Oh ja.
0: Omdat ze geen Nederlandse meer kunnen krijgen. Hè?
8: Ja, precies. Ja. En Angelina, ja, die moet vanmmiddag heen. Omdat ze last heeft van 4 tanden. En die worden weggehaald onder narcose. Nou, heel veel sterkte.
0: Oh, heel veel sterkte geweest. Ja. Ja. 050-318-8288. Praat met ons mee. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Op ons lopend vuur. Mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren. 87% van de stemmers is het daarmee eens. Ochtendploeg met Next en Andy Grammer. And the thing I love.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Nu bij Dirk, Knorr maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Bijna 9:30, hier is het nieuws uit Stad en Ommeland. Rob, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een half uur geleden zijn de laatste deelnemers begonnen aan hun eerste etappe van de Groningse Vierdaagse. Vanwege de hitte heeft de organisatie vandaag 2 extra waterpunten langs het parcours ingericht. Onder meer op de drafbaan in het Stadspark wordt voor de inwendige mens gezorgd. Inge Zeunen deelt er behalve water appels en repen uit.
7: Drinken is denk ik het allerbelangrijkste, maar eten ook. En dit zijn hele voedzame repen, dus ze nemen ze heel graag in ontvangst.
8: Ja. Hoi! En ik zag u net ook al hartstikke leuk dansen op de muziek. U heeft er veel plezier in, hè?
7: Ja, en wij proberen de lopers ook wat op te zwepen. Dus volgens mij gaat het helemaal goed komen. Ja. Want ze zijn allemaal vrolijk. Nou ja, wat wil je nog meer?
6: De route voert vandaag onder meer door natuurgebied De Onlanden. Na een periode van flinke overlast lijkt de rust teruggekeerd op het Martinikerkhof in Groningen. Een aantal weken geleden stuurden buurtbewoners nog een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Ze hadden last van drugsdealers en verslaafden die onder meer veel afval, geschreeuw en ruzies veroorzaakten. De brandbrief heeft gewerkt, constateert deze omwonende.
9: Zeker de handhaving heeft een stap vooruit gemaakt. Die heeft veel meer ingegrepen en veel meer een soort zero tolerance policy gebruikt, waardoor het nu echt gewoon opgelost is voor het grootste gedeelte. Heel af en toe heb je nog weer van die momenten dat er even weer niet opgelet wordt en dan is het binnen nood dan ook weer terug. Dat is wel typerend voor de situatie, maar voor nu is het weer heel fijn.
6: De gemeente Groningen laat in een reactie weten dat er tijd nodig was om een dossier op te bouwen tegen de grootste overlastgevers. Dat de gemeente nu gebiedsverboden kan opleggen draagt het meest bij aan het aanpakken van de overlast. Geen rondrennende kinderen, geschreeuw of gehuil. Steeds meer campings, ook in onze provincie, kiezen voor adults only. Eén daarvan is de Drie Provinciën Camping op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. Eigenaar Brigitte Koninga vertelt dat haar gasten bewust gaan staan op een camping zonder reuring.
10: Het is super saai hier, maar dat is juist onze kracht. Dat, wat wij in het vorige gesprek al zeiden van heel veel mensen die hier komen, die hebben kleinkinderen en of zijn leraar, lerares. En die vinden hier de rusthuis zo lekker, dat je hier gewoon met z'n tweeën bent. Het is een soort cadeautje aan jezelf, dat je precies kan doen wat je zelf wilt zonder afleiding.
6: Het projectkoor Midden-Groningen heeft met 3 benefietconcerten 11.500 euro opgehaald voor Oekraïne. Onder leiding van 2 dirigenten uit Kiev en Sappemeer zongen 55 koorleden in Sappemeer, Groningen en op Schiermonnikoog. Dat deden ze bovendien in het Oekraïens een uur lang, vertelt koorlid Marjan Pierhagen.
11: Dat was wel een dingetje, ja. We kregen de muziek en daar staat het dan allemaal in de Oekraïense, Cyrillische tekens bij. Daar kunnen wij natuurlijk niks van maken, althans de meeste van ons niet. En iemand heeft dat allemaal netjes voor ons omgezet in voor ons leesbare tekens. En dan krijg je dus een inschakeling van voor ons onbegrijpelijke lettergrepen. Jeju, Vosse, Velitia, Tsar, Io, Spase, Nii. Dus je weet niet precies wat je staat te zingen, maar vooruit, je zingt het.
6: Ja, het geld gaat naar een stichting die oorlogsslachtoffers in Oekraïne helpt met protheses, nazorg en soms ook palliatieve zorg. De inbrekers hebben gisternacht geprobeerd in te breken in twee auto's van zanger Marco Schuitenmaker. De Bekkelder, die tegenwoordig in Altena bij Pijzen woont, deelt op Instagram foto's van de schade. In meerdere autoruiten zitten sterren. Beide auto's zijn beschadigd, maar gelukkig zijn de daders niet binnengekomen, schrijft Schuitenmaker. De zanger en zijn partner hebben aangifte gedaan. En agenten zijn al langs geweest om sporenonderzoek te doen. Ook hoopt Schuitenmaker op tips van mensen in de omgeving. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel, Rob. We zoeken straks voor onze top 3 plaatjes over de Vierdaagse. Want we gaan nog even schakelen zometeen met Dimitri, die meeloopt en op allerlei plekken is voor de Vierdaagse. Dag 1, dus we zoeken plaatjes met het thema 1. U2 and One. Nou, dat is vol in de roos, zou ik zeggen.
10: Ja, inderdaad.
5: Dat geldt ook voor deze van Britney Spears.

0: 050-3188-288 is ons nummer. Geef nog plaatjes door. Het thema is 1. En als je over morgen na wilt denken, dan is het thema...
1: 2.
0: Ja, inderdaad.
1: Mag U2 met One dan weer?
0: Ja, inderdaad.
1: Oké. Okay.
0: Ja, zal ik het fragmentje even bewaren voor morgen alvast. Ja, heel scherp opgewerkt. 050-3188-288. Hier is Harma met het weer.
2: Door de bewolking van Vermeulens komt er vandaag flink wat ruimte voor de zon. De wind uit zuidelijke richting is zwak tot motor met 28, 29 graden op de wadden en 35 graden verdere provincie. Vanochtend en vannacht wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. En Loten kloot weer op met een minimum van 19 of 20 graden. En buiten blijft droog met geregeld zon. Wordt 23 graden op de wadden tot 27 graden verder de provincie.
3: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
4: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
3: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
6: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
7: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
8: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Radio Noord. Goedemorgen.

0: Benson Boone.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: De paden op, de lanen in. En ze zijn al een paar uurtjes onderweg. Dimitri van Tuyl, goedemorgen. Waar ben jij op dit moment?
3: Goedemorgen. Ja, ik sta nu bij de Onlanden. We zijn net naar het Stadspark gegaan. En nou ja, de lopers doen er natuurlijk iets langer over. Maar wij staan een half uurtje later gewoon bij de Onlanden. En ik sta hier met wie sta ik hier?
4: Met Mieleke.
3: Mieleke en met?
4: Nikki.
3: Nikki. Mieleke, vertel eens, de eerste kilometer zit in de benen. Hoe voelt het?
4: Prima. Ja? Ja, prima. Ik ben ook wel gewend te wandelen, hoor, moet ik zeggen. Dus, en het is allemaal nog onder de bomen. En het begon fris. Nee, geen enkel probleem.
3: Ja, want hoe laat zijn jullie begonnen vanochtend?
4: Nou, ik stap hier in, want ik loop een stukje mee uit solidariteit. Door een blessure kan ik de 20 niet lopen, helaas. Maar anders had ik 4 dagen meegedaan.
3: Ja. Nou, wel mooi dat u dan nog steun krijgt, hè?
4: Ja. Ja, ik ben om 7:40 begonnen. Ja, 7:40.
3: Je loopt dit, 20 kilometer zie ik op het pasje staan.
4: 20 kilometer, ja.
3: Gaat u alle dagen lopen?
4: Nee, morgen denk ik niet.
3: Even een rustdag.
4: Ja, ik heb er voor 4 dagen opgegeven, maar ik zou met haar lopen. En zij kan niet zoveel lopen. En dan denk ik van, ach, dan ga ik ook niet alle dagen lopen. Ga ik even wat andere dingen doen. Maar het is wel heel leuk, hoor. Heb ik nu door. Het is wel jammer.
3: Hoe is het met de hitte? Is het te doen?
4: Ja, maar het is nog maar 9:30 geweest net. Dus het is nou prima, wat mij betreft. Ja.
3: Het is net ingesmeerd, hè?
4: Ja, ik ben helemaal glad en zo.
3: Hey, over vandaag, wat is nou het mooiste van vandaag, van zo'n route?
4: Het mooiste gebied of zo? Ja, de Onlanden is het mooiste gebied. Maar dat ken ik ook heel goed, want ik woon hier vlakbij. Maar het is wel heel mooi.
3: Ja, dus u bent hier, regelmatig aan het lopen?
4: Ja, en aan het fietsen en dergelijke. Ja. Ja.
3: Nou, ik zou zeggen, met steun en toeverlaat die u naast u heeft, tot hoever gaat u meelopen?
4: Ja, 10 kilometer. We lopen een lusje en dan komen we straks daar hier vlakbij weer uit. En dan pak ik mijn fiets en dan ga ik weer naar huis. Ja.
3: Hopelijk snel hersteld.
4: Ja, dankjewel. Ja.
3: Heel veel plezier in ieder geval.
4: Ja, dank je.
3: Hoi, hoi.
4: Doei, doei.
0: Dimitri van Tuyl volgt al die lopers die daar al dan niet illegaal meelopen. Deze mevrouw liep ook een stukje mee. We gaan straks om 10:00 schakelen met de Grote Markt. Daar zitten Femke, Nivino en Karel de hele middag en ochtend om je verslag te doen van die 4 dagen. Al die lopers die daar binnenkomen vanuit onze studio op de Grote Markt. Nou, dat horen we dan straks. En onze top 3 staat ook in een teken van de 4-daagse. Dag 1 betekent getal 1. En zometeen dus een top 3 met dat getal. Alles met het nummer 1.

Abba, Mamma Mia, nog even kijken naar ons lopend vuur. Mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren, is de stelling, in het lopend vuur. Kun je opstemmen, kan de hele dag, via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu, nou, over grote meerderheid, dat is goed nieuws voor het gebit. Minder voor de tandartsen, want die hebt al zo druk. Dat, 86% zegt eens, mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren. Top 3. Onze top 3 staat vandaag in het teken van de eerste dag van de wandelvierdaagse. Nee, geen liedjes over wandelen of lopen. We doen het gewoon per dag, per getal. Dus op vrijdag getal 4, donderdag getal 3, nou, et cetera. Vandaag dag 1, dus alles met het getal 1 was goed. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze suggestie van Peter en van Tineke? Doe maar, en 1 nacht alleen.

0: fijn rustmomentje zo. Ellie Huizing kwam met deze en die was ook goed. Getal 1 zit erin. Phil Collins en One More Night.
1: Top 3.
0: Zometeen nog 1 te gaan in onze top 3 op de eerste dag van de Groningse Vierdaagse. En die Vierdaagse die gaan wij uitgebreid volgen bij ons op RTV Noord. We zitten namelijk na 10 op de Grote Markt. Femke de Wallen, goedemorgen. Wat gaan jullie allemaal doen daar?
2: Nou, heel veel zou ik willen zeggen, Edwin. Goedemorgen trouwens, goedemorgen ochtendploeg. Ja, wij staan als eerste op de allermooiste plek in Groningen op dit moment. Op de Grote Markt, met uitzicht op dolle griezen. We hebben een prachtige studio op de Grote Markt. Waar we eigenlijk alles kunnen zien. We zitten eigenlijk vlakbij de finish. Er zijn al mensen gefinished ook vanochtend. Ik geloof in totaal 3 op dit moment. Die waren heel snel, die liepen de 20 kilometer. Er was 1 man bij die finished als eerste. Die moest gewoon nog naar zijn werk. Die dacht, oh, ik ga even 20 kilometer lopen voordat ik naar mijn werk ga. Nou, dat is gelukt. Wat gaan we doen vandaag? We gaan hier vanuit de studio op de Grote Markt gaan we eigenlijk 6 uur lang een heel mooi programma maken op radio en op televisie. Wij volgen onze verslaggevers Joyce en Elwin die onderweg zijn ergens op de route. We hebben contact met de EHBO, we hebben contact met wandelaars. Die komen bij ons in de studio. We gaan praten met de organisatie over hoe het gaat. We hebben contact met mensen onderweg. Ja, ik zou zeggen, blijf gewoon lekker hangen op Noord, want we maken er gewoon een ontzettend mooie dag van.
0: En dan halen we het kraakje ook uit de verbinding. Komt helemaal goed zometeen. En na 10 dus vanaf de Grote Markt. Je ziet het ook bij ons op TV Noord. Dus blijf lekker bij ons hangen. De ochtendploeg staat af. We hebben nog eentje te gaan, hè, Daphne?
3: Nog 1.
0: En die is heel erg leuk. Peter, Roelof, Petra en Jacob kwamen met deze uit Greece. You're the one that I want in de ochtendploeg in onze top 3. Veel plezier met de Vierdaagse. Doe een beetje rustig aan met de warmte. En een mooie dinsdag verder. Hoi.

0: prima zo.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Robert Walters met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen trein.

0: Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
4: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
3: Check werkenbijwagenborg.com.
5: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
3: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
6: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
7: De Groningse Vierdaagse.
8: Radio Noord.
9: De Ochtend Door.
10: Met Femke de Wallen. Een hele goede morgen en fijn dat je luistert en misschien wel kijkt naar Radio Noord. We zijn live op de Grote Markt. Bij de Wandelvierdaagse. Wordt een mooie dag. Bye.

0: 5 op Radio Noord in de ochtend door, live vanaf de Grote Markt. Heel bijzonder om hier te mogen staan. En dat doen we natuurlijk niet voor niets.
1: Radio Noord.
0: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Ja, want vanochtend heel vroeg was de start van de Groningse Vierdaagse. En dat betekent dat wij daar 4 dagen lang verslag van gaan doen. Op radio, op tv. We zijn op de route. We zijn hier op de Grote Markt waar alles gebeurt. Waar de start, de finish en al het, ja, gewoon het epicentrum van deze wandelvierdaagse is. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Straks komen collega's Nilino nog en Karel. En Stefan is eigenlijk de constante factor van deze dag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat jij er bent.
2: Nou, ik moet zeggen, het komt direct al in de stemming, hè, als je hier aankomt lopen op de Grote Markt.
0: Ja, bijzonder, hè?
2: Ja, het is echt gewoon gezellig. Iedereen is vrolijk, iedereen is blij. Het weer zit mee. Ja. Alhoewel, het is wel een beetje warm
0: nou,
2: vandaag.
0: Ik stond net eventjes
2: nu nog
0: buiten
2: mee.
0: In de zon, maar het brandde mij al behoorlijk. Het was gewoon warm. Ja, en elke dag gaan wij deze dag ook eventjes officieel beginnen. Want wij doen dat eventjes met de organisatie. André Pater die is bij ons in de studio. En die is aangeschoven. André, een hele goede morgen. Oh, waar ben jij? Hier ben jij.
3: Hier ben ik.
0: Ja, daar ben je.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe ben jij vanochtend wakker geworden?
3: Heel erg gespannen. Positieve spanning. Maar direct klaar wakker. Ja, ja, super enthousiast. Heel veel zin in. En het was ook echt helemaal precies zoals ik had gehoopt dat het ging. Goed.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je gisteren, toen jullie bekend maakten van we gooien de 40 eruit vanwege de warmte, dat je nog wel even dacht, oh jee, komt dit goed?
3: Ja. Ja, zeker, zeker. Nou, en we hebben dus constant, hè, omdat het ook zo warm is, een paar extra overleggen ingepland. En daar is ook wel uitgebleken, de luchtvochtigheid is vandaag zo hoog dat we een goede keuze hebben gemaakt. En wat je zegt, als je buiten staat, we gingen vanmorgen in de schaduw, want er was nog geen zon, gingen we een paar hekken sjouwen. Nou, het zweetje breekt je uit.
0: Ja, weet je ook hoe het op dit moment op de route gaat?
3: Ja, ja, we zijn er net al even geweest. Een eerste punt, wat ondertussen geen geheim meer was, was GasUnie. Midden op de paardenrenbaan. GasUnie die was daar om Capri Sun uit te delen en appel en koek en noem maar op. Dus die hebben onze wandelaars helemaal in de watten gelegd. En iedereen is enthousiast. We liepen er langs en allemaal hoi, hoi, hoi, hou zoveel zin in. En enorm mooi om te zien.
0: Ja, dus de sfeer is goed.
3: Heel goed.
0: En de warmte is nog goed te doen.
3: Zeker, ja. Ja, het begint nu echt wel warmer te worden. We hebben even een paar extra parasols uitgeklapt. Wat meer schaduw gecreëerd. Water extra uitdelen op de route, et cetera. Ja, is wel nodig.
0: Ja, half uurtje geleden half uurtje geleden ongeveer kwam de allereerste wandelaar binnen. Die deed de 20 kilometer.
3: Ja.
0: Wat is de verwachting voor vandaag? Wanneer gaat het echt een beetje binnendruppelen hier?
3: Nou ja, omdat wij dus inderdaad wat eerder zijn begonnen allemaal, verwachten wij dat het grote gros ongeveer om 11:30 binnen gaat druppelen. Maar dat moeten we ook nog wel zien. Want omdat het zo warm is, adviseren we ook van hey, blijf anders even rustig zitten. Kom weer op adem. Dus het kan ook nog iets langer gaan duren. Lang verhaal kort, houden we in de gaten. De grootste bubs, wat ik zeg, begint om 11:30 binnen te komen. Denk tot uiterlijk 1:30, 2:00.
0: Oké. Okay. Nou ja, wij zitten hier nog wel even, Stefan.
3: Ja.
0: André Pater, dank je wel. Wij spreken jou later vandaag weer.
3: Jullie bedankt.
0: Heel veel succes en veel plezier vandaag.
3: Jullie ook.
0: En wij zijn de hele dag, zoals gezegd, zijn wij hier live vanuit de Grote Markt. Net om 10:00 begonnen. We zitten hier nog tot de 4:00. Tenminste, jij wel, Stefan.
2: Ja, met veel plezier. We hebben zicht op start-finish. Hoe mooi is dat?
0: Ja, dit is fantastisch. Volgens mij komt er ook weer een loper binnen. Dus het begint al een beetje te druppelen, maar het is echt nog heel erg gestaag. Goed, we blijven het volgen. Wil je ook denken van, hey, het lijkt me wel leuk ook om even op de Grote Markt te kijken? Dat kan, je kan hier gewoon eventjes komen. Het is hartstikke gezellig hier, dus kom vooral gezellig langs op de Grote Markt. En anders hou hem gewoon lekker op Noord, op radio of op tv. Het is allemaal te volgen hier. Dit is Kim Wilde op Radio Noord en Cambodja.

0: vind het toch wel een van de zomerliedjes van dit jaar, hoor. De Bouwzaoui op Radio Noord en Magnetic. Ja, dit is natuurlijk een fantastische plek om te zijn, mocht je het gemist hebben. We zitten deze hele week op de Grote Markt in Groningen vanwege de Wandel Vierdaagse van Groningen. Ruim 3000 mensen doen eraan mee, 3300 deelnemers. En dit is een mooie plek om te zijn, maar eigenlijk is het natuurlijk nog veel mooier om ergens in de natuur te zijn. En ik kijk hier op mijn scherm en ik zie bewegende beelden van ergens in het mooie Groningse landschap. Daar lopen op dit moment Joyce en Elvin. En ik ben heel benieuwd hoe het met jullie gaat op dit moment.
1: Ik hoor je heel ver weg, Femke, maar ik denk dat je vraagt hoe het gaat. Het gaat eigenlijk heel erg goed. We zijn goed ingesmeerd, hebben een petje op. En we hebben net het 15 kilometer, nog 5 kilometer punt hebben we nog te gaan. Dus we zijn in de laatste 5 kilometer, als het goed is, dacht ik. Maar het is even een beetje doorlopen, want hier voor ons lopen ze hand in hand. En dat is hartstikke leuk. Maar we hebben wat technische problemen, jongens. De camera doet het niet goed, geluid is niet helemaal goed. Dus ik denk dat we toch eerst weer even teruggaan naar jullie. Want we gaan eerst de boel even weer proberen in orde te krijgen.
0: Ja, natuurlijk. Geen enkel probleem, Elvin. Heel veel succes daar. En laten we hopen dat het allemaal zometeen weer helemaal in orde is. Steve Harley en Cockney Rebel hoor je nu. En Make Me Smile.

0: Steve Harley en Cockney Rebel op Radio Noord in de ochtend door live vanaf de Grote Markt in verband met de wandelvierdaagse. Ja, en vanwege de wandelvierdaagse hebben we ook een echt officieel RTV Noord wandelteam. En een van de lopers is Peter Bakker. En Peter, die is gewoon al binnen. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe gaat het met je?
1: Goed, super.
0: Ja? Ja. Ja, je bent echt net binnen. Je mag gewoon een beetje dichter bij de microfoon komen. Dan horen je ook echt lekker goed. Hey, vertel eventjes. Je werd vanochtend wakker. Had je er meteen zin in? Hoe ging dat?
1: Ik werd wakker en het was donker. Ik keek naar buiten. Heel veel regen. Ik denk, oh, moet ik ook nog met die hond lopen? Dus daar heb ik eerst even gedaan in de regen. En toen heb ik broodje gehad. Gedoucht. En ben ik hierheen gegaan.
0: En hoe was het onderweg?
1: Mooi rustig. Ja.
0: Is het een mooie route?
1: Mooi, een hele mooie route. Ja, de wandelroute was echt super. Dat zei ik net ook al, ik ben er één nadeel vind ik gewoon van, je krijgt drinken genoeg, eten is ook genoeg. Weinig plekjes om spullen in te gooien. En je gooit er ook niet zo in de natuur natuurlijk.
0: Nee, zo.
1: Oh, ik had hier en daar wel een extra afvalbakje of zo verwacht.
0: Ja, nou had jij wel een hele grote rugzak bij je.
1: Die neem ik nooit weer mee.
0: Waarom niet?
1: Veel te warm op de rug, echt.
0: Ja, was zo erg.
1: Ja, daar heb ik normaal ook niet bij mee met lopen. Maar ik had nou gewoon door de warmte extra drinken meegenomen. Water, elektrolyten, vrij belangrijk. Dan krijg je alles ben en ja, ging echt super.
0: Ja. Jij wandelt heel veel, hè?
1: Iedere dag loop ik ongeveer 20 kilometer. Dat is zeg maar gemiddeld 16 kilometer per dag.
0: Maar dit is dus peanuts voor jou eigenlijk?
1: Eigenlijk wel. Ik heb laatst opgeteld vanaf 1 januari tot 1 augustus zit ik op 3200 kilometer.
0: Dit jaar?
1: Dit jaar. Heb ik,
0: Stefan, nou daar komen wij niet aan, hè?
1: Heb ik,
2: zeker niet.
0: Dan moeten we nog even ons best doen.
1: Ik heb 12 dagen niet gelopen. Van de 212.
0: Jeetje.
1: Dus.
0: Ja. Ja, en we hebben een heel bijzonder verhaal. We hebben jou ook gevolgd. Dat verhaal dat is ook allemaal te volgen via rtvnoord.nl.
1: Ja, klopt.
0: Dat is een heel bijzonder verhaal. Maar je bent heel veel kilo's ook afgevallen. En wandelen heeft jou daar ontzettend bij geholpen, hè?
1: Ja, ik ben 150 kilo afgevallen. Ik heb maagverkleining gehad. Samen met mijn vrouw, Lapke. En we zijn op dezelfde dag geopereerd. Gigantisch, echt. Het beste wat we ooit hebben kunnen doen is 3,5 jaar geleden.
0: En je ziet er ook echt fantastisch uit, man.
1: Ik ben 70 kilo kwijt. Zij is ook 70 kilo kwijt. Alleen, zij loopt niet. Zij loopt wel, maar niet zoveel af en toe met de hond. Maar ik doe dat gewoon iedere dag.
0: Wat is er zo mooi aan het wandelen?
1: Je zet alles van je af. Af en toe heb ik ook geen muziek gehad. Heel vaak niet. Ik heb nou bewust geen muziek ook gedaan. Gewoon puur geniet van de natuur. De route is gewoon perfect. Nou, morgen krijgen we een andere route. Ik verheug me er nou alweer af.
0: Ja, je hebt er nu weer zin in.
1: Ja, echt wel.
0: Wat ga je nou voor de rest van de dag doen dan?
1: Hey, met de hond lopen. Want die zit nou weer een paar uurtjes binnen.
2: Gewoon weer lopen.
0: Ja. Ja. Ja. Gewoon door.
1: Ja, nee, dat is echt zo. Dus, en ik pak mijn lekker ijskoek straks.
2: En heb je
1: ik ga weer lekker in de hang, maar ik ben achter thuis, denk ik.
0: Nou, ik geef je groot gelijk. Hey Peter, ontzettend bedankt dat je even langskwam. Wie weet spreken we jou het laatste deze week vast nog wel een keer.
1: Pas wel. Okay. Hey, hartstikke bedankt.
0: Ja, dankjewel. Hey, wil je nou zijn verhaal ook volgen? Hij heeft ook de hele dag gevlogd. Want je hebt ook nog met de mobiele telefoon gelopen, Peter.
1: Ja.
0: Dus allemaal te volgen via rtvnoord.nl. Er staat een live blog. Er zijn alle filmpjes van Peter ook te vinden. En dan kan je zien wat hij allemaal heeft uitgespookt. Ja, dat is het.
2: Ja, zullen we gaan luisteren naar Jos de Lange?
0: Ja, dat lijkt me een goed idee.

0: Arie Noord en We're All Right. Ja, en zometeen gaan we natuurlijk verder met de Wandelvierdaagse live vanaf de Grote Markt hier in Groningen. Maar niet voordat we zometeen het nieuws uit onze provincie horen met Edwin in het Veld.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: 11:02. Dit is Noordnieuws. Goedemorgen. Vanwege de hitte heeft het KNMI ook vandaag code geel afgegeven. In onze provincie geldt die waarschuwing tot middernacht. Temperatuur kan oplopen tot 233 graden. Maar doordat de lucht vochtiger wordt, voelt het nog benauwder aan dan gisteren. Vanwege de hoge temperatuur is ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. En daarmee moeten kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen, beter beschermd worden. Brand in het Noordladerbos gisteren was aan de Poolseweg. Een wandelaar ontdekte de brand, schakelde de hulpdiensten in. De brandweer kon erger voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij de ingang van het Stadspark in Groningen is een grote boom op 3 plekken afgebroken en naar beneden gekomen. Grote takken versperden daardoor het fietspad in de richting van Stadswijk Laanhuizen, ten noorden van Martini Plaza. Voorbijganger Thijs IJspeert heeft er melding van gemaakt bij de gemeente.
8: Ik kwam van een vergadering en ik fietste eigenlijk een beetje verkeerd ook eerst. En toen kwam ik hier langs. Ik denk, ligt een boom hier op de weg. En ik heb gestopt, gekeken of er melding was bij de gemeente. En die was er niet. Dus ik heb gebeld.
7: En voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De oorzaak van het knakken van de boom is nog onduidelijk. Een automobilist heeft bij een tankstation in Stadskanaal 6 jerrycans volgetankt en is vervolgens weggereden zonder te betalen. De eigenaar van de Shell-pomp is nu op zoek naar de man. Op Facebook zijn beelden gedeeld van de benzinedief die in een rode auto reed. En alle deelnemers aan de Groningen Vierdaagse zijn onderweg voor een 20 of 30 kilometer. Vanwege de hitte lopen ook de deelnemers van de 40 kilometer vandaag verplicht de 30. Deze deelnemer is inmiddels aanbeland in Rodewolde bij het scheidingspunt voor de beide afstanden en vertelt hoe het hem in deze tropische temperatuur vergaat.
9: Ja, goed. Gaat lekker. Mooi weertje erbij. Het is begint nou lekker warm te worden. Ja. Maar gelukkig kon ik een beetje eerder vertrekken vanmorgen.
10: Ja, nou, 12 kilometer erop zitten.
9: Ja, nou, het laatste stukje nog even.
10: Over de helft.
9: En nog 3 dagen.
7: Ja, meer reacties zo dadelijk hier op de radio. Nu het weer met Harma Boer.
11: Door de bewolking van Vermeulens komt er vandoor flink wat ruimte voor de zon. De wind uit zuidelijke richting is zwak tot motor met 28 29 graden op de wadden en drijfwaarden dat de grote verdere provincie in. Vanavond en vannacht wordt de kans op een regen- of onweersbui groter en loten kloot weer op met een minimum van 19 of 20 graden. In buiten blijft droog met geregeld zon, wordt 2 23 graden op de wadden tot 27 graden verdere provincie in.
12: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
13: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Wist u touw aan nije uitdaging? Bij Damstra Service en Onderhoud Grum ben ze op zoek nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Kom toe onze team in Gunn Verstagen. Bekijk onze vacatures op damstra.nl.

0: Ed Sheeran en Azizam.
1: Radio Noord.
0: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Ja, deze hele week van vandaag tot en met vrijdag zijn we live bij de Wandel Vierdaagse van Groningen. En dat doen we niet alleen live vanuit een studio hier op de Grote Markt in Groningen, maar dat doen we ook onderweg. Onze verslaggevers Elwin en Joyce zijn vanochtend in alle vroegte vertrokken. En ik ben heel benieuwd, hoe gaat het met jullie?
2: Nou, heel erg goed. We zijn nog fris en fruitig. We moeten natuurlijk wel eerlijk erbij zeggen dat wij niet de volledige route kunnen lopen. We hebben natuurlijk ook best wel veel apparatuur met ons mee. Maar we hebben de nodige kilometers al gehad. En hier ook komen ze de onlanden uitlopen. De 20 en de 30 kilometer. Geen 40 dus vandaag. Er wordt gebukt. Hoeft helemaal niet. Jullie mogen allemaal zwaaien naar de camera. Hoe gaat het tot op heden?
3: Het gaat prima.
2: Hoeveel kilometer hebben jullie er al op zitten?
4: We hebben er 15 op zitten.
2: 15. Dus nog 50 aan.
4: Nog 50 aan.
2: Nou, paas en meiden. En veel succes, veel plezier.
5: Dankjewel.
2: Kijk, er wordt ook geklapt. En dan gaan we naar misschien wel de jongste ondernemers op de route. Want hier is een rustpunt. En daar worden volgens mij van alles wordt er verkocht. Gaan we even kijken. Goedemorgen.
6: Hallo.
2: Wat zijn jullie hier aan het doen?
6: Ja, ijs verkopen.
2: En hoe gaat het met de verkoop?
6: Goed.
2: Ja?
6: Ja.
2: Wat wordt nou het meest verkocht op dit moment?
6: De ijsjes.
2: De raketjes, die zijn ook lekker, hè? Hey, maar wie zijn idee was dit nou dan, om dit zo te gaan doen?
6: Van ons allen.
2: Ja?
6: Ja.
2: En hoe is dat zo ontstaan?
6: We hadden deze gekocht, de ijsje wel. Vriezer.
2: Ja.
6: En toen, toen gingen we met z'n allen dit keer ijs verkopen.
2: Ja, en hoe werkt dat nou dan? Ik bedoel, want ik zie ook heel veel mensen rennen en zo. Dat zijn de papa's en de mama's die moeten bijvullen.
6: Ja.
2: Want jullie verkopen te veel?
6: Ja, eigenlijk wel. Dat
2: ja, hè? Ik kom ook even naar jou toe. Wat wou je zeggen?
6: Nou, we zijn een beetje vaak uitverkocht.
2: Een beetje vaak uitverkocht?
6: Ja.
2: Nou, maar dat is niet erg, toch?
6: Nee.
2: Nee, en hier zit al het geld in.
6: Ja.
2: Even horen. Oh, en die is ook al een paar keer geleegd, of niet?
6: Ja.
7: Nee.
2: Ja, dat dacht ik al wel. Ja. Er zit heel veel geld in. Nou, heel veel succes met de verkoop. Moet natuurlijk wel doorgaan, hè, jongens. Kom, jullie moeten blijven verkopen. Wil ik wel even, wat gaan jullie met dat geld doen, trouwens? Hebben jullie al een idee?
6: Zelf gewoon verdelen en dan gewoon zelf dingen kopen.
2: Heb je al wat op je verlanglijstje staan wat je wil kopen?
6: Niet echt.
2: Nee? Nog niet. Nou, ik denk dat het allemaal wel goed gaat komen. Ga ik even hier kijken. Tatatam. U heeft geen raketje.
8: Nee, Cornetto.
2: Lekker.
8: Ja.
2: Ja. Maar hoe gaat het vandaag?
8: Ja, heel goed.
2: Ja?
8: Ja.
2: Vroeg gestart?
8: Ja, we moesten een uurtje vroeger starten inderdaad.
2: Ja. Ja. Hoeveel kilometer loopt u?
8: 20.
2: Ja. En hoe gaat het tot op heden? Je zegt wel goed, maar merk je wat van de warmte en zo?
8: Nee, dat valt best mee. Nee, ja. We drinken veel, zo nu een pauze. Dus ja.
2: Nou ja, in de laatste
8: tijd. En we hebben muziek mee natuurlijk.
2: Ja, dat is ook. Wat staat er dan vooral een beetje op de lijst?
8: Nu Chef Special.
2: Oh, dat is wel lekker.
8: We hebben net Ede Staal even aangehad. Daniel Lohuus. Veel Hollandstalig.
2: Ja. Dus eigenlijk wel heel divers.
8: Heel divers, ja.
2: Ja, hè? Ja. Nou, laatste 5 kilometer. Flesjes water gaan ook mee. Ik denk dat het helemaal goed komt. Succes nog even.
8: Ja, ik zal nog even over.
2: Oh ja, je moet nog wel even betalen natuurlijk. Ja, want wel opletten, hè? Iedereen moet betalen, hè?
7: Ja.
2: Twee raketten.
8: Ja. En we hebben een bingo-kaart.
2: Wacht even, een bingo-kaart?
8: Ja.
2: Wacht even.
8: En we zijn op de camera gekomen, dus wij mogen een kruisje zetten.
2: Oh, wat leuk.
8: Ja.
2: We staan echt op de bingo-kaart. Dat wist ik helemaal niet. Ja.
8: Hier in de hoek.
2: De RTV Noord.
7: Even
2: scherp
7: vertellen.
2: Ja, staat erop. De RTV Noord. We staan dus bingo, dat betekent dus zo'n vinkje voor jullie.
8: Ja.
2: En daar kunnen wij dus rekening mee houden, Joyce, dat we toch wel vaker misschien worden aangesproken. Dat we afgevinkt worden. Ja. Dus nou, wij gaan weer door het laatste 5 kilometer en dan lopen we vanzelf, denk ik, Femke, wel weer een klein stukje terug. Want het blijft maar doorgaan in de verte. Mensen blijven maar lopen. Je hebt het al gehoord, de eerste mensen zijn al over de finish. Maar we verwachten dat de komende uren er nog volop gewandeld gaat worden. Door de onlanden dus, zo weer terug richting de stad.
0: Vandaag live bij de Groningse Vierdaagse.

0: van der Velde hoorde je op Radio Noord en al wat older. Ja, ondertussen heb ik mijzelf eventjes verplaatst vanuit de studio, die toch nog redelijk cool is, naar de finish, waar dus de wandelaars binnenkomen. Nou, ik kan je vertellen, de zon brandt lekker. En ik zie hier net een aantal mensen aankomen, dus ik loop daar eventjes heen. Dus even kijken of ze wat kunnen zeggen. Goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Gefeliciteerd!
1: Dankjewel!
0: Ja. Is gelukt?
1: Ja, gelukt wel. Het was wel warm, maar het was wel te doen.
0: Ja, was het goed te doen?
1: Ja,
0: het
1: was heel goed. Het was een mooie tocht. Ik ben echt dik tevreden over de organisatie. Dus dat wel mooi.
0: Ja, wat vond u het mooiste?
1: Nou, de buitenkant, hè, dat, door de landerijen heen, het water en alles. Dus het was mooi.
0: Waarom doet u mee?
1: Nou, gewoon voor plezier. Voor sport. Mag graag lopen, dus het is... Ik vind het wel mooi.
0: Ja, volgens mij komt u niet uit deze provincie, over de grug.
1: Friesland.
0: Ja, dat meen ik al een beetje te horen inderdaad. Een Fries in Groningen, ja, dat gaat heel goed hoor, ja, weet ik uit ervaring.
1: Dat gaat heel best, dat komt wel klaar.
0: Nou, ik zou zeggen, lekker even debrief. Ik weet niet hoe dit nu gaat, maar veel succes.
1: Dankjewel.
0: En veel plezier morgen.
1: Ja, doen we. Bedankt.
0: Joe. Ja, nou, zo komen er dus ondertussen nog veel meer mensen binnen. Even kijken. Goeiedag meneer. Goeiedag meneer. Hoe is het gegaan?
2: Lekker. Wel warm nou.
0: Ja?
2: Ja, het is nu warm. Maar daar komt nu in de bebouwde kom, het is altijd warm. Maar voor de rest ging het prima.
0: Ja, was het wel een beetje een lekker windje onderweg?
2: Onderweg wel, heerlijk. En dat was toch iets beter dan 40 kilometer lopen, hoor.
0: Ja, want dat was wel een beetje te ver, denk ik, hè?
2: Met deze temperaturen zeker.
0: Hebt u zelf de afstand nog aangepast?
2: Nou ja, dat werd ook aangepast, hè.
0: Dus hoe hebt u nu gelopen dan? Hoeveel hebt u nu? 30?
2: 30.
0: Even kijken hoor. Het is bijna 11 uur.
2: Ja.
0: Hoe lang hebt u daarover gedaan?
2: Ik ben om 20 voor 7 gestart.
0: Nou, dat vind ik toch behoorlijk snel.
2: Wat 20 voor 6? Hey, 20 voor 6.
0: Ik wou zeggen ja, anders is het wel heel snel. Maar dan nog?
2: Dan is het nog vrij vlot hoor. Maar ik weet niet hoe snel we hebben gedaan. Dat kan ik hier wel zien hoor.
0: Even op Strava kijken. De telefoon wordt geopend. Klaar om je route op te slaan. Ja. Ik zie hier, even kijken hoor. 29,2 kilometer.
2: Gemiddeld.
0: 5 uur en 3 minuten.
2: Oh, netjes toch?
0: Nou, keurig.
2: Dat dacht ik ook.
0: En morgen weer?
2: Uiteraard, maar dan is het echt 40 hoor.
0: Oké, okay, nou heel veel succes alvast.
2: Ja, dat geeft niks hoor, we zijn het wel gewend.
0: Goed zo. Dank u wel. Okay. Ja, nou ja, zo zie je maar. Het loopt hier lekker door. Het is de piek werd een beetje rond 11:30 verwacht dat de meeste mensen hier wel aankomen. Nou, het is nu bijna 11 uur, dus dat is op zich ook wel logisch. We blijven het volgen. We zijn hier nog tot 4 uur vanmiddag om de wandel vierdaagse te volgen. Wil je nou meer weten, kijk dan vooral ook even op rtvnoord.nl. Daar kun je het live blog zien. Daar kun je ook zien dat onze eigen lopers een live vlog bijhouden. Dus kun je ook zien hoe het onderweg gaat. Als je nou denkt, god, het ziet er wel heel gezellig uit daar op de Grote Markt. Kom vooral langs, neem wel water mee, want het is warm. Van harte welkom.

0: Nena en Kim Wilde op Radio Noord. Any place, anywhere, anytime. Nou, ja, wij zijn toch wel echt op een plek.
1: Wauw, ja, met uitzicht op de olle griezen vanaf de grote markt. Een beetje al die wandelaars die nou binnenkomen, weer verwelkomen. 20 kilometer, 30 kilometer, allemaal ontzettend knap. Kan alles ook volgen, hè, op TV Noord. En heb je zin, stuur ons even een appje. Hartstikke leuk als je dat doet. 050-3188-288. Zo zie ik dat Gerard de televisie op Noord heeft staan. Zoals altijd eigenlijk. En zegt, ja, prachtbeelden, mooi weer. Wat wil je nog meer daar op de grote markt? Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. En hij zegt nog, blijf goed drinken. Nou, dat is altijd een goede tip. En Dirk die laat weten dat hij ook aan het genieten is van onze televisie- en radio-uitzending. En hij zegt, nou, misschien kom ik straks nog wel even kijken bij jullie op de grote markt. Dat kan, hè? Altijd welkom.
0: Welkom, ja, zeker. Ja. Wil jij ons ook iets laten weten? Dat kan 050-3188-288. Ja, en zometeen dan pakken we natuurlijk de draad weer op. We gaan eens even kijken waar Joyce en Elwin uithangen. Die zijn ergens op de route. En ja, we gaan natuurlijk ook kijken wat hier allemaal binnenkomt. Want het wordt steeds drukker en drukker. Zometeen hoor je het allemaal na het NOS Journaal van 11 uur.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd.

0: 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
3: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
4: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
6: De Groningse Vierdaagse.
7: Radio Noord.
5: De ochtend door.
6: Met Femke de Wallen.
8: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert. Live vanaf de Grote Markt zijn wij er tot 4 uur vanmiddag nog om verslag te doen. En natuurlijk ook hele fijne muziek. Dit zijn Suzanne Freek.

0: ABC en The Look of Love hoor je op Radio Noord.
1: Radio Noord.
2: De Groningse Vierdaagse.
0: Ja, deze hele week, tenminste van vandaag tot en met vrijdag, zijn wij van 10 tot 4 zijn wij bij de Wandelvierdaagse van Groningen. Maar liefst 3300 wandelaars doen mee. We zenden uit live vanaf de Grote Markt. En dat niet alleen, want onze verslaggevers Elwin en Joyce zijn onderweg. En ik ben heel benieuwd, Joyce, waar ben jij op dit moment?
3: We zijn nu bij de P+R in Hoogkerk. En ik weet niet... Oh, ik heb net een momentje om even te storen. Want jongens, wat zijn jullie druk aan het aanmoedigen.
4: Ja.
3: Ja, want hoe oud ben jij?
4: 8.
3: En wat is je naam?
4: Jurian.
3: Jurian, je doet nu je armen alweer in de lucht, want je moet high fives geven. En jullie hebben ook nog de hele tijd bemoedigende woorden. Wat zeggen jullie?
4: Kom op, ja, klein stukje.
3: Klein stukje nog?
4: Ja.
3: Je bent er echt maar druk mee.
4: Mm-hmm.
3: En nou zei net een mevrouw, heb jij niet al last van je hand?
4: Nou, dat heb ik al heel lang. Oh, hey. We staan hier al best lang.
3: Hey. Maar doet het, je kunt wel doorgaan.
4: Ja, sommigen gaan heel hard en sommigen niet. Sommigen hebben heel veel zweethanden, sommigen doen het hoog.
3: Vind je dat niet vies dan, als ze van die zweethanden hebben?
4: Nee, dat veeg ik gewoon zo af aan mijn broek.
3: Oh, oké. Okay. Nou, dan ga ik nog even naar jouw collega, want die is ook heel druk. Die heeft nog niet eens naar ons omgekeken. Hallo, zo druk ben jij. Wie ben jij dan?
5: William.
3: William, en hoe oud ben je?
5: 6.
3: 6. Nou, heb jij ook nog 2 vlaggetjes erbij?
5: Ja.
3: Waar is dat dan voor?
5: Voor het aanmoedigen.
3: Die heb jij ook, zeg je? Waar zijn ze dan? Oh, die liggen daar.
6: Ik heb geen zakken.
3: Die zijn voor het aanmoedigen.
5: Ja.
3: Wat doe je ermee dan?
5: Dan ga ik ze zo zwaaien.
3: Oh, oké. Okay. Kunnen we daar ook nog even een demonstratie van zien?
6: Ja.
7: Okay.
3: Neem de high fives nog. Ja. Vlaggetjes uit de... Oh, zo. En wat zeg jij dan allemaal?
5: Kom op en nog een klein stukje.
3: Hop. Even weer een high five. En hoe reageren mensen erop? Wat vinden ze ervan?
5: Dan zeggen ze bijvoorbeeld, dankjewel.
3: Oh ja, dus het helpt wel echt dat jullie er staan.
5: Ja.
3: En heb jij al last van je hand?
5: Ja.
3: Ook al last van je hand. En is het advies dan ook niet te hard slaan?
5: Nee.
3: Oké.
8: Okay. Juist hard.
3: Oh, juist hard.
8: Ja. Hard.
3: Oké, okay. U moet hard slaan, mevrouw. Dat willen ze. Ja. Okay. Ja. Weer allemaal high fives. Hey. Nou, en dan gaan we nog even naar de lopers die er nu aankomen. Jullie krijgen zo'n high five.
9: Ik ga hartstikke goed. Gaan we doen.
3: De handen klaar. Ja, ja. High five. En weer high five. Oh, ja. Je vlag is er al bij gevallen. Jullie blijven ook gewoon op dezelfde plek staan, hè?
8: Ja, soms. Ik stond net bij de paal.
3: Ja. Maar nu ben je een stukje naar voren.
8: Ja.
3: Heb je een schatting? Hoeveel high fives heb je al gegeven?
8: 9 miljoen.
3: 9 miljoen?
7: Wow.
3: Dat is wel echt heel veel.
5: Ik heb wel 2 oneindig.
3: Dat is ook heel veel. Heel veel. Nou, ik ga jullie nog even vragen hoe het gaat.
10: Ja, hartstikke goed. Bovengoed. Mijn hoofd is net zo rood als mijn haar inmiddels, maar het gaat lekker.
3: Ja, mooi zo, zet hem op.
8: Okay.
3: Dan gaan wij zo ook weer een stukje verder lopen. Bedankt voor de high fives.

0: Alex Warren hoor je op Radio Noord en Fever Dream. Het is 11:15 geworden en Stefan, wij zitten hier lekker in de studio. Het wordt langzaamaan warm.
1: Ja, we hebben een airco, maar ja, daar is niet heel veel van te merken.
0: Nee. Maar goed, ik denk dan altijd maar, het is altijd nog koeler dan onderweg. Tenminste, dat kunnen we nu vragen aan Janneke en Fanny. Zij zijn twee van onze RTV Noord lopers. Ze zitten in het RTV Noord lopers team. Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen.
0: En jullie zijn net binnen?
3: Ja, we zijn net binnen.
0: Hoe is het?
3: Goed. En als je hier binnen stapt, dan is het echt koel hier hoor, voor ons. Want het is buiten echt warm.
0: Vertel even, hoe warm was het onderweg?
3: Nou, in het begin, we zijn om 6:00 gestart, 6:10. Toen was het heerlijk. En toen het zonnetje erdoor kwam om 9:00, toen werd het toch echt wel warm. Toen liepen we net in de onlanden. En ja, geen schaduw. En dan denk ik, het is ook een goede keuze geweest van de organisatie om dit besluit te nemen die ze hebben genomen.
0: Ja, want de 40 was echt te lang geweest?
3: Ja, zeker.
4: Nou, wij twijfelden ook, want we zouden 30 doen. En toen twijfelden we in het begin nog van, nou, zullen we toch maar 30 gaan doen? Maar toen brak die zon door en toen ja, dat is wel weer 8 kilometer verder. En dan ben je dus weer 2 uur later en dan wordt het echt heet. Dus 20 was prima.
0: Wat hebben jullie gedaan om je een beetje koel te houden onderweg?
4: Ik heb een...
0: Laat maar zien, vertel maar, wat heb je? Dus pak nu...
4: Ik heb een handdoek en die heb ik gisteren in de vriezer gelegd. Daar zit water in. Dus je kan je eruit halen, die kan je heerlijk in je nek doen.
0: Oh,
4: dus heel
0: goed.
4: Lekker cool.
1: Wat een goede tip.
0: Ja.
4: En ze hebben, ik weet niet of ze meer. Hij komt van de merchandise van Nijmegen, dus moest je hier ook nog een keer doen. En je houdt er water in en als je een beetje onderweg koud water erbij in kan doen, blijft die doek gewoon lekker koud. Ja. En als je met de vriezer hebt gedaan, is je gewoon in het begin heerlijk even. Dus.
1: Ja, en jullie hebben die 20 gelopen. Was er genoeg schaduw onderweg?
4: Nou, niet al te veel.
3: Nee,
4: maar staat Spark gelukkig wel. Ja. Het eind nog weer een heel stuk. Maar de online was warm.
1: Ja, we zagen net Elwin en Joyce die bij twee jongens stonden die iedereen een high five gaven. Werden jullie ook zo enthousiast onthaald?
3: Die zaten toen nog in een stoeltje toen wij daar langs liepen. En toen zeiden we nog tegen hun high five moet je geven. Maar ze zijn aardig in actie gekomen.
1: Ja,
0: ze hebben goed geluisterd.
3: En er moet ook gezegd worden toen wij de online uitkwamen bij Pijs en Maar, er waren ook kindertjes die waren ijsjes aan het verkopen. Dus dat was wel lekker cool voor de inwendige mens.
1: Ja, is er genoeg support langs de weg?
3: Ja, weet je, ik heb ook Nijmegen gedaan 2 weken geleden.
0: Niet te vergelijken.
3: Dat is niet te vergelijken, maar ik vind dat het vergeleken vorig jaar, toen heb ik hem ook gelopen. Ik vind het complimenten waard hoor. Ik bedoel, het is veel meer naamsbekendheid en veel meer supporters.
0: Het leeft veel meer.
3: Het leeft veel meer, echt. Ja.
0: Ja, mooi. Ondertussen zie ik dat jullie teamgenoten Oerne, als ik het goed heb onthouden.
3: Heel goed.
0: Inmiddels ook, ja, dat is ook een Friese naam, dan onthoud je dat natuurlijk.
3: Oh,
0: die is ook aangekomen. Lopen jullie nou echt met elkaar als loopgroep of echt in groepjes?
3: Wij lopen in groepjes. Ja, omdat we niet allemaal dezelfde afstand lopen. We zijn wel Peter onderweg tegengekomen. Hebben nog een praatje meegemaakt. Dus wij zijn natuurlijk goed te herkennen. Hè? En ook voor mensen die lopen. Oh, jullie zijn van RTV Noorden. We hebben jullie gezien op de tv. Het is op zich wel heel leuk dat je de herkenbaarheid.
4: Ja, we hebben ook verschillende starttijden. Dus het is een beetje wisselend de afstand en de tijd dat je start. Dus, ja.
0: Nou, wil je hun verhalen zien? Wil je kijken wat er allemaal onderweg gebeurt? Kijk dan vooral even op rtvnoord.nl. Daar hebben we een live blog, Stefan. Daar kunnen we alles op volgen.
1: Zeker, rtvnoord.nl. En bij ons in de app is ook alles te vinden over de Vierdaagse.
0: En anders gewoon lekker radio en tv aanhouden. Want dat is ook goed.

0: Ik ben wel benieuwd in hoeverre de wandeltocht van vandaag een thriller is. Want het is warm en het wordt nog warmer en warmer. En het wordt hier steeds drukker op de Grote Markt met Thriller van Michael Jackson. Ja, zometeen gaan we eerst eens even kijken of er verder nog wat gebeurt in onze provincie. Want zometeen hoor je het laatste nieuws met Edwin in het veld.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Zomer in Tylers. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Over half 12. Dit is Noord Nieuws. Goedemiddag. Goedemorgen. Waterschap Huns en Aas begint vandaag met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in het gebied. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Door de aanhoudende droogte neemt de kans op scheuren en verzakkingen toe. In het gebied van Huns en Aas is het gemiddeld neerslagtekort momenteel 131 mm. Vanaf het tekort van 150 mm zijn dijkinspecties verplicht. Ondertussen mogen boeren nog doorgaan met beregenen, maar liever niet op de warmste uren van de dag. En het moet gemeld worden bij het waterschap. Na een periode van flinke overlast lijkt de rust terug op het Martinikerkhof in Groningen. Een aantal weken geleden stuurden omwonenden nog een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Ze hadden last van drugsdealers en verslaafden, maar dat is nu voorbij, constateert deze omwonende.
7: We zijn blij dat het nu weer zo is en niet als voorheen met 19 crackgebruikers voor je deur. Dat was niet te doen. Met overlast die daar ook bij komt, hè. Poep en pies en overal viezigheid en troep. En ruzies en dat soort zaken. Dat is nu echt voorbij, zoals het lijkt.
6: Gemeente Groningen laat in een reactie weten dat er tijd nodig was om een dossier op te bouwen tegen de grootste overlastgevers. Dat de gemeente nu gebiedsverboden kan opleggen draagt het meest bij aan het aanpakken van de overlast. De politie zoekt getuigen van een woninginbraak afgelopen weekend in Zuid-Laren. Tijdens het vieren van het 51-jarig huwelijk van de bewoners elders sloegen inbrekers toe in een huis aan de Julianalaan. Ze sloopten de kluis uit een kast, namen die mee, met daarin onder meer gouden sieraden, zoals een trouwring. De dochter vertelt hoe ze te werk gingen.
8: Ze hebben dus op de slaapkamer, de kruipruimte, hebben ze dus die koffer gepakt. De kleine koffer hier voor de deur gezet, zodat ze hun werkruimte hebben. En de kluis hebben ze in de koffer gedaan, in de grote koffer. En die hebben ze hier van de trap af laten glijden. En op de rollator van mijn vader gezet. Dat is, ja, bedacht. Heel goed bedacht.
6: Steeds meer campings, ook in onze provincie, kiezen voor adults only. Een van die kindvrije campings is al jaren de drie provinciën. Op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. En deze vrouw vertelt waarom ze daar al 13 jaar komt.
9: Dat geeft toch gewoon wat rust voor jezelf. Ik bedoel, je hebt een druk leven. En dan is dit natuurlijk heerlijk. De stilte, de natuur. Er ligt hier vlakbij een prachtig natuurgebied. Nou ja, daar kan je mooie wandelingen maken. Mijn buurvrouw fietst veel. Dus nee, het is echt... Ja, daar kom je voor.
6: En je vindt meer op rtvnoord.nl, zoals ook het weer met Harma Boer.
10: Noord de bewolking van Vermeulens komt er vandoor flink wat ruimte voor de zon. De wind uit zuidelijke richting is zwak tot matig met 28 à 29 graden op de wadden en 35 graden verdere provinciën. Vanavond en vannacht wordt de kans op een regen- of onweersbui groter en loten kloot weer op met een minimum van 19 of 20 graden. En buiten blijft droog met geregeld zon, wordt 23 graden op de wadden tot 27 graden verdere provinciën.
11: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkerbijwagenborg.com.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
15: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.

0: Jonas Blue en Mama hoor je op Radio Noord. Ik ben ondertussen weer even verplaatst vanuit de studio een stukje verderop bij de finish van de eerste dag van de Vierdaagse. En ik zie hier twee dames, ja meisjes eigenlijk. Jullie zijn druk aan het knippen, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel heb je er al geknipt?
1: Dat weten we niet.
2: Heel veel.
1: Ja.
2: Ja, heel veel.
0: Waarom doen jullie dit eigenlijk?
1: Ja,
2: de familie, onze moeder en oom zijn wel echt van de organisatie. Dus en dan even helpen, leuk.
0: Ja, en is het ook echt leuk? Of had je liever in het zwembad gelegen?
1: Ja.
0: Jij wel, hè? Want jij vindt het volgens mij wel leuk.
2: Ja, ik vind het heel leuk, zo met de mensen.
0: Ja, nou zullen we eens kijken of jullie weer eentje kunnen knippen. Want volgens mij komen er weer allemaal wandelaars aan. Dames en heren, jullie kunnen hier ook eentje halen, hoor. Mevrouw, u kunt hier ook geknipt worden.
3: Oh, dat is handig. Ja, mag ik voor jou het laatste knipje?
2: Ja, natuurlijk.
3: Dankjewel, hebben we het weer gehaald.
0: Nou, gefeliciteerd.
3: Bedankt.
0: Welke afstand hebt u gelopen?
3: 20 kilometer.
0: 20?
3: Ja, dat was een mooie route.
0: Hoe ging het?
3: Ging ook wel goed, maar wij lopen heel veel lange afstandspaden. Dus wij zijn het wel gewend.
0: Ja, hoeveel loopt u dan?
3: Nou, 20, 25 op een dag. Dus, en dan inderdaad bijvoorbeeld het Pieterpaad of het Marskramerpaad. Dus we hebben wel wat kilometers in de benen.
0: Wat maakt dat zo leuk, dat wandelen?
3: Ja, het is gewoon, je bent lekker in de natuur. En je kunt soms ook lekker een beetje gaan mijmeren. Hè, ja, je wordt gewoon lekker rustig van. Dus, en we lopen nu met een paar vrienden, dus dat is ook gezellig. Ja.
0: Ontzettend veel plezier. En ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie middag van. En succes morgen.
3: Dankjewel.
2: Doei.

0: Sommieu hoor je en Dark Before the Dawn.
1: Radio Noord.
2: De Groningse Vierdaagse.
0: Ja, we zijn druk onderweg met de Groningse Vierdaagse. Er zijn mensen vanochtend al voor 6 uur gestart en die zijn aan het wandelen. En deze hele week gaan wij daar verslag van doen, van die wandelvierdaagse. En we volgen ook onze verslaggevers Joyce en Elvin. En Elvin, jij bent op dit moment ergens aan de route. Ben je al een beetje in de buurt?
3: Ja, zeker wel. Pijzenweg, dat is toch wel aardig in de buurt, toch? Oh, ze duiken in één keer weg. Ik wilde net over jullie shirts hebben. Want ik vind die t-shirt zo mooi, mevrouw. Groningen staat erop. Mooie roze shirt.
4: Ja, maar net ook.
3: Net, kom er eens een bij, gezellig.
4: Gezellig. Ja.
5: Ik ga er heel hard vandoor. Ja,
3: waarom dan?
5: Dus,
3: wat is het verhaal van de shirts?
5: Nou, wij gingen nu... Zij loopt hem voor de eerst. Ja, ik ook voor de eerst. Vorig jaar zou ik hem willen lopen. Maar toen waren we nog met vakantie. Dus en toen heb ik haar gevraagd om dit jaar te gaan samenlopen. Ik dacht, dan moeten we ook een shirt van Groningen een beetje promoten. Toch?
3: Ja, nou, het ziet er hartstikke fleurig uit.
5: Ja, dacht ik. Ja.
6: En zij heeft de Vierdaagse gelopen en heeft ze hem ook aangehaald.
3: In Nijmegen.
6: Ja. Promoten.
3: En valt het nou een klein beetje met elkaar te vergelijken? Nee. Dit staat natuurlijk nog wel in de kinderschoenen. Maar...
6: De kinderschoenen.
5: Ja, dit is de kinderschoenen. Ja. Nijmegen is echt heel groot. Het is echt een heel groot feest daar. Ja, echt heel
3: mooi. Carnaval ook, hè?
5: Ja, een beetje carnaval.
3: Ja.
5: Maar als je op tijd vertrekt en een beetje op tijd binnen bent, dan is het hartstikke leuk en gezellig. Ja.
3: Maar hoe verloopt deze eerste etappe? Want laten we eerst die andere vraag stellen. Wat lopen jullie? Wat is de afstand dat jullie
6: 20.
3: Lopen?
5: 20. Ja.
3: En hoe gaat het vandaag?
6: Super.
5: Ja,
3: ja?
6: Gaat het geweldig. Goed.
3: Ja. Met de hitte gaat het ook allemaal nog een beetje onder controle.
5: Ja, en we mochten een uur eerder starten. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke fijn. Ja. Dat je een uur eerder mag starten. Dus we waren om 5 uur hadden we de wekker gezet. Dus we waren mooi op tijd. En we staan op de stadscamping in Groningen. Dus ook hartstikke leuk.
3: Ja. Maar waar komen jullie vandaan?
5: Nou, oorspronkelijk kom ik uit Noordhorn.
3: Ja.
5: Maar we wonen nu in Friesland.
3: Daar kunnen jullie ook niet veel aan doen. Nee. Tot slot, want jullie staan nu zo lekker gehaakt. Lopen jullie ook zo die 20 kilometer gehaakt?
5: Nee,
3: dat
5: is een beetje
3: te
5: even.
3: Te warm. Dat is te warm, hè?
5: Ja.
3: Jullie gaan nog even door. Ga ik ook nog even een ander gesprekje aan, want ik zie mensen hier ook lekker rusten onder de boom.
5: Ja.
3: Heel veel succes, want het is nog ongeveer 3,5 kilometer, denk ik.
5: Ja, ongeveer. Ja, 3,5
3: kilometer. We ruiken de stal al.
5: Ja, we ruiken de stal al.
3: Succes.
6: En een lekker koud biertje.
3: Zo, lekker man. Koud biertje. Nou, dat lekker hoor. Veel plezier. Ja, hè. Hier wordt ook duidelijk en druk uitgepuft. Of valt het allemaal wel een beetje mee, meneer?
7: Nou, het is wel warm, moet ik zeggen.
3: Ja, hè?
7: Ja.
3: Welke afstand lopen jullie?
7: 20.
3: Ja. Ja, het grootste gedeelte er al op zitten. Het is natuurlijk wel door de onlanden heen. Dat is natuurlijk een warme plek. Yes. Merkte u dat ook?
7: Ja, zeker terugweg hierheen.
3: Ja.
7: Wind in de rug en dan wordt het heel warm.
3: Ja, en het zonnetje inderdaad er vol tegenin, dat is te vernemen. Ja. Hebben jullie even een lange pauze of is het even een korte stop? Of?
7: Nou, een korte stop even, ja.
3: Ja, hè?
7: Ja. Ja.
3: Loop ik nog even naar de buurvrouw toe. Ja. Wat vindt u nou zo leuk om mee te doen aan de Vierdaagse? Of bent u verplicht?
8: Nee, niet verplicht natuurlijk. Maar ja, het is gewoon een goede lichaamsbeweging ook. En we besteden onze vakantie eraan.
3: Kijk, want waar komen jullie vandaan?
8: Woudrichem.
3: Ja, en dan hier is de vakantie erop afgestemd om hier lekker te gaan wandelen.
8: Ja,
3: ja. Ja, want wel vaker in het mooie Groningen geweest, ook in het Ommeland?
8: Nee.
3: Dus voor jullie is het echt wel een soort ontdekkingstocht, hoe mooi onze provincie is.
8: Ja, zeker. Ja.
3: Wat is de eerste indruk?
8: Ja, prima.
3: Ja, nee, een beetje kun je natuurlijk ook niet anders zeggen, hè? Want,
8: precies.
3: Nee, dat snap ik.
8: Nee, maar is ook wel zo. Nee,
3: hou hem rustig koel. Veel hydrateren, maar volgens mij doen jullie dat ook voorlopig en volop. En succes met de laatste loodjes.
8: Dank u wel.
3: Ja. Nou, die laatste loodjes gaan wij ook zo weer in. De wandelaars, die komen allemaal hier nog voorbij. Merk wel, Femke, dat het hier ook wat dunner wordt. Ik denk dat er al heel veel mensen, dat zal jij ook wel zien in de studio, al over de finish zijn. En hier lopen ze allemaal nog de 20 en de 30 kilometer. Want ja, nog vandaag geen 40. Dat gaat morgen weer gebeuren.
0: Ja, en inderdaad hoor, het wordt hier steeds drukker en drukker op de grote markt. En dat is hartstikke gezellig. Dit is Lynn Ronstadt en It's So Easy.

0: Linda Ronstadt en It's So Easy op Radio Noord. Ja, zo tikt de klok langzaamaan richting 12 uur. En dan ga ik dit warme hokje studio alweer verlaten.
1: Ja, vind je het warm? Het is te doen, toch?
0: Ja, maar hoe langer je er zit, hoe warm het wordt. Maar goed, dat is niets vergeleken met de wandelaars. Nou, dus
1: we zitten
0: niet.
1: In het epicentrum toch ook?
0: We zitten inderdaad in het epicentrum. Nivino, jij mag zo meteen om 12 uur het stokje van me overnemen. Samen met Stefan, uiteraard, want die blijft. Wat is je eerste indruk?
1: Nou, heel leuk. Ik dacht, ik ga extra vroeg heen. Had ik jou gisteren ook al verteld. Kom ik even bij jou kijken. Maar ik kom hier vanuit het forum, kom ik de grote markt op. Ik denk, ik ga eerst eens even een koffietje doen daar op het terras. Onder de Martini-toren. Even alles even rustig in me opnemen. Want het is wel een spektakel, hoor. Er hangt hier wel een soort wandelvibe. Dat is wel leuk om te zien, dit allemaal. Iedereen vrolijk. Nou, mensen aan het bier al. Na zo'n wandelprestatie vind ik ook knap. Ja. Onze Fanny van de loop. Groep net, die zie ik nu as we speak gewoon een slok nemen. En het opstaan gaat op dit moment ook best makkelijk. Dus dat, nou ja, complimenten voor iedereen. Echt leuk.
0: Zou dit wat voor jou zijn?
1: Een biertje drinken?
0: Nou, ja, nee, dat weet ik. Oh, denk omdat... wel zo meedoen aan de wandelvierdaagse.
1: Ja, als ik wat ouder ben wel.
0: Oké. Ja. Je vindt jezelf nu nog te jong?
1: Nou, nee. Nu zet ik hele bevolkingsgroepen weg. Nee, maar ik weet niet.
0: Ja, je bent toch een beetje aan het stigmatiseren, ja.
1: Ja, klopt. Sorry. Nee, maar ik denk dat ik dan iets meer de rust ook heb om dit te doen of zo.
0: Ja.
1: Tussen de oren.
0: Is het nog te drok in de kop?
1: Hou wel van natuur, dus in die zin denk ik dat het mooi te combineren.
0: Ja. Nou, zometeen na 12, dan neem jij het over. Wat ga je doen?
1: Ja.
0: Behalve natuurlijk hier zijn.
1: Ik hoop iedereen een warm onthaal geven hier. Want er is nog een aantal van onze loopgroep is nog onderweg richting de finish. Ik hoop dat we ze hier kunnen ontvangen. Maar we gaan het ook zo wel even over de droogte hebben ook. In combinatie met dijken die mogelijk gaan scheuren door het weer. Dus daar komt zo'n inspecteur van het waterschap voor langs.
0: Oké, nou dat en meer hoor je dus allemaal zometeen na 12. Ik ga helaas deze studio verlaten. Maar morgenochtend zit ik hier gelukkig weer om 10 uur. En ik wens jou, Nivino en Stefan, heel veel plezier. En alle lopers, als je aan het wandelen bent, nog heel veel succes. Dit is Simply Red en Fake.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanval.

0: Aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
1: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
2: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
1: Check werkenbijwagenborg.com.
0: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
1: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Advies van Anneke, kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
5: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
6: De Groningse Vierdaagse.
7: Radio Noord.
5: Tussen de middag.
6: Met Nivino Geertsema.
8: Een hele goede middag. Een warm onthaal voor alle wandelaars van de Groningse Vierdaagse. En over warm gesproken, hoe houden de Groningse dijken het?

0: Anne-Marie, met Shania Twain, Unhealthy op Radio Noord.
1: Radio Noord,
2: live,
1: de Groningse Vierdaagse.
0: En ook hier zitten wij op de Grote Markt met deze prachtige studio. Dit glazen huis wat ondertussen wel een beetje een kas begint te worden. Maar ik klaag niet, want als ik om me heen kijk, dan zie ik zoveel blije mensen. Nou, die natuurlijk trots zijn op hun eigen prestatie van vandaag. Met deze hitte de Grote Markt oplopen. Welke afstand je dan ook maar hebt gedaan. Ik vind het knap, ik neem mijn petje af. En er volgen nog veel meer mensen. En die proberen we hier allemaal een warm onthaal te geven. Maar ja, het is al wel een paar keer gezegd. Het is warm, het is zelfs heet. En daarom moet ook waterschappen Hunze en Aas in actie komen. Morgen beginnen ze met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken. De reden is dat door de aanhoudende droogte de kans op scheuren en de verzakkingen toch wel toe kan nemen. Ik ga erover praten met Paul Sinema. Is hierheen gewandeld. De dijkenspecialist bij Hunze en Aas. Mooi dat je er bent, Paul.

0: Dankjewel.
1: Ja, is dit iets wat je al ver van tevoren ziet aankomen, dat je dan toch in actie moet komen?
2: Ja, met ons team bij het waterschap houden wij de droogte goed in de gaten. En als dat toeneemt, dan besluiten wij op een gegeven moment om een nulmeting uit te voeren voor de dijken.
1: Ja, en dan gaat het om welke dijken?
2: Ja, we hebben een aantal trajecten die we dan in de gaten houden. Dat zijn vooral dijken waar veel veen in zit. Veen dat kan uitdrogen en licht worden. Dat zijn risicogebieden. Dat is onder andere bij het afwateringskanaal Duurswold, het Hondshalstermaar, de Wotsumer A en het Slochterdiep.
1: Ja, en die droogte die is natuurlijk al een tijdje aan de gang. Af en toe wel eens een buitje gehad, maar ja. Het is droog. Waarom dan nu die inspecties?
2: Ja, je ziet in Nederland dat het erg droog is. Maar bij Huns en Haas, ons waterschap, valt het nog best wel mee. We hebben veel neerslag gehad. Bij ons is het neerslagtekort, zoals je dat dan noemt, nog niet zo extreem als op andere plekken in het land. En ja, daarom starten wij nu met de inspecties.
1: Ja, toch, als ik het heb over dijken en ik denk aan scheuren en verzakkingen, daar word ik best angstig van. Is er reden tot zorg?
2: Nee, zeker niet. We starten nu met een nulmeting, zodat we de situatie in de komende weken kunnen monitoren. En als het langer droog blijft, blijven we inspecteren en kunnen we schades vroegtijdig opsporen.
1: Ja, wat denk je aan te treffen bij die inspecties?
2: Nou, ik denk dat het nu nog wel een beetje meevalt. In de toekomst kunnen we nog wel wat scheuren gaan zien. Misschien hier en daar een verzakkingje, maar ik denk dat het nu nog heel erg meevalt.
1: Ja, nou komt er wel wat regen weer aan. Volgens mij ook wel aardige buien. Is het dan nodig om er dan morgen te gaan inspecteren?
2: Nou ja, waterveiligheid is een groot begrip. Er zijn veel mensen van afhankelijk. Dus wij beginnen preventief met deze inspecties. En mochten er veel buien vallen, dat hoop ik voor het waterschap, maar ook voor alle mensen hier, dat die droogte iets afneemt, ja. Dan kunnen we het gewoon weer afschalen.
1: Nou, hebben we bij droogte ook wel eens te maken met beregeningsverboden. Hoe zit dat hier?
2: Nou, zolang wij alles op peil houden, is daar geen sprake van.
1: Oké, dus we mogen blijven beregenen, om het zo te zeggen.
2: Dat laat ik aan ons hydroloog over.
1: Oké. Wat verwacht u voor de komende tijd dan? De komende weken qua de kwaliteit van de dijken en dus de droogteproblemen?
2: Nou, we zien dat droogte de komende weken mogelijk gaat toenemen. Misschien komen er ook nog buien aan. Wat wij dan doen is, als de droogte verder toeneemt, dan gaan wij vaker inspecteren, zodat wij preventief de schades zien en kunnen monitoren.
1: Ja, want stel je vindt wel aardig verdroogde dijken of misschien al wel wat scheurtjes. Wat kun je dan doen?
2: Het belangrijkste is kijken wat voor orde grootte het is en of het risico's zijn. Daar hebben wij verschillende specialisten voor bij het waterschap. Afhankelijk van de grootte van de schade kunnen wij maatregelen treffen.
1: Ja, maar er gaat geen plamuur in natuurlijk. Hoe werkt dat dan?
2: Nee, er gaat geen plamuur in inderdaad. We kunnen dat bijvoorbeeld scheuren dichten met klei of andere maatregelen treffen, zodat die dijken altijd in goede staat blijven. Ja.
1: Is Huns en Haas zoals jaloers op Noorderzijlvest dat die wel kleidijken hebben?
2: Nou, niet per se. Moeilijke vraag natuurlijk. Ja, wat we wel zien bij Huns en Haas, we hebben veendijken, maar die pakken we ook gericht aan. Zoals het afwateringskanaal van Duurswold. Er staat ook een versterking gepland, zodat we ook die risico's in de toekomst kunnen verkleinen.
1: Maar toch af en toe afhankelijk van klei dus.
2: Af en toe afhankelijk van klei.
1: Ja. Dankjewel. Paul Sinema, succes met de inspectie. Paul Sinema, dijkenspecialist van waterschap Huns en Haas. Ja, en dan gaan we dus naar Harma, want Paul zei het ook al, er wordt wel wat regen verwacht, Harma. Heeft hij daar gelijk in?
3: Ja, er komt wel wat aan, maar weer nooit overal. De kans op een regen- of onweersbui is vernomen en vannacht wel aanwezig, maar er blijft het ook eerst weer bij. En dan zag ik op donderdag weer iets. Het is een beetje de onstabiele atmosfeer die dat produceert en die geleidelijk aan even wat legere temperaturen. En dan later in de week dus een groot leger drukgebied bij IJsland, die gaat ook weer richting Scandinavië. En dan door nog een uitlopen van hoge druk met een westelijke stroming die volgende week erin komt. Want in het weekend loopt die temperatuur ook weer behoorlijk af. Nou, de afkoud die we van de week hebben richting 21, 22 graden. Maar in het weekend weer dik boven de 24. Gewoon 30 is dat nooit. En volgende week, nou ja, de wat gemiddelde temperatuur. Wat normaal en ook drooglijk is voor deze tijd van joh. Maar ja, het is flink benaderd. 60% luchtvochtigheid momenteel. 2 uur de zon bij een roodschouw, half bewolkt. Een motige zuidelijke wind en dikke 28 graden slachten. Een dikke 30 graden. De barometerstand 1010 millibar en in windschoten de zon een mooi bij. En 29. en genadevergroot in rustig weer. Vanmiddag, ja, er is flink wat zon. Er is een beetje bewolking in de wind. Dus natuurlijk richting zwak tot motor op een 28, 29 graden op de wadden. En drijfvaren dat de groot verdere provincie in. Pas vernomen. En vandaag wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. En loten kloot alweer op met een minimum van 19 of 20 graden. Maar zoals nou liet een dreuge dag met geregeld zon. En 2, 23 graden op de wadden. En 27 graden verdere provincie in. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Donderdag begint met vrij zonnig weer. Geleidelijk aan en zoeken we dat er in de loop van de dag toch ook wel kans is om bui vanuit het noordwesten. En door blijft het zin eigenlijk ook wel weer bij met 21 tot 23 graden. Vrijdag gemiddeld 21 graden en zaterdag zondag geleidelijk aan weer die zuidelijke wind. En die temperatuur daar weer opgelopen richting 27, 28 graden op zondag.
1: Harma, bedankt. Mark is net binnengekomen van onze loopgroep. En ik ben toch wel even benieuwd hoe het met hem gaat. En ik heb hem al een complimentje gegeven. Hij ziet er best fris uit. Maar we wachten het even af. Zijn eigen antwoord. Hey.

0: Inderdaad, hey Suzy. Terwijl op de grote markt hier allemaal mensen aankomen en iedereen poseert voor een selfie ook. En daar worden dan weer foto's van gemaakt. Het is één groot feest om te zien hoe tevreden en trots ook mensen op zichzelf zijn. Nu ze hier die finish hebben gehaald. En ik ben benieuwd of Mark Vriesekoop van onze loopgroep ook zo trots is op zichzelf. Want hij is net binnengekomen, Mark. Hoe voel je je?
1: Ik voel me heel prima. Trots weet ik niet, vind ik een rare emotie. Maar ik voel me wel heel lekker om dit te doen. Ik heb een hoop stress meegenomen en die heb ik vandaag al voor een groot deel uit mijn lijf kunnen lopen.
0: Stress vanuit een verhuizing?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Oké, vertel eens.
1: Ik heb me voorgesteld bij RTV Noord als wonende in Pekela. Maar dat is inmiddels al verleden tijd. We zijn terechtgekomen in Slochteren en de verhuizing is net zo'n beetje achter de rug.
0: Ja, en hoe gaat de verhuizing van iemand die geen rijbewijs heeft?
1: Nou, zoveel mogelijk met de bakfiets.
0: Geweldig.
1: Verder met heel veel hulp van hele aardige vrienden.
0: Oké, en is dat dan ook een beetje, want ongeveer 24 kilometer begreep ik, is de afstand tussen je oude en nieuwe huis. Is dat ook een beetje de training geweest?
1: Ja, daar is het wel een beetje op neergekomen. Ik ben dagelijks morgens heen, 's middags weer teruggefietst. Voor het verf- en schilderwerk. En toen wij hem al over waren, terug naar het oude adres om daar nog wat op te knappen en zo. Dus ja, elke dag 50 kilometer fietsen heeft wel geholpen.
0: Ja, en ook met deze hitte. Want hoe ben jij omgegaan met de warmte vandaag?
1: Ja, het is warm. Dat is het.
0: Ja.
1: Ja, ik heb me er niet extra speciaal voor op voorbereid. Ik heb altijd wel een stukje komkommer en een tomaatje bij me. En een paar flessen water. En wacht.
0: En hoe was het onderweg dan? Was het allemaal op orde qua waterpunten?
1: Ja, is goed voor ons gezorgd, zeker. Meer dan genoeg aanbod geweest voor drinkerijen en af en toe een lekker happy. En de sfeer was heel gemoedelijk, onderling, onder de wandelaars ook. Dus ja, het ging goed.
0: Ja, mooi. En nou zitten er onderweg altijd bijzondere mensen ook om jou te steunen. Met iets te geven of misschien een bemoedigend woordje. Wil jij nog iemand noemen? Heb je nog iets bijzonders meegemaakt onderweg?
1: Nou, ik wil vooral Ellen Kruijzen eventjes heel veel succes wensen. Die ben ik onderweg tegengekomen nadat zij er sollicitatiegesprek heeft gehad. En alles ziet er hartstikke goed uit. En ik wens haar alle sterkte om de baan te krijgen die ze graag wil hebben.
0: Veel succes morgen, Mark. We zien je weer voorbij lopen. Morgen wel even ons loopshirt aan dan, ja?
1: Ik ga mijn uiterste best doen. Als je het niet hebben zonder plastic, ga ik dat doen.
0: Oh, oké, nou, dat gaan we nog even proberen te regelen. Mark Vriesekoop, 20 kilometer gewandeld vandaag en is nu binnen. Niet heel erg trots op zichzelf, maar ik zie wel een tevreden lach.

0: Lekker wandelplaatje, Another en 54 Ultra, Talk to You op Radio Noord. En ik ga ook tegen Joyce praten, want Joyce heeft de mooie baan om deze vier dagen ook onderweg te zijn met Elwin samen. Joyce, waar ben je nu?
1: Ja, het is inmiddels ook een sportieve baan geworden. Ze lopen nu in het Stadspark en ik moet zeggen, dat is wel even lekker hoor. Want we hadden natuurlijk dat natuurgebied, de omlanden, wat helemaal open lag. En dan nu heerlijk, een beetje in de schaduw. Toen liep ik de hele tijd achter een prachtige tekst.
2: Mooi, hè?
1: Mooi, hè? Ik ga hem voorlezen. Ik heb er nooit verkozen om grunniger te wezen. Ik heb gewoon geluk gehad. Nou, dat ben de tekst.
2: Ik heb gewoon mazzel gehad.
1: Jammer. Wat staat er voor op, Dan? Roegboinde stappers.
2: Ja, hoe komt de roegwanders weg?
1: Vertel het maar even.
2: Nou, het zou dat was toen.
1: Toch?
2: Toen is het goed zo.
1: Ja. En, wat ben jullie?
2: Stappers, roeg... ja.
1: Ja, maar
2: ja,
1: wat...
2: roegwanders.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Maar wat voor groepje ben jullie?
2: Twee wichten dan, ik loop maar achter me.
1: Ja. Doe best de leader, zeg maar.
2: Oh. Ja, met lang ei.
1: Met lang ei.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hoe gooit?
2: Nou, het is wel zwoer, het is warm.
1: Het is warm, hè?
2: De Holland neemt een beetje nek wat aan haar huis.
1: Ja, is het wel zo zwoor?
2: Ja.
1: Maar gooit nog wel, hè?
2: Ja, we moeten ja noteren het al.
1: Ja, nou ja, we kennen ook geen mooi band.
2: Nee, dat ook niet.
1: Oké, okay, het is echt deur, zeg.
2: Ik kwam op loopjes op tieren. Ja,
1: heel gauw.
2: Dat wil ik wel zeggen.
1: Wel gauw erin?
2: Dat is gauw regeld. Start botten genoeg.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Nou, dan duk ik hem een stapje terug, want hierachter ben dus ook nog van die roegwinders.
3: Yes.
1: Hoe gaat het bij jullie?
3: Ja, goed. Ja, ja? Valt mij mee met de warmte eigenlijk. En nu helemaal, nu we weer in de schaduw lopen. Hoi, maar eigenlijk in het grunnig.
1: Ja, ik ken ook in het grunnig.
3: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Maar waarom hebben jullie dit groepje met z'n draaien, Dan?
3: Nou, wie wandelen eigenlijk best vol met ons draaien. We zijn eigenlijk ooit, ik denk, jaren 4 geleden begonnen met de Tocht om de Noors.
1: Ja.
3: Nou, en nou ja, we lopen eigenlijk om de week zoiets een kilometer of 24 met mijn koe.
1: Oh, ja. Gaan. Echt fanatiek.
3: Ja.
1: Ja. Ja. En is dat dan echt gewoon in de kop en wandelen of is dat ook kletsen?
3: Ook kletsen en ook in de kop soms wandelen en de kop leegmaken, zeg maar.
1: Ja,
3: ja. Ja, dat is ook wel fijn.
1: Nou, we moeten linksaf.
4: Ja?
3: Ja. Ja.
1: Gewoon weer hier weer verder. Komt de zon er weer een beetje bij?
3: Ja. Helemaal prima.
1: Nou, gooi ik nog even naar die andere touw.
3: Ja, is goed.
1: Ja?
3: Succes,
1: nou, ben je toe aan de beurt.
3: Ja.
1: Hoe gooi je het hier?
3: Ja, goed. Laatste stukje. De omwanden, dat was warm.
1: Ja, dat horen we meer. Dat,
3: ja.
1: Dus, daar was de zon natuurlijk volop.
3: Ja. Ja. Dus het was wel fijn dat we al een uur eerder gestart zijn.
1: Ja.
3: Dat we er nu bijna zijn, qua warmte.
1: En dat is ook echt nodig, dat je denkt van, oh, die finish die wil ik hebben. Die,
3: tuurlijk, uiteraard.
1: Ja. En wat gebeurt er dan op de finish?
3: Geen idee, we lopen voor het eerst.
1: Dus... Ah, nee, heb je dan zin in iets?
3: Lekker een ijsje of zo?
1: Lekker koude cola. Koude cola?
3: Ja.
1: Nou, ja. Ga erop af, die koude cola.
3: Gaan we doen.
1: Succes.
3: Dankjewel.
1: Klein stukje, zet hem op.
0: En ook voor Joyce dus nog een klein stukje samen met Elwin. Dus meewandelend met al die toppers van de wandelvierdaagse hier in Grun. Zometeen het nieuws met Edwin en daarna veel meer wandelspektakel.
5: De Groningse Vierdaagse.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Het is 12:30, dit is Noordnieuws. Goedemiddag. Vanwege de hitte heeft het KNMI voor vandaag code geel afgegeven. In onze provincie geldt tot middernacht. De temperatuur kan oplopen tot 32 graden. Maar doordat de lucht vochtiger is, voelt het nog benauwder aan dan gisteren. Vanwege de hoge temperatuur is ook het nationaal hitteplan van het RIVM van kracht. En daarmee moeten kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen beter beschermd worden. Waterschap Huns en Aas begint morgen met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in zijn gebied. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Door de aanhoudende droogte neemt de kans op scheuren en verzakkingen toe. In het gebied van Huns en Aas is het gemiddelde neerslagtekort momenteel 131 mm. Vanaf het tekort van 150 mm zijn dijkinspecties verplicht. Ondertussen mogen boeren nog doorgaan met beregenen, maar liever niet op de warmste uren van de dag. En het moet gemeld worden bij het waterschap. De politie zoekt getuigen van een woninginbraak afgelopen weekend in Zuid-Laren. Tijdens het vieren van het 51-jarig huwelijk van de bewoners elders sloegen inbrekers toe in hun huis aan de Julianalaan. Ze sloopten de kluis uit een kast en namen die mee, met daarin onder meer gouden sieraden.
6: Dit is een van de ergste dingen wat weg is. Is de trouwring van mijn moeder. Die door gezondheidsredenen dat ze die trouwring niet goed meer om kan. Uitgerekend op hun trouwdag is meegenomen. Dat is een hard gelag.
5: Zei de dochter. Er is sporenonderzoek en buurtonderzoek gedaan, maar er zijn nog geen verdachten opgepakt. Het projectkoor Midden-Groningen heeft met 3 benefietconcerten €11.500 opgehaald voor Oekraïne. Onder leiding van 2 dirigenten uit Kiev en Sappemeer zongen 55 koorleden in Sappemeer, Groningen en op Schiermonnikoog. Deden ze bovendien in het Oekraïens een uur lang, vertelt koorlid Marian Pieraar.
7: Dat was wel een dingetje, ja. We kregen de muziek en daar staat het dan allemaal in de Oekraïense Cyrillische tekens bij. Daar kunnen wij natuurlijk niks van maken, althans de meeste van ons niet. En iemand heeft dat allemaal netjes voor ons omgezet in voor ons leesbare tekens. En dan krijg je dus een inschakeling van voor ons onbegrijpelijk lettergrepen. Jeju, Vasse, Velitsja, Tsar, Io, Spase, Nii. Dus je weet niet precies wat je staat te zingen, maar vooruit, je zingt het.
5: En het geld gaat naar de stichting die oorlogsslachtoffers in Oekraïne helpt met protheses, nazorg en soms ook palliatieve zorg. En meer daarover ook op rtvnoord.nl. Nu het weer met Harma Boer.
8: Vanmiddag doet dus een gouden west. Met een zwakke tot matige wind uit zuidelijke regens wordt 28, 29 graden op de wan tot 35 graden verdere provincie. Vanavond en vannacht wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. In Loten kloot alweer op met een minimum van 19 of 20 graden. In buiten zoals nu liet een droge dag met geregeld zon. Met 23 graden op de wan en 27 graden verdere provincie.
9: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
10: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
11: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
12: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.

0: One Republic met Sunshine.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: En hier ook een zonovergoten grote markt met toch wel een iets koelere studio, gelukkig. Tot 4 uur zenden we uit vanuit het epicentrum van de Groningse Wandelvierdaagse, zo kunnen we het wel noemen. Maar er wordt niet alleen maar gewandeld, want als mensen hier aankomen bijvoorbeeld, dan worden ze ook onderzocht. Het UMCG in samenwerking met de Hanze wil namelijk het effect van wandelen op pijngevoeligheid onderzoeken. En met dit onderzoek willen ze dan ontdekken welke invloed meerdere dagen fysieke inspanning, zoals bijvoorbeeld dus wandelen, heeft op hoe mensen dan ook pijn ervaren. En er wordt ook een preventiecampagne gevoerd. Expeditie Pijn. Geen concurrent van Expeditie Run. Maar dat gaat over chronische pijn en over gewone pijn. Bij ons in de studio ga ik het erover hebben met Floor Koopman, onderzoeker van het pijncentrum UMCG, en Roland Rezicht, onderzoeker en docent fysiotherapie aan de Hanze. Welkom.
3: Dankjewel.
0: Hebben jullie nou ook gewandeld vandaag?
3: Ik het niet.
0: Nee?
4: Nee, ik ook niet. Wij zijn erg druk bezig.
0: Druk bezig met onderzoek, inderdaad. Roland, als eerste voor jou, als onderzoeker dus en docent fysiotherapie. Wat houdt dat onderzoek naar pijngevoeligheid in?
3: Eigenlijk wat we weten is dat bewegen heel erg goed en gezond is. En ook positief is voor pijn. Maar er is nog nooit gekeken naar lang bewegen. Meestal duren oefeningen tot een uur of zo waar mensen naar kijken. Dus dit is de allereerste keer dat we kijken, echt een hele dag wandelen. Wat doet dat nou met jouw gevoeligheid? Is dat positief, negatief? Krijg je alleen spierpijn of wordt het zelfs heel erg dempend? Daar kijken we eigenlijk naar.
0: Ja, want er wordt wel eens gezegd door de pijn heen lopen en zo. Dat soort uitdrukkingen. Maar dat bestaat dus echt, begrijp ik.
3: Ik denk dat dat zeker kan, ja. Maar dat komt niet voor in ons onderzoek. Wij kijken echt of mensen minder pijn krijgen door het lopen of meer.
0: Ja, nou heb je al best wel wat mensen hier ontvangen.
3: De ene 150
0: heeft
3: het, al.
0: 150 mensen heb jij dus al onderzocht.
3: Met een groep, ja. We hebben een groep studenten en collega's die allemaal hier vanaf vroeg in de ochtend bezig zijn.
0: En wat kom je dan zoal tegen?
3: Ja, het is sowieso allereerst fantastisch hoe blij alle wandelaars zijn. En iedereen wil meedoen. We moesten ook stop zeggen. Zoveel willen meedoen. Dat is echt fantastisch. En iedereen is geïnteresseerd. Dat is echt heel mooi. En
0: geïnteresseerd in hoe dat werkt met die pijn, bedoel je?
3: En inderdaad, ze willen meewerken. En dan, ja, je ziet van alles eigenlijk. Van hoge tot lage pijndrempels. Ja. En dan kunnen ze hier op de grote markt natuurlijk veel meer daarvan leren in de campagne.
0: Ja, nou weet ik, onderzoekers zijn altijd heel voorzichtig met conclusies. En terecht. Maar als je nu al wat je nu hier hebt gezien en gesproken en gehoord, kun je al een soort van voorzichtige conclusie trekken? Kun je hier iets mee?
3: De conclusie is nooit voorzichtig. Ja. Waar het op lijkt, een paar open deuren. Ik denk dat spierpijn een ding is. Dus in de benen, dan wordt het wat gevoeliger. En we zien echt al wel mensen die een hele positieve werking van wandelen hebben op de gevoeligheid. Dus dat is wel heel mooi. Dat zijn mensen zonder pijn en met pijn. Bij beide lijkt het mooi te werken al. Dus we zullen zien hoe dat in 4 dagen is.
0: Ja, want inderdaad, jullie staan hier elke dag. En daarna ga je alle resultaten natuurlijk verzamelen.
3: We meten ook de mensen elke dag. Dat is ook uniek. Dat is nog nooit
0: dezelfde mensen.
3: Dezelfde mensen. Ja. Elke dag voor en na, ja.
0: Dit is dan onderzoek nu, maar er is ook een preventiecampagne hier aan dit onderzoek gekoppeld. Hoe werkt dat, Floor? Want jij doet dat vanuit het UMCG dus.
4: Ja, klopt. Vanuit het UMCG, maar ook meerdere ziekenhuizen in Noord-Nederland en in Noordwest-Duitsland voeren we op dit moment een preventiecampagne uit over chronische pijn. En wat we eigenlijk willen doen is dat wij wetenschappelijke kennis over pijn heel toegankelijk maken voor een breed publiek. Dus dat veel mensen beter snappen wat chronische pijn nou eigenlijk inhoudt en wat je er tegen kunt doen.
0: Ja, nou hebben we sinds de coronaperiode is er een soort van beweging ontstaan ook. Heel breed, hè? Dus niet alleen de extreme, maar heel breed van mensen die toch geïnteresseerd zijn in hoe dat zit met de wetenschap. Best wel veel zelfonderzoek ook proberen te doen. Kan dat ook een risico zijn dat daar verkeerde dingen uitkomen?
4: Nou ja, het is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat je informatie uit de juiste bronnen haalt. En daarom willen wij ook graag laagdrempelig zijn. Dus wij zijn vanuit het UMCG, wij doen onderzoek. Dus dat is echt op wetenschap gebaseerd, maar toch wel toegankelijk voor een groot publiek. Dus daarmee willen we ook de misvattingen over pijn graag tegengaan.
0: Maar wat is de grootste misvatting over pijn?
4: Een grote misvatting, vooral over langdurige pijnklachten, is dat pijn eigenlijk betekent dat er iets kapot is in je lichaam dat gerepareerd moet worden. En bij langdurige pijnklachten is het niet zo simpel. Dat is een heel complex iets wat met heel veel factoren te maken heeft. Dus langdurige pijn, dat betekent, heeft geen directe relatie met schade in het lichaam. Dat is heel belangrijk.
0: Als je bijvoorbeeld last hebt van je rug, ga je anders lopen, waardoor je misschien een andere houding hebt. Precies. Wat pijn oplevert, maar dat hoeft niet te zeggen dat je been dan kapot is.
4: Nee,
0: dat bedoel je een
4: niet.
0: Beetje?
4: Zeker, ja. En mensen die bang zijn dat er dan iets betekent dat het schade is in hun lichaam, die gaan ook bijvoorbeeld beweging vermijden. En wij willen juist heel graag zeggen, het betekent niet per se dat er schade is in je lichaam, en het kan juist heel helpend zijn om te blijven bewegen.
0: Kun je hier een beetje je werk doen? Is dit een walhalla voor jou als onderzoeker ook?
4: Ja, ik denk dat we echt veel mooie gesprekken hebben met mensen. Ik denk dat mensen erg geïnteresseerd zijn. En ik denk dat het heel goed werkt. Wij zijn dus ook de organisatie van de Groningse Vierdaagse echt dankbaar dat we echt de hele week hier mogen aansluiten met mensen in gesprek gaan.
0: Kun jij je een gesprek herinneren, misschien van vandaag al, wat voor jou misschien zelf echt een eye-opener is geweest?
4: Nou, er kwam bijvoorbeeld net een mevrouw naar mij toe die zei, oh, ik dacht echt dat bewegen, als ik pijn heb, altijd gevaarlijk is. En nu kwam ze toch tot het besef dat ze toch wel wat meer vertrouwen mag hebben in haar lichaam. En toch wel stapje voor stapje op haar eigen niveau toch wat actiever kan worden. En weer kan doen wat ze belangrijk vindt.
0: Begrijp ik nu, Roland, dat hier dus heel veel mensen heel sportief, en ik heb echt zwaar respect voor iedereen die meedoet, maar dat hier heel veel mensen dus meelopen en een zware prestatie leveren, zeker met het weer. Ja. Maar die dus met pijn lopen.
3: Er zijn best wel mensen die daar met pijn lopen en die laten dus zien dat dat prima kan. Zelfs in deze omstandigheden. En dat is precies wat je ook moet doen. Ja, heel positief.
0: Jullie kunnen nog de rest van de 3,5 dagen hier flink aan de bak. Veel plezier met jullie onderzoek. En laat ook even van je horen zodra de conclusies echt getrokken kunnen worden. Dank je wel voor jullie komst, Floor Koopman en Roland Rezicht.
4: Dank je wel.
0: En dan gaan wij straks weer eens even kijken waar Joyce wandelt en of zij ook pijn heeft. Want die heeft toch al wel wat kilometers gemaakt met zware apparatuur bij zich. Maar dat straks na Harmtebak en de flashbacks. En nu eerst Steeler's Wheel.

0: Warmtabak, samen met de Flashbacks. Alleen maar dansen.
1: Radio Noord.
2: De Groningse Vierdaagse.
0: En ik ben wel benieuwd, wordt er een beetje gedanst op het parcours, Elwin? Want het einde is toch voor veel mensen wel in zicht?
3: In ieder geval een dansende vlag. Met mij erachter. Ja, 20 kilometer. Dat betekent dat er eigenlijk nog een kilometer te gaan is. Want de 20 kilometer moet vandaag een kilometertje extra lopen. En heel leuk, heel veel mensen gaan hier. Goedemiddag. Heel veel mensen gaan toch wel even op de foto. Want het is wel een momentje. Ik zie daar ook dat er al de telefoon in de aanslag is. Want ik denk, jullie moeten even op de foto met die 20 kilometer banner, of niet?
4: Ja, doe maar eens even.
3: Ja, hè? Want hoeveel kilometer lopen jullie?
4: 20.
3: Ja, dan moet je natuurlijk wel even dat even vastleggen.
4: Ja, dat gaan we doen.
3: Nou, doe dat maar eventjes, dan ga ik even kijken hoe jullie dat doen. Dat mag wel eventjes.
4: Niet te veel van.
3: Ja, natuurlijk wel. Jullie kunnen toch wel mooi. Kijk, dan moet je even zelf. Wordt het een selfie of wordt het even op de beurt?
4: Nee, ik maak gewoon een foto en die stuur ik dan in de familie-app. Voor mijn moeder, dan weet ze daar iets eraan komen en voor mijn gezin.
3: Nou, dat is wel even goed. En ook wel een bewijs dat jullie ook echt aan het lopen zijn.
4: Precies, ja, dan gaan we dat doen.
3: Nou,
4: ja.
3: Doe maar even. Dan maak nog maar even een mooie foto. Dan even kijken welke kant er genomen wordt. Want ja, hij is natuurlijk nu even gedraaid. Even de foto. Nog meer mensen die een foto willen maken natuurlijk van de 20 kilometer, of niet?
5: Uiteraard, we zijn er bijna.
3: Ja, want voelt dat ook zo?
5: Nou, een beetje met teentjes. Verder gaat het heel goed.
3: Want hoe gaat het dan met de teentjes?
5: Nou, die doen een beetje zeer.
3: Ja, hè? Want wat valt er dan toch een klein beetje tegen? Nee,
5: eigenlijk helemaal niet. We hebben genoten. Veel water onderweg, wat lekkers onderweg.
6: Ja, heel goed georganiseerd.
5: En, ja, fantastisch. Ja. Ja.
3: Ik zie op de kaartje staan 20 kilometer.
5: Ja, als we een knipje hebben, dan... Ja. Dan ik denk dat de knipje bij de finish komt... Dus dat is via de knipje en dat is op de Grote Markt.
3: Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Morgen ietsjes koeler. Zijn jullie daar ook een beetje blij mee?
6: Ja, of, absoluut. Ja? Absoluut. Ik vond het heel heet hoor, door de onlanden.
3: Ja.
6: Zo, nou. Ja, morgen dan. De familie zei, als je dit kunt, dan ga je de rest als een fluitje van een cent doen.
3: Nou, dat geloof ik ook wel.
5: Maar ze hebben het wel goed geregeld, want we zijn gewoon eerder begonnen. We zouden om 8 uur starten, maar nu gewoon een uurtje eerder. Ja. Dus maar prima. Nee, ik ben blij dat we dit gedaan hebben tot nu toe. Het is ook spannend morgen, want wij wandelen, oefenen wel. Maar meestal 1 dag en dan was het eerst klaar. Maar nou moeten we morgen dus ook weer.
3: Ja, en ik heb nog een verrassing en dan overmorgen en dan ook nog.
5: Ja.
3: Het zijn er wel 4, hè?
6: Maar,
3: ja. Maar ik heb het gevoel dat het wel goed komt. Jullie zijn volgens mij ook hartstikke gezellig onderweg.
5: Ja.
3: Ik zou zeggen, maak die foto nog eventjes. Want dan hebben jullie het bewijs dat jullie de 20 kilometer vandaag hebben voltooid. Het is nog wel een dikke kilometer nog even door naar de finish. Maar dat gaan jullie ook redden.
6: Dat moet lukken.
3: Ja, hè?
5: Ja,
3: nou,
5: bedankt, hè?
3: Dus Nivino, ze maken nog even een foto. Want dit is dus zo'n fotoplek waar mensen toch eventjes de telefoon erbij pakken. Om het even vast te leggen. Dat ze in ieder geval de 20 kilometer lopers de 20 kilometer hebben voltooid. En vandaag dus even een kilometertje extra. Het kwam even zo uit om het parcours. En deze mensen nog even een selfie. Ja, prachtig. Mooie plaatjes voor het familiealbum.
0: Geweldig. En jij blijft daar maar staan om al die foto's te maken. Dus iedereen die op de foto wil, vraag het gewoon even aan Elwin Baas. Want die doet dat en die kan dat ook als geen ander. Hier op de Grote Markt, waar onze studio staat, zijn van ook veel mensen die foto's maken. Hè, selfies, poseren. Het is toch wel leuk om te zien zo.
7: Ja, het is geweldig om te zien. En het is ook goed nieuws dat bij de EHBO-tent het niet zo druk is.
0: Oh,
7: daar heb ik uitzicht op. Volgens mij weinig ellende onderweg. Gelukkig maar.
0: Of zou het te warm zijn in de EHBO-tent?
7: Dat zou ook.
0: We gaan lekker door hier vanaf de Grote Markt. Het epicentrum van de Groningse wandelvierdaagse. Maar eerst even muziek van Miles Smith en Niall Horan. Daarna het NOS Journaal. En daarna gaan we hier weer vrolijk door.
8: De Groningse Vierdaagse. What?

0: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 1 uur.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord, waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
14: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van

0: Avicii met Hey Brother op Radio Noord. En nou had hij maar schaduw, maar ik wou zeggen, ik sta onder de schaduw van de Martini-toren op de Grote Markt, op die hoek, waar de finish dus is. Nou, er komen toch nog steeds wandelaars binnen. Is het goed gegaan, jongens?
1: Jazeker, ja? Ging het goed.
0: Zijn jullie ook de laatste dan?
1: Nou, absoluut niet. Nee.
0: Want hier zijn wat mensen van de crew. Mensen van de crew, hebben jullie enig idee wanneer de laatste ongeveer binnenkomt?
2: Nooit spreken in ieder geval.
0: Oh, ook geen Nederland. Maar er komen nog steeds mensen hier binnen. Nou, die gaan we dus niet de weg versperren. Ja, hier loopt van alles binnen. En

0: Nou, dat was wel grappig, want toen Avicii op Radio Noord was, dacht ik, ik ga even naar buiten met die microfoon. En dan zie ik een man, zie ik daar, nou, een half uur lang, denk ik, 20 minuutjes, lag hij op de rug met de benen omhoog tegen het hek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Ik dacht, ik kom even naast u liggen, maar net als ik er naartoe wil, dan gaat u opstaan.
1: Ja, dat doe ik altijd.
0: Nee. Maar waarom deed u dat?
1: Ja, voor je voeten. De vocht gaat allemaal naar je voeten. Dan doe je dat, het ontspant beter. En dan loop ik makkelijker naar de auto. Anders kom ik zo naar bij de auto. En nu loop ik makkelijker naar de auto.
0: Want hoe loop je nu eens dan? Dan ga ik even kijken hoe soepel... Oeh. Die meneer die loopt heel soepel. En een soepele tred. Hoe is het gegaan verder vandaag?
1: Goed. Ja, ik heb 30 kilometer gelopen. Ik was om 12 over 10 binnen. Maar iets te hard gelopen. Vandaar dat ik 2 blaren heb. En die hebben ze doorgeprikt. Dus het gaat allemaal goed. Morgen wat rustiger aanlopen.
0: Dus dit was een wijze les vandaag?
1: Ja, wijze les is het elke keer natuurlijk. Morgen ook weer. Elke dag is wijze. Elke dag leren.
0: U deed het 30, zegt u. Maar was u een van die mensen die eigenlijk de 40 wilde doen, maar de 30 moest
1: correct
0: doen?
1: Correct. Dat is helemaal exact. Ik had liever een uur eerder gestart en wel de 40. Maar ja, ik kan niet voor iedereen spreken. Het was wel warm. De laatste anderhalf uur echt warm.
0: U heeft een prachtige groene baret op, mag ik het zo noemen? Is dat mode of heeft dat een reden?
1: KCT 104.
0: En dat houdt in?
1: 104 verkenningscompagnie. Dat is dus korps commandotroepen.
0: Ja, ik word thuis altijd gecommandeerd, maar ik ben niet zo thuis in dat wereldje. Dus.
1: De defensie. Ja, dat is korps commandotroepen. Maar ik loop er niet zo mee te komen, maar ik heb me altijd op. Ja,
0: het staat u goed. Veel succes, veel plezier morgen.
1: Ja, dank u. Okay. En succes.
0: Morgen weer een dag. Zo is het. Die meneer die marcheert morgen verder de 40 kilometer als het goed is. En dan zie ik hier nog een prachtige mevrouw staan met een prachtig wandelshirt, Lobsmit. Dat betekent dat ik naast Dorinda sta van de wandelgroep. De laatste van de wandelgroep die vandaag is binnengekomen. Hoe is het met je?
2: Ja, super. Ja, ben ik de laatste die binnen is gekomen.
0: Nou, van onze wandelgroep volgens mij.
2: Ja, oké, dat wist ik nog niet. Goed zo. Nee, het gaat goed. Het is prima. Maar het is erg warm de laatste anderhalf uur. Dus ja... Daar moet je het mee doen dan, hè? Ik was extra vroeg gestart, maar ja, dan moet je toch nog even door die zon. Ja,
0: en heb je ook extra voorbereid dan nog op die hitte?
2: Ja, ik had een pet mee en ik had een thermoskannetje met water en ijs, dat ik echt koel kon blijven. Ja. Dus, en ik had genoeg water mee, dus dat is prima.
0: Waar ik veel mensen over hoor die meewandelen is de support onderweg langs de kant. Hoe heb jij het allemaal ervaren?
2: Ik vond het heel leuk dat ik zag dat mensen koekjes hadden gebakken. Ik had echt totaal geen zin in koekjes, chocolate chip koekjes. Maar die hadden dat gemaakt en zelf gemaakt. En ik dacht, oh, mensen zetten gewoon een partytent in hun tuin. En gaan dan daar zitten en dan proberen dat te verkopen. En soms heb je zin in een pauze en dan is dat hartstikke leuk. Maar mensen zijn wel enthousiast langs de weg. Vooral in de stad dan. Hè. Dus we hebben vandaag hele lange route gedaan door de onlanden. Maar juist dan in die bebouwing is dat echt wel heel erg leuk, ja.
0: Wat weet je van de route van morgen die jij gaat lopen? Heb je al een beetje voorbereid?
2: We gaan naar Noord en we gaan naar Wiermerschouw. Volgens mij ook richting Garnwert, Oostum. En dat lijkt me hartstikke leuk. Echt een beetje van die klassieke dorpjes en weer een heel andere sfeer.
0: Ja, want waar woon je zelf?
2: Ik woon vlakbij de Onlanden, Hilderwolde. Oh, ja.
0: Dus vandaag was een thuiswedstrijd, maar morgen ga je echt op pad dus. Blaren meegenomen naar morgen?
2: Nee. Nee, dus ik ben echt blij en tevreden. Ja, ging hartstikke goed. Ik liep voor het eerst 30 kilometer dit jaar en ging hartstikke mooi. Dus ik ga ervoor morgen.
0: Heel veel plezier, Dorinda. En nogmaals, het staat je prachtig. De Lobsmit loopshirt van RTV Noord. Onderdeel van het wandelteam. Loop ik nog één keer even naar de finish om te kijken of de laatste wandelaar al binnen is gekomen. Ik denk het niet, want anders staat hier niemand meer. Maar wat kunnen we verwachten qua laatste wandelaar aankomsttijd?
3: Dan vraag je mij wat. Daar durf ik je zo geen antwoord op te geven.
0: Oké.
3: Nee. Maar
0: jullie blijven gewoon staan, taakbewust.
3: Absoluut, wij blijven hier staan tot de laatste binnen is.
0: Heel goed. Nou, dit is niet de laatste, maar deze mevrouw had wel een koud flesje water tegen haar gezicht.
4: Lekker.
0: Net binnen, hoe is het?
4: Prima.
0: Ja?
4: Ja hoor, helemaal goed.
0: Dit is een ervaren wandelaar, ik zie het al.
4: Ja, ik heb er zoveel gelopen. Zoveel vierdaagse in Nijmegen en alles. Dus,
0: en meneer die wil naar het bier volgens mij, dus ga daar maar lekker achteraan. Mooi.

0: Ja, en de mevrouw staat nu een foto te maken. De mevrouw die net nog met twee bossen bloemen in de armen stond. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je ziet er sportief uit. Heb je nou ook meegewandeld?
1: Nee, ik kom vandaag niet. Morgen ga ik meewandelen.
0: Ja, maar kom er eens een bij, dames. Want dan sta ik hier met drie dames op 1 vierkante meter. Dat is sowieso gezellig. Jullie hebben die bloemen gekregen.
2: Ja, joh, dit is echt. Dit is echt prachtig. Echt prachtig. Echt ongelooflijk. Dit hadden we niet verwacht.
0: Dit was een verrassing dus.
1: Dit is echt een verrassing. Ja, zeker. Absoluut.
0: Maar stel mij eens even voor aan deze lieve mevrouw die dat heeft gedaan dan.
1: Mevrouw Trudy. Trudy, vriendin van ons.
0: Ja. Nou, ja. Dit is een echte vriendinactie.
1: Ja, absoluut.
0: Want het is nog 3 dagen, Trudy. Hè? Waarom dan nu al bloemen?
1: Ja, op deze dag met die hitte, dat vind ik wel de grootste prestatie, hè. Kijk, dit is een 4-daagse Nijmegenwandelaar, dus die is wel wat gewend. Maar met deze warmte en deze zus, zijn zussen, nou echt petje af hoor.
0: Ja? Ja. Want dit is de eerste keer dus voor u dat u zo'n afstand loopt?
1: Ja, 20 kilometer, klopt. Ja. Ik heb vorig jaar wat meegedaan met de Tocht om de Noord. En dat was ook 25 kilometer, dus dit 20. Ja.
0: Dus, en hoe voelt het nu dan?
1: Heerlijk. Echt. Mijn benen zijn wel een beetje moe, maar voor de rest voelt het heerlijk. Ja, zeker.
0: En hoe trots is de ervaren grote zus dan?
2: Nou, ik ben ontzettend trots. Want echt, toen we naar de omlanden gingen. Nou, joh, je krijgt echt een muur van hitte tegen je aan. En dan, nou, dat ze hem zo loopt. Ja, dat is echt fantastisch. Echt, ik ben super trots. Echt.
0: Is dat nou zweet of zijn het toch een beetje betraande oogjes? Waterige oogjes.
1: Waterige oogjes, ja. En zweet.
2: Allemaal emoties. Echt.
1: Ja hoor.
0: Het feit dat grote zus hem vaak, ook kleine zus zelfs, maar ervaren wandelaar hem vaker heeft gedaan dan jij. Ja. Betekent dat dan ook dat zij jou er doorheen moest slepen? Of was het misschien af en toe ook andersom?
1: Nou, nee, we hebben elkaar er doorheen gesleept. Ja.
0: Wat zeggen jullie dan?
1: Oh, we praten over alles. Kom op. Nou, we zoeken nog even een schaduwplekje op. Nou, dat hebben we even gedaan. Maar eventjes, nou, dan weer in de benen. Hup, anders word je veel te stijf. Dus, lekker zitten kletsen.
2: Ja, heerlijk.
0: Waar gaat dat dan over, dat kletsen?
2: Ach, ja, nou, de hele familie natuurlijk helemaal doorgenomen. Alle broers, zussen en... Ach, verschrikkelijk. Nou, we hebben een ontzettend grote familie. Dus je begint op de grote markt en je eindigt eigenlijk op de grote markt.
0: Maar kerst wel weer samen met de familie, begrijp ik?
2: Ja, nou, we hebben wel besloten. In de A-straat zeiden we, laten we toch maar weer kerst doen.
0: Ja. Hoe heten jullie van achternaam?
2: Kerkhof.
0: De gezusters Kerkhof. Veel plezier morgen met dag 2. Trudy, jij ook, want morgen stap jij in.
1: Dankjewel, ik stap in morgen. Ik heb er heel veel zin in. Dus.
0: Geniet ook met elkaar ervan.
1: Dankjewel.
0: Doei.
3: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

0: De Gronings goud van deze week, There Will Never Be Another You, Artie Barrett en Robin IJzerman. En ik ben ondertussen weer in die koude studio gekropen. Toch wel aangenaam hier. En dan gaan we eens even kijken. Dan laat ik dat warme werk maar doen door een collega. Joyce, nog steeds op de route. Hoe warm heb jij het ondertussen, Joyce?
1: Nou, ik moet zeggen, het valt mee hoor. Wij doen inmiddels een beetje rustig aan. Want er werd net al afgevraagd van hoe laat komen nou die laatste lopers binnen. Wij lopen inmiddels toch wel bij de Westerhaven. Dus wij zien de finish bijna in zicht. En het begint aardig uit te dunnen. Dus wij kakken een beetje rustig hierin. En dan, kijk, als ik nu ook achter me kijk. Ja, daar komen nu net twee aan. Er komt iemand op de fiets mee. Die doet niet mee natuurlijk. Maar het is rustig hier onderweg. Dus wij lopen denk ik echt al wel tussen de laatste lopers. En dan ga ik toch hier even op af. Hoe gaat het bij jullie? Jullie lachen nog wel.
2: Ja, gaat heel goed hoor.
1: Ja?
2: Ja.
1: Is het leuk?
2: Heel leuk.
1: Nou, dat is wel heel leuk. Waarom is het zo leuk?
2: Nou, we hadden het er net over. Het geeft een stukje verbinding. Mensen zijn allemaal enthousiast en het is fijn om buiten te zijn. En we hebben elkaar een hele tijd niet gezien, dus we konden heel lekker bijkletsen.
1: En dat houden jullie ook 4 dagen vol?
2: Ja, wij wel.
3: Zeker.
1: Mooi, ja, maar dat is ook wat wij merken. Want iedereen praat even lekker met elkaar.
2: Ja, nee, dat klopt hoor. Het is een heel leuk sfeertje. Iedereen is aardig, vriendelijk. Er was nog een mevrouw die had komkommer voor heel veel mensen gemaakt. Dus dat super is dat. Ja. Mensen zijn ook betrokken.
1: Ja. Hebben jullie last van de warmte?
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee. Gaat gewoon prima.
3: Gaat prima hoor, ja.
1: Nou, de finish is in zicht, hè?
2: Ja, daar gaan we voor.
1: Ja?
3: Ja. Yes.
1: Zonder blaren.
2: Zonder blaren.
1: Ja. Nou, heel goed, zet hem op. Doeg! Nou, en dan kijk ik weer even achter me. En dan heel weinig. Succes, hè?
4: Dankjewel.
1: Zijn we bijna de laatste, Elwin. We gaan even een beetje wachten hier, denk ik. Tot we die laatste loper hebben.
0: Dus jullie nemen een beetje de bezemwagen taak over. Joyce en Elwin daar dus langs de route nu in de Westerhaven. Ik ben benieuwd wanneer die laatste lopers gesignaleerd gaan worden. Maar daar gaan wij toch wel iets mee doen, Stefan. Die moeten we
5: natuurlijk. Die moeten we even groots onthalen. Want het is een enorme prestatie überhaupt al als je hier 20 of 30 kilometer gaat lopen. Zeker met dit weer. Diegene die wordt gewoon heel warm onthaald. Alhoewel, ik weet niet of diegene daarop zit te wachten.
0: Warm. Sowieso is het warm inderdaad. Nou weet ik dat jij... In jou is ook dat hardloopvirus gevaren op een gegeven moment.
5: Dat klopt, ja.
0: Ja, maar is dit, nu jij hier zo zit... Ik weet, jij houdt van je werk. Jij werkt heel veel. Misschien wel iets te veel, zeg ik ook wel eens tegen je. Maar zou dit dan niet zijn voor volgend jaar? Dat je toch eens even 4 dagen vrijvraagt en dit gaat doen?
5: Nou, ja, ik heb begrepen dat je volgens mij na 4 dagen een prachtige medaille krijgt. En daar ben ik gek op. Ik heb een mooie glazen kast waar ze allemaal in zouden kunnen.
0: Ja. Oké. Okay.
5: Ja, dus daar zou ik het al wel echt voor doen.
0: Dus met andere woorden, mensen, geef je medaille aan Stefan? Of,
5: Nee. Oh, okay. Je moet het wel echt zelf verdienen natuurlijk. Hè. Dus dan wellicht volgend jaar.
0: Nou, dat wachten we af. We wachten ook zo af of Edwin Noord nieuws voor ons heeft. Maar ik weet bijna wel zeker van wel. Straks om 1:30 na Something Happens, A Parachute.
6: Live bij de Groningse Vierdaagse.
7: Vanaf de Grote Markt in stad.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Het is 2:30, dit is Noordnieuws. Goedemiddag, het KNMI heeft de waarschuwing code geel voor onze provincie verlengd tot morgenochtend 8:00 vanwege de aanhoudende hitte. Ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM blijft tot dat tijdstip van kracht voor het hele land. De waarschuwingen waren oorspronkelijk geldig tot middernacht. Nationaal Hitteplan is een waarschuwingssysteem van het RIVM, bedoeld voor onder meer zorginstellingen, huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers, zodat ze extra aandacht kunnen besteden aan kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken en jonge kinderen. Ondertussen komen uit heel Noord-Nederland meldingen van een brandlucht die buiten te ruiken is. Volgens de veiligheidsregio Groningen wordt die geur veroorzaakt door de zeer grote natuurbrand in Limburg. Door de zuidelijke wind trekt de rook uit Limburg richting het noorden. Wie brandlucht ruikt, maar geen rook of vuur ziet, hoeft daarvoor niet 112 te bellen. Bij twijfel wordt wel geadviseerd 112 te bellen, want de droogte zorgt voor een verhoogd brandgevaar in Groningen. In de afgelopen maand waren er meerdere branden waarbij vaststaat dat de droogte een rol speelde bij het snel oplaaien of verspreiden van het vuur. Sinds 25 juni geldt in Groningen fase 2, het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat betekent dat de brandweer extra alert is op vuur in de natuur. Ook kunnen kleine vonken snel uitgroeien tot een grotere brand. Waterschap Huns en Haas begint morgen met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in zijn gebied. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Door de aanhoudende droogte neemt de kans op scheuren en verzakkingen toe, vertelt dijkenspecialist Paul Sinema.
8: We hebben een aantal trajecten die we dan in de gaten houden. Dat zijn vooral dijken waar veel veen in zit. Veen dat kan uitdrogen en licht worden. Dat zijn risicogebieden. Dat is onder andere bij het afwateringskanaal Duurswold, het Hondshalstermaar, de Wotsummer A en het Slochterdiep.
7: In het gebied van Huns en Haas is het gemiddelde neerslagtekort 131 mm. Vanaf het tekort van 150 mm zijn dijkinspecties verplicht. Ondertussen mogen boeren doorgaan met beregenen, maar liever niet op de warmste uren van de dag. En het moet gemeld worden bij het waterschap. En steeds meer campings, ook in onze provincie, kiezen voor adults only. Eén daarvan is de Drie Provinciën Camping op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. Eigenaar Brigitte Koninga vertelt dat haar gasten bewust gaan staan op een camping zonder reuring.
9: Het is super saai hier, maar dat is juist onze kracht. Dat wat wij in het vorige gesprek al zeiden, van heel veel mensen die hier komen, die hebben kleinkinderen en of zijn leraar, lerares. En die vinden hier de rust juist zo lekker, dat je hier gewoon met z'n tweeën bent. Het is een soort cadeautje aan jezelf, dat je precies kan doen wat je zelf wilt zonder afleiding.
7: Wel een beetje afleiding? Kijk dan op rtvnoord.nl. En nu het weer met Harma Boer.
10: Vanmiddag doet het een gouden best. En met een zwakke tot motige wind uit zuidelijke regens wordt 28, 29 graden op de wan tot 35 graden verdere provincie in. Vanochtend en vannacht wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. In Loten klot alweer op met een minimum van 19 of 20 graden. In buiten zoals nu ligt een droge dag met geregeld zon. Met 23 graden op de Wadden en 27 graden verdere provinciën.
3: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
4: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
12: Wist het jou aan nieuwe uitdaging? Wie Damstra Service en Onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
12: Kost u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

0: Elton John en Dua Lipa op Radio Noord.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt in stad tot 4 uur zenden we hieruit vanuit ons glazen huis van Radio Noord. Het is hartstikke gezellig hier, dus via radio en tv kun je het allemaal volgen. Maar vergeet ook zeker dat liveblog op onze website en in onze app niet, want daar komt nog veel meer voorbij. Alles wat met de Vierdaagse te maken heeft. En dan gaan we even naar onze bedrijfsfotograaf Elwin Baas. Hoeveel foto's heb je ondertussen al gemaakt?
3: Ik ben lapster.
4: Nog nooit zo heel veel. Maar ik mag ook nooit zoveel foto's maken. Ik mag gewoon wandelen. Ik mag je metlopen. Ja, dat is wel een beetje de bedoeling. Ik ben ook nog draaien aan metlopen. Maar ik ben wel een beetje nieuwsgierig. O, goed.
5: Het komt beter. We hebben mensen daar, hè? Ja. Maar wie het mooiste daar, die mensen kan daar.
4: Ja, maar je zegt wel een beetje de warmte, dat is wel zwoer.
5: Ja, dat komt wel met name door de warmte, denk ik. Ik dacht dat ik het wel redelijk inschatte met extra water. Een broodje en extra zonnebrandcrème. Ja. Dus, ja.
4: Hoe lang ben je weg gewoon van Burg?
5: Ik denk 2 minuten over half 8 was het.
4: Ja. Dus dan ben je al een paar uurtjes onderweg.
5: Ja, dan ben je al een paar uurtjes onderweg.
4: Ja.
5: Dus de morgensvrouw loopt ongeveer 5 kilometer per uur. Dus dan reken maar over. Ik denk dat we nou iets te loren erbij komen, maar nog wel op zit.
4: Ja, want wat maakt het nou vooral zo spoor dan?
5: Ja, dat is met name de warmte, denk ik.
4: En vooral in de onland, door was warm.
5: Ja, door was het wel. Door was het al warm. Met een zuchtje weer. Je denkt van, je bent op een grote vlakte. Er komt wat meer weer, alsjeblieft. Nee. Was nou zo, jammer. Ja. Maar wel een hele mooie omgeving. Want ik was door naar Noord-West. Okay. Nou, ik ben gewoon een grondig. Het is gewoon een Roos-Gouds. Mooi, hè? Een mooie route.
4: Wat is nou op de kop, ja?
5: Dat weet ik nog.
4: Wat is dat? Dat is kattendouw?
5: Nee, dat is van Hema. De tikkie is dat. Dat heb ik van mijn wandelmootje gekregen.
4: Ja.
5: Maar een beetje te koud.
4: Wacht even, ja?
3: Gewoon een luiertje. Een
4: luiertje?
3: Echt een luiertje.
5: Nee, dat
3: is het is gewoon een luiertje.
4: Maar je nou nat maakt of zo?
3: Ja, mos van Svelde. Hartstikke nat.
5: Ja, gewoon nat. Dat was het meeste.
3: Lekker nat. Dit is een hydrofiel.
5: Maar wordt er
4: nat.
3: Hydrofiel luiertje.
4: En helpt dat ook of nooit?
5: Dat is wel lekker, hoor.
4: Ja.
5: Maar er was ook een vrouw die van de Rode Kruis die hulp in heeft met zo'n waterpunt. En dat echt een koud water in de nek. Oh, dat is dan wel een...
4: Maar was het drok te horen bij die punt van Rode Kruis of nooit?
5: Nee.
4: Dat wel niet.
5: Nee, want er was ook een punt.
3: Dat hebben jullie ook al dit zijn, maar dit is natuurlijk ook wel leuk. Ja. Kreeg me ook nog aangeboden vanuit de organisatie. Een klagertje vier. Nou, geluksklavertje vier. Hoe schattig is dat nou? Toch? Iedereen.
4: Dat is hartstikke mooi, ja.
3: Zo'n handje.
5: Hartstikke roos.
4: Ja, dat mag je wel. Ja.
3: Stonden ze zo met een handje vol en we kregen allemaal zo'n klein dingetje.
4: Nou. Hey, maar we staan alweer een paar minuten stil. Het loopt nooit echt meer deuren, hè?
3: Zonder
4: toch? Lezen, weet
3: niet. Ja,
4: wil je dat,
3: Geert? Nee.
4: Deze nee, maar ik wou niet of hij ook wel komt. Wie wachten nog allemaal even? Of jullie gewoon nog even die... Wat is het nou nog? 600 meter leuf ik vanaf hier?
3: Zo een keer.
4: De ramp. Nog even een beetje naar rechts. En, ja, daar komen we. Nou, staakt er nog even. En jullie wouden wel dat er nog een dag tweeën, draaien en varen komt, hè?
3: Ja.
5: Maar die was toch?
3: Dat
4: gooi
3: komt.
4: Ja. Ik zal kop straks maar helemaal in onder Rotterdam.
5: Ja, daar ligt niet op.
4: Loop jongens. Mooi.
0: Luier op de kop. Volgens de dames dan, hè. Ziet er goed uit, Alfred, hoor. We zien je hier zo wel voorbij lopen bij de finish. Succes nog even met die laatste loodjes. Ongeveer 10 minuten geleden begrepen we van de organisatie dat er nog zo'n 200 tot 250 mensen lopende zijn. Dus dat komt allemaal wel goed. Nu Yes op Radio Noord, Owner of a Lonely Heart.

0: Yes, met Only of a Lonely... Owner of a Lonely Heart, moet ik zeggen. Terwijl ik hier bij die fonteinen sta op de Grote Markt. Was nog wel veel om te doen, die herinrichting van die Grote Markt. Maar die fonteinen, dat is toch een prachtig iets. Zeker met deze hitte en als je zo lang hebt gelopen. Maar er staat niemand in. Ja, ik zie hier één iemand met sandalen erin, maar die heeft niet meegelopen. Maar ik dacht, al die wandelaars, die duiken hier wel in. Voor de verkoeling, even lekker de voetjes koud of misschien wel het hoofd koud. Er zaten net wel wat wandelaars naast de fontein. Daar probeer ik nu even heen te lopen, over dat richeltje van die fontein. Cameraman Roman achter mij aan. Pas je op, Roman. Even voorzichtig doen. Kom er eens een bij, jongens, want jullie hebben net meegelopen. En jullie zaten naast de fontein. Geen enkel moment gedacht, ik ga er even in staan?
1: Nee, want ik woon hier in Groningen en ik weet wat er mee gebeurt.
0: Oh, wat gebeurt er allemaal mee dan?
1: Nou, ik wil het niet eens weten, laten we dat zeggen. Ik wil niet eens weten wat er allemaal mee gebeurt.
0: Oh, is dit weer mijn naïviteit?
1: Sorry?
0: Is dit weer mijn naïviteit?
1: Weet ik niet.
0: Oké. Okay. Hey, nou sta ik hier met twee dames en één man in het midden. Maar als ik het goed heb, heeft die het wel het zwaarst van jullie drieën. Klopt dat, meneer?
2: Nou, het gaat nu wel weer. Maar net was het al even zwaar. De laatste kilometer waren we toch wel afzien. Maar nu gaat het wel weer oké. Okay.
0: Wandelen en hardlopen ook. Maar wandelen is vaak ook iets mentaals, wordt gezegd. Wat zeg je dan tegen jezelf de hele tijd, die laatste kilometer?
2: Niks eigenlijk. Niks. Het is gewoon we zijn met een leuke groep mensen en dat helpt heel erg.
0: Ja, nou, flapte jij er net iets uit en toen...
3: Klip dat er maar uit.
0: Of moesten jullie hem een beetje op sleeptouw nemen?
3: Nee, het ging best wel goed, ondanks de pijn.
2: Maar we sleepten mijn enkel en ik had nog even wat twee ibuprofens genomen en nu gaat het wel weer goed. Ik was zaterdag nog door mijn enkel gegaan, dus dat is wat lastiger met lopen nu. Maar nou, nu gaat het wel redelijk.
0: Op zaterdag door de enkel gaan, welk tijdstip was daarbij?
2: Nee, gewoon overdag. Ik ging nog even trainen.
0: Hey, nog 3 dagen, gaat dat allemaal lukken?
3: Jawel,
2: goed uitrusten, goed eten.
1: Zeker, komt goed.
0: Veel succes jongens, beterschap met je enkel. Genieten van de komende dagen. Ja, en hij zegt, ik een beetje last van mijn enkel. Dan heb je hier zo'n EHBO-post. Maar Stefan die merkte ook al nou, heel scherp op eerder in de uitzending... dat die EHBO-post toch wel aardig leeg eruit ziet. Ik zeg, oh, er zitten hier wel wat mensen in de wachtkamer. Dag mensen, jullie hebben meegelopen, denk ik, met de Vierdaagse ook?
4: Ja.
0: Oh, en nu in de wachtkamer bij de EHBO, wat zijn de klachten?
4: Nou, 2 blaren.
0: Oh, ja. Mag ik ze zien?
4: Ja hoor, hier.
0: Oh ja, ze kunnen ook groter, maar zeker ook kleiner. Eén is al een beetje blauw geworden, de andere is wit. Wat gaan ze er dan mee doen?
4: Weet ik niet, doorprikken en verbinden, denk ik.
0: Oh, nou, u doet alsof dat de normaalste zaak ter wereld is. Of bent u een ervaren wandelaar?
4: Redelijk ervaren, maar ik heb bijna nooit geen blaren.
0: Nee.
4: Maar kom door de warmte, denk ik. Okay. Ja.
0: Hoe ging het verder, even afgezien van die blaren?
4: Ik heb heerlijk gelopen, ging verder goed.
0: Ja?
4: Ja.
0: Okay.
4: Ja.
0: En zit er naast u ook een blarenslachtoffer?
5: Nee, ik ben gezond en wel. Ik ben ter ondersteuning.
0: Oh, okay. Het komt allemaal wel goed met haar, toch?
5: Wel goed, ja.
0: Maar dan ga ik hier ook nog even de wachtkamer in. Daar zit ook mevrouw zitten wachten. Even appen, denk ik, alvast met het thuisfront. Wat heeft u gestuurd?
6: Dat ik een blaar heb. En dat ik even bij de EHBO zit om een blaar te laten doorprikken.
0: Mag ik hem ook eens zien?
6: Oh, vind je dat leuk?
0: Ja, dat hangt er vanaf waar die zit natuurlijk.
6: Laat je zien.
0: Oh, op de hak, zeg je dan, hè?
6: Ja, dat is... Wow. Nee, maar dat is niet zo leuk.
0: Nee? Oh, wat gaan ze doen dan?
6: Ja, dat weten ze nog niet, denk ik. Maar... Of het kan, hè? Misschien kan dat niet.
0: Geen amputatie, toch?
6: Je weet maar nooit.
0: Nee. Nou, dat gaan we eens hem vragen dan. Nee, sterkte. Kom vast goed, mevrouw. En succes morgen, hè?
6: Ja, tuurlijk. We gaan er weer voor.
0: Oké. Okay. Ik moet haar ook vragen. Ook een blaar?
7: Nee, helemaal niks.
0: Oh, gewoon leedvermaak.
7: Ja, wij horen bij elkaar.
0: Oké.
7: Kijk, maar weet je wat de wandelwol? Dat is de uitkomst. Echt waar.
0: Komt u nu mee? Een dag te laat.
7: Nee,
0: die
7: heb ik gebruikt.
0: Oh, ja, maar die mevrouw niet?
7: Ja, pas op tijd.
0: Wandelwol, mevrouw, dat is het helemaal. Ik ga toch nog even naar de mensen van de EHBO zelf. Wandelwol gebruiken. Er worden nu mensen behandeld. Maar ik kan u wel even een beetje naar voren trekken... Ja. Zodat we de behandelkamer niet hoeven te zien. Hoe verloopt het tot nu toe vandaag voor jullie?
8: Ja, druk. Bezig.
0: Oh, wel druk?
8: Ja, heel veel blaren.
0: Ja. Dat vooral?
8: Dat vooral, ja. En ook wel wat hitte dingen. Het is ontzettend warm. En dan moet je toch veel meer drinken dan mensen denken.
0: Oké, dat is nog altijd een ding dus. Mensen moeten echt meer drinken dan normaal.
8: Ja, je zweet echt liters.
0: Ja.
8: Dus
0: En nou zitten daar wat mensen zitten daar toch wel met angst een beetje af te wachten wat er met die blaren gaat gebeuren. Doorprikken wordt gezegd.
8: Ja, daar voel je niks van.
0: Oh.
8: Nee, want een blaar, dat is, die huid is los aan de bovenkant, ja. Dus die zit geen gevoel meer in.
0: Okay.
8: Dus daar voel je niks van.
0: Okay.
8: Alleen, ja, het is ook een gevoelige plek. Dus ja, ze zullen nog wel last van hebben de komende dagen.
0: Dan moeten ze zich melden, dus bij deze mevrouw. Jongens, komt allemaal goed. Voel je niks van, zegt ze net. Dus komt goed. Mooi, wij gaan die.

0: Teddy Swims. Met Mr. Know-It-All. Wij zitten hier tegen het einde van dit uur. Hier live vanaf de Grote Markt in Stad. Waar al die wandelaars nog steeds binnenkomen. Nou gaat Karel het overnemen. Karel, en aan jou de eer. Want volgens mij bij jou in de uitzending, denk ik, ja, de laatste wandelaar.
1: De laatste gaat straks als eerste over de finish komen. Zo zeggen ze dat toch? De laatste zullen de eerste zijn.
0: Ja, hey, en als jij dit zo ziet. Ik weet, jij bent een fervent liefhebber van alles wat op vier wielen rijdt.
1: Ja.
0: Ben jij hier ook liefhebber van, de benenwagen?
1: Ik vind het wel mooi. Het is wel iets waarvan ik zou zeggen van, nou, dat wil ik best een keertje doen.
0: Dus die hele crew die deze week aan het werk is hier, volgende week volgend jaar allemaal vrij, volgens mij. We willen allemaal zelf meedoen.
1: Dat zou zomaar kunnen, maar dan moeten andere mensen vragen de show te doen. Maar nee, dat komt wel goed. Dat komt wel goed.
0: Kijk eens, en iedereen die hier nog langsloopt met nou, toch wel montere gezichtjes over het algemeen.
1: Hoe dichterbij ze komen, des te blijer ze kijken. Het laatste knipje en dan over de finish.
0: Paard uit de stal, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: Hey, heel veel plezier, Karel, zometeen. Tot 4 uur, Karel, nog live vanaf de Grote Markt hier bij de Groninger Wandelvierdaagse. Ik meld me morgen weer. Stefan, succes nog met jouw marathon vandaag.
2: Yes,
0: en goed. Ik zie je morgen. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier nog. Mooi.

0: Stuart voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Nieuwe hond?
7: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
11: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Advies van Anneke. Relax, just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke, als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
0: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
6: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
9: Live vanaf de grote markt in stad.
16: De Groningse Vierdaagse.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
19: Met Karel Oosterhuis.
20: Op een warme, mooie dag in augustus zijn heel veel mensen aan het lopen. En de laatste lopers komen nu zo'n beetje over de finish.

0: Op Radio Noord, Kings and Queens hoorde je. We kijken op TV Noord en we zien hier vanuit onze glazen studio zien we de laatste lopers binnenkomen, druppelen. En ze zeggen altijd, de laatste zullen de eerste zijn. En toen zag ik iemand voorbij schuiven en ik van, hé, die meneer die ken ik. Lau Leeuw, goedemiddag.
1: Ja, dat was ik dus.
0: Ja, Lau, hoe is het met jou?
1: Oets.
0: Mooi man.
1: Ja.
0: Ja, we kennen je natuurlijk van heel veel liedjes. En natuurlijk de grote hit Facebook.
1: Onder andere.
0: Ja. Onder andere. Ja, je hebt er zelfs
1: 20 hits gemaakt, maar die worden niet gedraaid.
0: Ja, we kunnen niet alles draaien, Lau. Nee, we kunnen niet alles draaien. Ja, de reden dat ik vraag hoe het met je gaat, want de mensen die het een beetje volgen, die hebben meegekregen dat jij 80 jaar bent geworden. Je zou een groot feest gaan geven. Dat is niet doorgegaan.
1: Leuke ziekte.
0: Ja, man. 79 jaar niet ziek geweest. En toen in één keer gebeurde het.
1: Ja ongeveer een... Nou, pakweg 2 maanden van tevoren, voordat het feest kwam, kreeg ik longontsteking. En dat heeft ongeveer 3 maanden geduurd.
0: En nu gaat het de goede kant erop?
1: Ik ben er bijna helemaal vanaf.
0: Ja. Mooi.
1: Ja, alleen die medicijn die werkt nog wat na. Daar heb ik nog wel een beetje last van. Maar verder gaat het prima. Ik heb alweer 2 keer gespeeld.
0: Hoe ging dat?
1: Dat ging goed.
0: Gelijk achter de poest, of?
1: Nee hoor, zaterdag in de kroeg van Klaas.
0: Ja.
1: Was heel leuk.
0: Mooi. De nieuwe datum voor het feest is bekend.
1: 17 oktober.
0: 17 oktober.
1: Zaterdag 17 oktober vanaf 5 uur. Maar je mag ook om 9 uur komen of om 10 uur, dat maakt niet uit.
0: We zijn allemaal nuigd.
1: Wat zeg je?
0: We zijn allemaal nuigd, we mogen allemaal komen.
1: Ja, iedereen.
0: Als je dan bezig bent met zo'n feest, dat is 80ste verjaardag, groot feest, goed vieren met heel veel muziek, heel veel collega's. Heb je dan een idee, omdat je al zoveel liedjes hebt gemaakt, van die moet ik absoluut spelen die avond?
1: De nummers.
0: Ja?
1: Ja, nou... Ja, god, ik heb zoveel favoriete nummers.
0: Ja.
1: Dat hangt een beetje van hoe de sfeer daar is.
0: Dat bepaal je op het moment daar?
1: Ja, plekken, ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Komt feest...
1: Dat is omswitch, want ik heb zoveel nummers.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Bij de Blues Cowboys heb ik wel 100 nummers. En ik heb ook nog een paar andere bands. Let's Drive. Nou, dat is hele andere muziek.
0: Ja.
1: Maar daar heb ik ook 30 nummers mee.
0: En je moet toch een beetje oefenen van tevoren welke liedjes we gaan doen? Dat moet
1: even
0: repeteren.
1: Die nummers hebben we al heel vaak gespeeld.
0: Ja, uiteraard. Ja. Maar toch, de Stones die gaan ook nog oefenen.
1: Ja, Let's Drive repeteert elke donderdag.
0: Oké.
1: Okay. Dat is een nieuw bandje. Of nieuw, daar zit ik nou een paar jaar bij.
0: Is het nu klaar voor jou? Of zeg je van nee, ik maak muziek. Ik ga nog plannen maken. Ik wil nog nieuwe dingen gaan doen.
1: Ja, nou eventueel ook nieuwe dingen. Maar ook gewoon de oude dingen. Dat gaat gewoon door.
0: Ja, maar heb je nog plannen voor de toekomst?
1: Ja, wat zijn plannen voor de toekomst?
0: Ja, nieuw album.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ik heb een nieuw album gemaakt. 80 jaar Lau Leeuw.
0: Kiekers.
1: Alles zelf gespeeld. Daar heb ik al 60 van verkocht. En dat gaat hartstikke goed. Ik heb er nog 190.

0: link, want ik had 250 stuks besteld.
1: Ja.
0: En die verkoop ik dan, weet je wel, met mijn feest.
1: Je zegt het van, ik heb alle liedjes of alles zelf ingespeeld. Is er een instrument waarvan je zegt van, oh, die zou ik nog wel eens een keertje willen leren bespelen?
0: Ja, nou ja, een viool of zo.
1: Een viool? Ja. Lauw Leeuw met een viool, dat wil ik meemaken.
0: Dat gaat niet lukken.
1: Niet?
0: Nee, dat kan ik niet.
1: Ja, je kan het proberen.
0: Ja, wie weet.
1: We gaan het volgen. Ja. Lauw Leeuw, binnenkort is het grote feest in Huizenmaas. Lauw Leeuw 80.
0: LP is te krijgen op Huppeldepub op de...
1: Huppeldepub?
0: Nou ja, hoe heet dat? Op de telefoon.
1: Ja.
0: Lauw Leeuw opzoeken en dan staat de LP ook op.
1: We gaan je gewoon googlen en dan krijgen we gelijk de juiste hits. Op Radio Noord. Lauw Leeuw, dit is Facebook.

0: Love and Pride.
1: Radio Noord.
2: De Groningse Vierdaagse.
0: Er zijn nog een kleine 130 wandelaars onderweg. En Joyce die loopt misschien wel met de laatste wandelaars gelijk op.
3: Nou, nog niet de laatste, maar wel een van de jongste. Want Harm is 12. En jij dacht zelf dat je de jongste was, Harm, hè?
4: Ja.
3: Maar helaas, dus er is nog iemand jonger.
4: Ja. Ja.
3: Maar hoe gaat het dan?
4: Ja, goed.
3: Ja?
4: Mm-hmm.
3: En met wie loop jij?
4: Met opa.
3: Met opa gezellig samen.
5: Ja. Ja.
3: Wat leuk, ja.
5: Ik loop de laatste 3 jaar altijd met kleinkinderen. In Nijmegen. Maar dan moet ik 30 lopen en onderhand heb ik daar een beetje moeite mee. Dus ik denk, moet maar naar Groningen.
3: En 20?
5: Ja.
3: Ja. En ja. Is het een beetje te doen?
5: Ja, dat is, nou, het is een beetje warm vandaag, maar het is, nee, dat is goed te doen.
3: En slepen jullie elkaar er doorheen?
5: Ja, nou, Harm sleept mij er meer doorheen,
3: oh,
5: hè, Harm.
3: En hoe doet hij dat dan?
5: Opschieten, opa, doorlopen.
3: Oh ja, dan ben de tekst wel, hè? Ja, dan doe je goed, Harm, hoor. We gaan heel even stoppen, draaien we ook nog even om. Zo, want hoe is het met jullie voeten?
5: Voeten? Prima. Ja? Niks aan de hand.
3: Met jouw voeten dan, Harm?
4: Ja, heel goed.
3: Je hebt gewoon sneakertjes aan.
5: Maar die schoenen zijn ietsje te klein, dus...
3: Oh. Loop jij nou op de kleine schoenen?
4: Ja.
3: Heb jij weer?
5: Ik zei al, ik heb hem gewaarschuwd. Ik zei, als je meer dan 5 kilometer loopt, dan zet je voetjes uit.
3: Ja.
5: En dan ga je daar pijn aan, ga je daar last van krijgen.
3: Ja.
5: Maar ja.
3: En hoe is het met de last dan, Harm?
4: Ja... Niet fijn, maar en morgen doe ik nieuwe schoenen aan.
3: Morgen even nieuwe schoenen aan. Ja. Maatje groter.
4: Ja.
3: Ja. Lijkt me verstandig. Nou, kom op opa en Harm.
5: Oké. Okay.
3: Zet hem op, hè?
5: Doei.
0: Daar gaan ze, de laatste loodjes. Op naar de finish, op naar de grote markt. Voor het laatste knipje. En dan een klein applaus voor iedereen die ze staat op te wachten. Dit is de nummer 2 in onze eigen Noord 9. Het is Birdie met zijn dikke zomerrit.

You're the Freedom, Radio Noord en TV Noord live vandaag op de Grote Markt. Wat zeg ik, 4 dagen lang tijdens de Groningse Vierdaagse. Heel veel mooie verhalen zijn er al gedeeld. En heb je dingen gemist? Geen nood, kijk op onze website rtwnoord.nl. Daar vind je het blog van de Vierdaagse en dan kun je al die mooie verhalen nog eens een keer terugkijken, dan wel beluisteren. Echt de moeite waard. Kijk maar eens, rtwnoord.nl. Yo!

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Het is 2:30, dit is Noordnieuws. Goedemiddag. Een incident bij openluchtbad De Papiermolen in de stad Groningen vanmiddag. Wat daar precies is gebeurd, is nog onduidelijk. In ieder geval is een man met een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Het KNMI heeft de waarschuwing code geel voor onze provincie verlengd tot morgenochtend 8 uur vanwege de aanhoudende hitte. Ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM blijft tot dat tijdstip van kracht voor het hele land. De waarschuwingen waren oorspronkelijk geldig tot middernacht. Ondertussen komen uit heel Noord-Nederland meldingen van een brandlucht die buiten te ruiken is. Volgens de veiligheidsregio Groningen wordt die geur veroorzaakt door de zeer grote natuurbrand in Limburg. Door de zuidelijke wind trekt de rook uit Limburg richting het noorden. Wie brandlucht ruikt, maar geen rook of vuur ziet, hoeft daarvoor niet 112 te bellen. Bij twijfel wordt wel geadviseerd alarmnummer 112 te bellen. Brandweerlieden Tweedijk Sloemond helpen overigens mee in Limburg bij het bestrijden van de brand met twee terreinvaardige tankauto-spuiten. Vanuit de provincie Groningen is nog geen inzet gedaan richting Limburg. Uit de gemeente Stadskanaal en Veendam zijn tot nu toe geen pelotons opgeroepen, meldt de veiligheidsregio. Aan de bosweg in Scheemda is vanmiddag brand uitgebroken. Het gebeurde aan de rand van het bos. Brandweer heeft het geblust. Hoe de brand is begonnen is niet bekend. Maar ja, de droogte zorgt voor een verhoogd brandgevaar in onze provincie. In de afgelopen maand waren er meerdere branden waarbij vaststaat dat de droogte een rol speelde bij het snel oplaaien of verspreiden van het vuur. Sinds 25 juni geldt in Groningen fase 2. Dat is het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat betekent dat de brandweer extra alert is op vuur in de natuur. Ook kunnen kleine vonken snel uitgroeien tot een grotere brand. Meer ook op rtvnoord.nl en dan nu het weer met Arma Boer.
4: Vanmiddag doet dus een gouden west. Met een zwakke tot motige wind uit zuidelijke regens wordt 28, 29 graden op de wan tot 35 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. In Loten kloot alweer op met een minimum van 19 of 20 graden. In buiten zoals nu liegt een druige dag met geregeld zon met 23 graden op de wan en 27 graden verdere provincie in.
5: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
6: Oh nee, mam.
5: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
7: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
8: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
7: 0683-252-162.
9: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Vaya con Dios op Radio Noord tijdens de Groningse Vierdaagse. En nee, na, na, na. Ik sta hier bij de finishlijn en ik kijk naar de horizon. Ik zie een hoop mensen met fietsen, mensen die aan het winkelen zijn. De laatste wandelaars. En er wordt gedacht toch een mannetje of 30, 40. Dan is echt iedereen over de streep. Ik kan eens even vragen aan de dames en heren die de knipjes zetten. Hoe weet je nou wanneer de laatste over de finish is gekomen?
1: Dat zien wij aan de bezemwagen die langskomt. En we horen van de organisatie ook wanneer de laatste binnenkomt.
0: Hoe ver is de bezemwagen nu?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Daar heb ik geen idee van.
0: Je hebt geen walkie-talkie bij om even te checken?
1: Nee, heb ik niet bij mij. Nee, zou het best even kunnen vragen bij de informatiebalie dan. Die hebben daar meer informatie over.
0: Hoe lang sta je al te knippen?
1: Ik ben vandaag om 12 uur begonnen.
0: En wat is de meest gehoorde reactie toen jij het laatste knipje had gezet?
1: Dat ze het een hele leuke tocht vonden. Wel warm, maar dat ze zin in hadden morgen.
0: Heb je ook mensen gezien die dachten van, nou, ik weet niet of ik het morgen nog trek, want het is zo warm, het is toch wel heel ver.
1: Ik heb er niemand over gehoord, we waren allemaal heel enthousiast.
0: Allemaal blij en positief?
1: Zeker weten, net zoals alle vrijwilligers.
0: Uiteraard. Is het iets voor jezelf?
1: Ik ga zelf niet de Vierdaagse lopen, ik doe het liever als vrijwilliger. En vorig jaar ook gedaan en daar geniet ik volop van.
0: Jouw knipjes zijn heel belangrijk.
1: Zeker weten.
0: Mooi zo, blijf knippen. De laatste knipjes. Even kijken over de finishlijn of ik al mensen aan zie komen lopen. De laatste lopers, ik zie nog niemand. Maar we houden het in de gaten. Als ze komen, vang ik ze op met open armen.

0: Andy Grammer op Radio Noord en The Thing I Love. En dat doen vandaag heel veel mensen. Dingen doen die ze leuk vinden en dat is gewoon wandelen. Wandelen door Groningen, wandelen door de provincie. En dan zie je veel mooie dingen, dan bleef je veel mooie dingen. En die verhalen die kun je terugvinden op onze website rtvnoord.nl. Is niet te missen. Klik, kijk, luister en geniet. Joyce en Elwin die zijn in de buurt en die hebben als het goed is iemand van de organisatie bij zich.
1: Absoluut, wij zijn inderdaad ook al over de finish en wij gaan even met de organisatie praten. Terwijl ook de laatste wandelaars langzamerhand over de finish komen. En die moeten zich nog even keurig laten afmelden, denk ik, dat dat zo werkt. Daar kunt u misschien ook wel vertellen, want wat gebeurt er nu dan?
2: Nou, wanneer de mensen over de finish komen, dan geven ze hun kaart af en dan krijgen ze een stempel op. En dan krijgen ze een nieuwe kaart mee voor morgen, voor de tweede dag. En hun polsbandje wordt gescand.
1: Dat hebben wij ook geprobeerd, maar wij zijn natuurlijk een beetje bijzondere lopers. Laten we het daar maar op houden.
2: Jullie zijn illegale lopers.
1: Nou, inderdaad, daar behoud ik wel van.
2: Heel belangrijk, ja.
1: Wij lopen iets anders dan de meeste deelnemers. En toen zei u ook, ik heb eigenlijk nog wel een boodschap.
2: Ja, vandaag mochten alle mensen eerder starten vanwege de hitte. Maar vanaf dinsdag, nee vandaag is het...
1: Dinsdagmorgen, dus woensdag.
2: Ja, vanaf woensdagmorgen, het is de hitte waar ik een beetje last van heb. Vanaf woensdagmorgen wordt iedereen gevraagd om weer op de eigen tijd te starten. En die hebben ze thuisgestuurd gekregen. En bij het scannen kunnen wij dat ook zien. Mensen willen allemaal graag eerder starten, maar dat, qua logistiek is dat niet zo handig. Dus we willen graag dat iedereen, en we hopen dat ze dat ook respecteren, allemaal op hun eigen tijd starten.
1: Ja, dus iemand die bijvoorbeeld de 20 kilometer loopt en tijdstip 8:45 heeft doorgekregen, die moet ook morgen hier om 8:45 vertrekken.
2: En niet al om 7:00 komen, nee.
1: Dat mocht alleen vandaag?
2: Dat mocht alleen vandaag, ja. Ja. Nou, en mocht daar een verandering in komen, dan is dat vanuit het bestuur en vanuit de organisatie, wordt dat met de mensen gecommuniceerd. Maar nu is het nog zo, op de originele tijd die de mensen bevestigd hebben gekregen.
1: Ja, is dat ook weer duidelijk, vriendelijk bedankt. Nou, nu we er toch zijn in het kader daarvan, ben ik wel even benieuwd. Want jullie komen ook net over de finish.
3: Ja, ik kom net over de finish.
1: Ja, uitpuffend nog een beetje.
3: Ja, blij dat ik het gehad heb.
1: Was het een martelgang of viel het mee?
3: Nee, het was een martelgang.
1: Waarom?
3: Omdat het zo warm was. Ja. En dan door die onlanden waar helemaal geen beschutting is. Dus overmorgen gaan. Dat is eventjes zo van, dat zien we wel.
1: Het wordt morgen wel wat koeler natuurlijk, hè?
3: Ja, maar mijn lichaam is zoiets van, ik weet niet of ik het ga doen. Ja. Dus, maar we zien het wel.
1: Had u verwacht dat het ook zwaar zou worden?
3: Nou, vorig jaar was het minder. Ja, toen heb ik het gewoon makkelijk gedaan. Maar nu voel ik het zwaar. Ja.
1: We hoorden het meer inderdaad, de onlanden, geen beschutting. Dan is het wel echt, ja, met die hoge temperaturen, is het afzien.
3: Ja. Ja.
1: En daarna wilde het nog wel weer een klein beetje? Of is het dan
3: ik heb een tijdje onder een bosje in de schaduw gezeten. En mensen maar water gegeven en een dropje en wat koel gehouden. En daarna ging het wel weer een beetje. Ja.
1: Maar hoe voelt u zich nu op dit moment? Is het nog wel, gaat het nog wel een beetje?
3: Nou, net.
1: Ja, hè?
3: Ja.
1: Nou, wat gaat u dan straks nu doen? Want u moet zich nu even uitscannen. En dan komt u thuis en dan?
3: Nou, ik ga eerst mijn fiets hierop halen. Dan fiets ik naar de auto en dan rijd ik naar huis.
1: Nou, airco-standje even op alle hoogst.
3: Die hebben we niet.
1: Oh. Dan de arco, hè?
3: In de auto. Ja, in de auto wel, maar thuis niet.
1: Nee,
3: dus.
1: Nee. Nou ja, doe rustig aan. Denk goed om uzelf.
3: Ja, dat doe ik zeker.
1: En ik hoop tot morgen.
3: Ik hoop het ook, ja.
1: Eigen veiligheid eerst. Nou, ze komen dus, u mag uitscannen. Ze komen dus nog even door, Karel. En dan de laatste mensen komen langzamerhand over de

Zwemsland, ex-Groning Schout op Radio Noord en Dada Dansen. En als je hebt gehoord, je hebt meegezongen, dan weet je waarom wij destijds hebben gezegd: dit liedje wordt Groning Schout, omdat die zo lekker is. Meezingend. En je kan erop dansen uiteraard. En zo'n liedje verdient een predicaat Groning Schout. Hoe hoog die staat in de Noord 9, dat hoor je zaterdag in Café Martini bij Stefan Kosters.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
3: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Robert Walters met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
6: Wist u trouw aan naaien uitdaging? Wie Damstra Service en Onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u waar in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Komst u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
9: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
10: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in het Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
12: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
13: De Groningse Vierdaagse.
14: Radio Noord.
12: De middag door.
13: Met Karel Oosterhuis.
15: Live vanaf de Grote Markt, waar nu toch echt de laatste wandelaars over de streep gaan komen. En als je die kopjes ziet, ja, ze...

0: Dit zijn de mooie liedjes voor deze warme dinsdagmiddag tijdens de Groningse Vierdaagse. Carly Simon en Jor Sauveen. Iedereen heeft het warm. Ik loop over de Grote Markt terwijl het orkest Toos begint te spelen. En dat klinkt best gezellig. Eens even kijken of hier nog wat wandelaars zitten die aan het uitrusten zijn. Die de kilometers hebben gemaakt. Dag dames. U heeft... Goedemiddag is het.
1: Goedemiddag dus.
0: Gelopen?
1: Ja.
0: Zeker. Hoe ging het?
1: Ja, super.
0: Voor herhaling vatbaar?
1: Adem in, adem uit. Nee, ja, zeker.
0: Uiteraard morgen weer. Voor welke afstand?
1: 20 kilometer.
0: Viel het mee of tegen?
1: Voor de eerste keer viel het mee.
0: Waar komt u vandaan?
1: Uit Pijzen.
0: En wat is er? Wat zit je te slaan op de microfoon? Ik moet je wel horen.
1: Oh, dat is het. Maar zij komt uit Groningen.
0: Nou, uit Groningen dan wat gezellig. Ook meegelopen gezellig?
1: Ja, lekker gezellig.

0: met z'n tweeën, ja, ja, ja.
1: Vriendinnen die dat soort tochtjes maken? Of gewoon omdat de Vierdaagse is, we gaan het nu een keer doen samen?
0: Oh ja, nee, dat hebben we in januari besloten. Toen we met een pilsje aan het drinken waren, zeiden van, we gaan de Vierdaagse doen. En in één keer denk je, nou oké, okay, doe het.
1: Helemaal kapot nu?
0: Ongetraind.
1: Ongetraind en helemaal kapot nu?
0: Nee, valt mee. We zijn nog hartstikke fit.
1: Vroeg naar bed vanavond?
0: Dat denk ik wel. Morgen weer vroeg op. Dus...
1: Hoe laat start je?
0: Morgen 9:15. Dus dat valt mee.
1: Wordt morgen iets koeler, dus het is makkelijker te doen.
0: Ja, denk je?
1: Okay. Ik hoop het.
0: Nou, ik hou je eraan. Ja.
1: De eerste dag die zit er zo goed als op. De laatste mensen komen nu over de finish. Wat was het mooiste plekje waar je hebt gelopen vandaag?
0: Mooiste plekje? Ja. Onder dat bruggetje door van de Pijzenweg. Vond ik heel mooi, ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Je roept gelijk onlanden, maar er zijn heel veel mensen die zeggen toch van... Ja, dat was wel heel zwaar, hoor.
0: Ja, maar het is wel mooi. Nee, ja, het is gewoon warm en geen schaduw. Dus het is een eind, maar nee, super, prima te doen. Ja.
1: Mooi zo. Heel veel plezier morgen. En als jullie weer langskomen...
0: Op karakter.
1: Uiteraard op karakter. Dat ben echt de Grunnigers. Ze lopen op karakter. Morgen dag 2 van de Groningse Vierdaagse. Maar de laatste moeten nog over de finish.

0: Pet Shop Boys op Radio Noord en It's a Sin.
1: Radio Noord,
2: live
1: de Groningse Vierdaagse.
0: Nou, had ik al even een gesprek met een van de dames die druk aan het knippen is. Als je dan over de finish komt, dan krijg je je laatste knipje. Ik zeg maar, de bezemwagen, hoe ziet die eruit? Ja, dat is een soort van golfkarretje. En Elwin en Joyce die hebben het parcours opgestuurd en die gaan alvast kijken of ze het golfkarretje ergens zien rijden. Want als het golfkarretje er rijdt, dan loopt daar waarschijnlijk, dan loopt daar de laatste wandelaar voor. En die gaan we natuurlijk even een steuntje in de rug geven, dat hij of zij of het groepje, want dat weten we nog niet, de finish overkomt. Natuurlijk met een applaus van iedereen die hier nog bij de finish staat te wachten. Radio Noord, 4 dagen lang bij de Grunniger Vierdaagse. Dag nummer 1, dit is IOS met hoe het

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Het is bijna 3:30, dit is Noordnieuws. Goedemiddag. Inwoners van Beerta voelen zich niet meer veilig in hun eigen dorp. Jongeren zorgen volgens hen al maanden voor overlast. Veel geschreeuw en auto's die met graffiti bespoten worden. Zo is ook een brug bespoten met hakenkruizen. En afgelopen weekend kwam het tot een vechtpartij op een camping in het dorp. Volgens inwoners komen de jongeren vooral uit andere plaatsen. De gemeente Oldambt zegt op de hoogte te zijn van de situatie en voert gesprekken. Bermbrand vanmiddag aan de Zuiderkanaalweg langs de N366 bij Musselkanaal. Voordat de brandweer daar was, probeerden omwonenden de brand al te blussen met emmertjes water. Uiteindelijk heeft de brandweer het vuur geblust. De schade bleef volgens RTV 1 beperkt. Zondag moest de brandweer twee keer uitrukken voor heidebranden bij het voormalige Philipsterrein in Stadskanaal. En even verderop aan de Stationsstraat in Nieuwbuinen. Brand vanmiddag ook aan de Bosweg in Scheemda. Het gebeurde aan de rand van het bos. Brandweer heeft het geblust. Hoe die brand daar is begonnen is nog onduidelijk. Waterschap Huns en Aas begint morgen met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in zijn gebied. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Door de aanhoudende droogte neemt de kans op scheuren en verzakkingen toe, vertelt dijkenspecialist Paul Sinema.
7: We zien dat de droogte de komende weken mogelijk gaat toenemen. Misschien komen er ook nog buien aan. Wat wij dan doen is, als de droogte verder toeneemt, dan gaan wij vaker inspecteren, zodat wij preventief de schades zien en kunnen monitoren. Het belangrijkste is kijken wat voor orde grootte het is en of het risico's zijn. Daar hebben wij verschillende specialisten voor bij het waterschap. Afhankelijk van de grootte van de schade kunnen wij maatregelen treffen.
6: In het gebied van Huns en Aas is het gemiddelde neerslagtekort momenteel 131 mm. Vanaf het tekort van 150 mm zijn dijkinspecties verplicht. En dan nu het weer met Arma Boer.
8: Vanmiddag doet het een gouden best. En met een zwakke tot motige wind uit zuidelijke regens wordt 28, 29 graden op de wan tot 35 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. In Loten kloot alweer op met een minimum van 19 of 20 graden. In buiten zoals nu liet een droge dag met geregeld zon met 23 graden op de wan en 27 graden verder de provincie in.
9: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
10: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
11: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
12: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.

0: The Games People Play van Inner Circle op Radio Noord tijdens de Groninger Vierdaagse. Organisator André Pater is in de studio. André, goedemiddag. Ik zie jou meerdere keren voorbij lopen op een dag en je blijft maar grijnzen. Volgens mij kunnen we straks deze eerste dag door een ringetje halen en is het helemaal top gegaan.
1: Ja, volgens mij ook. Ik hoop het wel. Ja, we zijn ontzettend blij. En ik moet zeggen, dat is ook alleen maar complimenten. Iedereen is zo blij, zo positief. En de vrijwilligers zijn zo enthousiast. Dus ik kan niet anders doen dan lachen.
0: Heb je ook berichten gekregen dat mensen zeiden van, nou, ik haak toch af, ik red het niet. Ik heb mij ingeschreven voor een te hoog aantal kilometers, dat soort dingen.
1: Gelukkig wel, gelukkig wel. We hebben, ik denk, een mannetje of, nou, wat zou het zijn? Laten we 10 noemen.
0: Ja.
1: Die hebben gezegd, hey joh, en dan bellen ze met onze organisatie. En er zit een heel team aan de achterkant en die neemt alle telefoons op. En dan zeggen, nou joh, ja, ik moest van jullie naar mijn lichaam luisteren. Ik denk dat ik afhaak. Is goed, blijf even zitten, doe het in de schaduw. Neem nog even een watertje, we komen eraan met de bus. Halen je op en dan breng je weer naar de grote markt. Top.
0: Dat is zeker goed geregeld, zeker goed geregeld. Wat ik ook hoorde is dat toch wel veel mensen die zeggen van, ja, de onlanden hartstikke mooi, maar daar is het toch wel zwaar.
1: Ja, heel zwaar, heel zwaar. We hebben ook expres de EHBO daar op verschillende punten neergezet om iedereen in de gaten te houden. Er is weinig beschutting. Weinig schaduw. Dus ik snap dat het warm is. En gelukkig gewoon daarna het cadeautje van het Stadspark.
0: Ja.
1: Maar ja, zeker. Zeker warm.
0: Morgen minder zon, meer bewolking, lagere temperaturen. De starttijden zijn weer teruggeschroefd. Vanochtend konden mensen eerder starten. Dat is morgen anders.
1: Morgen anders. Morgen gaan we gewoon weer naar het normale plan. Dat betekent dat we gewoon weer, nou ja, iedereen die zich heeft opgegeven voor een starttijd, dat weer handhaven.
0: Om 4 uur is het klaar. Is iedereen al binnen?
1: Nee.
0: Nee,
1: de laatste wandelaar, ik denk 2 minuten geleden, liep bij de A-kerk. Dus ieder moment.
0: Ieder moment. Oh boy, wat gaan we doen? Gaan we kijken of we naar Elvin en Joyce kunnen? Of gaan we eerst een liedje doen? Gaan we eens een liedje doen? Oké. We gaan zometeen live meemaken dat de laatste wandelaar van de eerste dag van de Groninger Vierdaagse binnen gaat komen. En dat doen we natuurlijk met een hoop applaus en muziek van Bruno Mars.

0: Bruno Mars op Radio Noord en On My Soul. Ik sta in de studio met organisator van de Groningen Vierdaagse, André Pater. André, je hebt een tijdje geleden heb je met de organisatie een berichtje op Facebook gezet. Als mensen over de finish komen en je wil een bloemetje doen, doe het dan eens even anders. We gaan natuurlijk zorgen dat de Groningen Vierdaagse, dat het een terugkerende traditie wordt. Natuurlijk ook met een eigen bloem.
1: Ja, dat is helemaal de bedoeling. We kregen eigenlijk best wel een hele leuke tip van een van onze deelnemers. En die zei, ja, als je nou kijkt wat een beetje gebruikelijk is bij een vergelijkbaar evenement, de Nijmeegse Vierdaagse, geven ze altijd gladiolen. Toen dachten wij, dat kunnen wij anders doen. Want wat nou als wij iedereen een zonnebloem geven die over de finish komt?
0: Ja, mooi.
1: Nou, dat moedigen we alleen maar aan.
0: Kijk, dus heb je iemand waarvan je weet die gaat binnenkort over de finish komen, zorg dan dat je zonnebloemen in huis hebt en deel die uit bij de finish. Dan moet er ook een naam komen bij de finishlijn met zonnebloem erin. Heb je daar al over nagedacht?
1: Nou, we hebben vorig jaar even een kleine oproep gedaan van goh, moeten wij de grote markt nog omdopen naar een andere naam? Want ik hoop dat jullie dat een beetje merken. Maar als we kijken naar onze organisatie, dan doen we alles redelijk nuchter. Het is een wandelaar. Dus op het moment dat jullie een leuk idee hebben, kom dan met een leuke naam voor de grote markt. We hebben eigenlijk nog niet één inzending gehad. Dus als iemand nog een leuk idee heeft voor een naam voor de grote markt, voor die laatste dag, voor het ontvangen van al die lopers die 4 dagen lang misschien meer hebben gedaan dan ze konden.
0: Ja. Nou, en dan, als het even kan met een zonnebloem erin verwerkt, dat zou helemaal mooi zijn.
1: Nou ja, de combi daarvan, mij heb je.
0: Ja. Jij bent de grote baas, je hebt een walkie-talkie om je. Als je nou eens roept en vraagt waar die laatste loper is.
1: Ga ik eens even live kijken of dat gaat?
0: Ja, of desnoods een oproepje doen, kijken wat we te horen krijgen.
1: Zeker.
0: Nou, daar gaat hij.
1: André voor Jurrit, je bent live in de uitzending. Kun je me nog eens een laatste update geven over de laatste loper?
2: Ze zijn bijna aan het einde van de vismarkt. Ze gaan bijna de bocht om naar de Vego.
0: Kijk, dan denk ik dat na deze van Waraas zou het mogelijk moeten zijn dat we die laatste met luidapplaus kunnen ontvangen.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Ik denk dat jij naar de finish toe gaat.
1: Ik ga ze ontzettend onthalen.
0: Heel goed. Organisator André Pater. Dit is Waraas en Wakker en Grun.

0: De Grunniger Vierdaagse met Waraas en Wakker in Grun. Ik hoor applaus. De laatste wandelaar komt naar de finish.
1: We did it. We did it. We did it. Was het zo zwaar of was het zo gezellig onderweg?
2: Nou, het was allebei. Enorm gezellig. Het was wel zwaar, maar heel gezellig.
1: Ja. Wat hebben jullie zoal gedaan dan?
2: Oh, wat niet. Ja.
1: Ja, wat niet?
3: Selma en Louise, hè? Laten we dus.
2: Ja, een beetje het Selma en Louise waren we vandaag, hè? We hebben elkaar vandaag eigenlijk ontmoet. Bij
3: Troubadour.
2: Hans de Troubadour.
3: Hans de Troubadour.
2: En het was hartstikke
3: gedanst,
2: leuk.
3: Gezongen. Ja.
2: We hebben heerlijk gedanst, gezongen inderdaad.
1: Wacht even, jullie kenden elkaar voor een paar dagen geleden helemaal niet?
2: Nee, we kennen elkaar normaal een paar
3: vanaf uur. Hans de Troubadour.
2: Ja, vanaf Hans de
3: Daar
2: Troubadour.
3: Daar gingen we dansen, zingen.
1: En dan nu nieuwe BFS voor het leven.
2: Ja.
3: Zo.
2: Best wel.
3: Ja. We hebben gepicknickt, we hebben ijs met, hoe noem je die?
2: Steekijsje
3: van die lieve jongen met de
2: en lekker koffietje gedronken bij Toffe Koffie.
3: Toffe Koffie en de Onlanden.
2: Ja,
4: maar ook. Dat klinkt, weet je, je hebt heel vaak van die laatste binnenkomers die het dan ontzettend zwaar hebben.
2: Ja.
3: Wij zijn gewoon zo blij.
2: Nee, wij zijn gewoon hartstikke blij.
3: We hebben zoveel lol gehad.
2: Ja, echt superleuk. Heel gezellig.
4: Er moet nog wel één ding gebeuren, Elwin.
2: Nou.
4: Ja, die finish is nog niet gehaald.
2: Oh, jeetje. Ja,
1: laatste clipje.
2: Nou, nog wel een paar meters dan.
1: Doen we die laatste meters nog even? High fives, ja. Goh, voor ons was het ook een mooie tocht, Joyce, hè?
4: Ja, we hebben genoten vandaag. Ja, ja, heerlijk.
1: Nou, en kijk, er wordt nog even... Oh, wacht eens even. Wat is... Dikke felicitatie.
5: Zo trots op jou. Hey. Ja, kijk eens, I love you too. Papa is net te laat, maar
3: ook namens schat. Wow. Oh, schat.
1: Nou, veel mooier kan niet, toch?
3: Ja, super, mijn oudste dochter. Ja, dochters zijn alles, hè.
1: Geweldig. Ja. Nou, kom, nog even die paar meter.
5: Nog finishen?
1: Ja, wel finishen, want anders is het ook zo zuur.
4: Ja, iedereen begint te klappen over je.
1: Oh, kijk eens, ja. Applaus.
2: Ja, fijn.
6: Zijn hebben jullie vast wel nodig. Het laatste knipje voor vandaag. Hartstikke goed gedaan. Alsjeblieft.
2: Fijn.
6: En dan mag je nog even uitscannen bij de inschrijfbalie. Ja. En dan zit het voor vandaag voor jullie er echt op. En hoop dat het morgen weer zo'n topdag wordt.
2: Ja, vast wel.
6: Super,
2: in ieder geval een stukje kouder, geloof
6: dat
2: ik. Want frissen.
3: Klopt, één dag. Ik ben super trots op mezelf.
1: Kijk, en dat horen we graag. Morgen weer een nieuwe dag, toch?
2: Morgen weer een nieuwe dag voor mij.
1: Zo is het. Ja, toch? Ja?
3: Ik denk vrijdag, dat ik vrijdag even bij de laatste dag...
1: Je loopt maar één keer mee?
3: Ja, morgen bijkomen en dit is al gehaald.
1: Zo is het. Nou, geniet er lekker van. Van harte. Nou, Joyce, voor ons zit er ook op. Wij gaan ook morgen weer ons melden, hè?
4: Oh, ik dacht uitrusten. Nee.
1: Wij gaan wel uitrusten en dan gaan we morgen weer beginnen.
4: Jazeker.
1: Vond je het leuk?
4: Jazeker. Jij?
1: Zeker.
4: Nou, tot morgen dan.
1: Mooi.
0: Goed gedaan, jongens, hoor. Elwin en Joyce, ze waren erbij. De laatste dames zijn over de streep. Dag 1 van de Groninger Vierdaagse. Mooi weer, goed er launen, iedereen blij en een hoop zwaaidruppels.

0: and only the piano man Billy Joel and You're Only Human.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Nou, deze eerste dag die zit erop. Het is klaar en beurt. De laatste lopers, die zijn, de laatste wandelaars, die zijn over de finish gekomen. En we hadden al even contact met André Pater. En die vertelde dat we... Of dat het mooi zou zijn als mensen bloemetjes willen geven aan de mensen.
3: In Nijmegen, hè, de gladiolen, dan noemen ze dat ook de Via Gladiola.
0: Maar hier wordt de zonnebloem.
3: Ja, en de eerste leuke namen komen er ook al binnen voor de Grote Markt voor vrijdag. Casper die stuurt bijvoorbeeld, noem het hier bij de finish, de Grote Markt Zonneplaza.
0: Zonneplaza, dat is ook
3: mooi. Moet er nog even aan wennen, maar ik vind het een mooie suggestie.
0: Stel jezelf even voor, je bent echt helemaal naar de Getver. En je moet die laatste meters, en dan weet je, daar is de Zonneplaza. En dan krijg je van de vrienden, de familie, dan krijg je de zonnebloemen. En dan heb je het gehaald.
3: Ja, dat zou wel mooi. Fantastisch zijn.
0: De Zonneplaza. Mooie suggestie. Heb je een andere suggestie? Geef het door op 050-3188-288. Geven wij door een André Pater van de organisatie. Dan komt het helemaal goed. Morgen, dag nummer 2 van de Groninger Vierdaagse. Iedereen bedankt. Morgen vroeg om 10 uur trapt Femke weer af. En dan gaan we de nieuwe wandelaars gaan we uitzwaaien en binnen loodsen. Deze is voor Robbie. Zometeen veel plezier met Maatje.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
3: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan het Gronings nieuws. Edwin, wat zijn de hoofdlijnen?
7: Inwoners van Beerta voelen zich niet meer veilig in hun eigen dorp. Jongeren zorgen volgens hen al maanden voor overlast. Veel geschreeuw en auto's die met graffiti bespoten worden. Zo is ook een brug bespoten met hakenkruizen. Incident vanmiddag bij openluchtbad De Papiermolen in de stad Groningen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Een man is in ieder geval met een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. En waterschap Hunze en Aas begint morgen met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in zijn gebied. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Door de aanhoudende droogte neemt de kans op scheuren en verzakkingen toe.
6: Dankjewel, tot zo om 4:30.
8: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaden.nl.
9: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
10: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op

0: samen met Malin. Edge of Desire hoorde je op Noord. Ja, de lopers zijn veilig binnen, dus die wegen zijn weer helemaal vrij. Maar
1: gelukkig
0: we verder in onze provincie Remco.
1: Ja, op de wegen is het vrij, je kan wel lekker doorrijden. Maar mocht je met de trein gaan, pas wel even op. Tussen Groningen, Europa Park en Groningen rijden er minder sneltreinen door een wisselstoringen. Ze verwachten weer dat het normaal rijdt rond 5:30.
0: Goed om te weten. En nooit eerder is er zo vaak op deze zender te horen geweest dat het warm is.
1: Goh, kom je erbij?
0: Harma?
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, dat was ook logisch natuurlijk. Hè. We liepen door de onlanden heen, 20, 30 kilometer. Ja, dan is dat zonnetje op je bolletje wel wat veel. Morgen wordt het beter.
2: Ja, maar dan zocht het wat minder hard uit, dus dat scheelt weer. Want de zon die was natuurlijk vanmiddag zeer overtuigend aanwezig. En dat heeft de temperatuur opgebracht richting 31 graad in het Lauwersmeergebied, 32,5 graad Roem. Op Grun en Podeel, er komt nog een beetje bij. Want om 4:00 heb ik de hoogste temperatuur in Kenmeen. Ja, en ook op de Wadden 28 graden op de thermometer. En dat dankzij die zuidelijke wind, die aangevoerde heete lucht. En dat vroegt om een reactie. En er komt wel iets, ook al is er op dit moment hier in onze regio nog al dan niks van zichtbaar. Want het is nog zon overgehoopt. En om een uur of 7 dan zoeken we de eerste bewolkte binnendruppel. En om een uur of 7:30, 8:00, dan geleidelijk aan wat meer. En om 8:00... ligt die temperatuur nog altijd om de bieden 29 of 30 graden. En dan om een uur of 8:30, dan wordt de kans op regen en buien geleidelijk aangroten. Dobby is ook onweer mogelijk. Dan vannacht dan droogt het geleidelijk aan weer op. En de temperatuur die zakt vannacht weg richting 19 of 20 graden. En zoals nou liet men een droge dag met regelmatig zon. En wel een wat legere temperatuur, maar zomers waar met 23 graden op de Wadden en 27 graden verder de provincie in.
0: En hoe ver van tevoren weet je dat vaak eigenlijk of er onweer komt?
2: Ja, nou, onweer is altijd een soort van tussenhoekjes onvoorspelbaar. Er komt in ieder geval een regengebied aan. En of door de onweer in zit, heeft ook te maken met allerlei factoren zoals dauwpunt, onstabiele atmosfeer, halfvol windschering, halfvol windbomen in de lucht. Nou, allemaal dingetjes die metspelen. Of er in de rode onweer in zit, de kans op onweer is zeker wel aanwezig.
0: Oké, nou, spannend. Dankjewel, hè?
2: Ja,
0: tot zo. Hoi, hoi. Ja, warm, warm, warm. Slecht weer. We gaan zo bellen met de veiligheidsregio Groningen. Heeft alles te maken met die bosbranden. Nu gisteren al in Brabant. Nog steeds in Limburg. Net ook weer in het NOS Journaal.
1: Ja.
0: Ook hier in de buurt heeft het al even gebrand. Word jij dan angstig?
1: Nog niet. Nee, nog niet. Ja, het is nog wel onder controle, voor zover ik weet. Dus dan ja,
0: ik heb collega's
1: ben ik nog niet zo gauw
0: bang. Met vakantiehuisjes. Maar die hoort maar denk ik niet. Die staat nu, want Edwin heeft nou een huisje daar vlakbij.

0: Dus, vraag het hem zo wel even.
1: Ja.
0: Dan kan ik me wel voorstellen dat je een beetje onrustig wordt. Als je denkt van oké, het vuur komt nu echt dichterbij. Ik had het ook nog niet heel erg. Maar ja, als je dan zelfs hoort dat je hier al de rook ruikt. Ja, nou ja, het kan maar zo gebeuren. En Harma zegt al, het gaat misschien wel regenen. Maar ook niet heel hard en heel lang.
1: Dat doet ook niet veel dan.
0: Desondanks draaien wij gewoon zomerse muziek.
1: Kijk, dat is wel lekker.
0: Want voor nu is het ook gewoon wel lekker, toch? Als de zon even zo schijnt.
1: Geniet er nog even van.
0: André Hazes, zomer.

0: kan niet ontbreken op een dag als vandaag. André Hazes natuurlijk met Zomer. Ja, veel Groningers zullen het misschien gemerkt hebben. Er hangt een rookgeur in de lucht. En dat komt door die grote natuurbrand die op dit moment woedt in Limburg. Best wel een stuk hier vandaan. Ik ga erover bellen met Siske Klaasens van Veiligheidsregio Groningen. Goedemiddag, Siske.
1: Goedemiddag.
0: Gebeurt dat wel eens vaker, dat er brand is in Limburg en dat we dat hier ruiken?
1: Nou, bij mij weet is dit de eerste keer. We kennen natuurlijk wel de paasbulten in Duitsland. En als dan de wind uit het oosten komt, dat die paasbulten goed te ruiken zijn. Maar bij mij weten is dit wel aardig uniek, dat een brandlucht zo'n grote afstand aflegt. En dat zo goed geroken wordt dat mensen toch voor de zekerheid gaan bellen met de meldkamer.
0: Ja, want wat betekent dat voor de brandweer als mensen zoveel brandlucht ruiken?
1: Ja, op zich natuurlijk niet zoveel, want het kan een brand gewoon ergens anders zijn waar al lang brandweer bij is. Maar het betekent wel wat als mensen 112 gaan bellen. En wat er gebeurde vanochtend, de wind is had gedraaid, dus ik heb met de meldkamer er even gevraagd. Maar de meldkamer wordt niet of nauwelijks meer gebeld voor die brandlucht, omdat de wind had gedraaid is. Maar waar ze vanochtend echt last van hadden, is dat heel veel mensen 112 hebben gebeld. En die is echt voor daadwerkelijke spoed. En zij hebben de mensen geadviseerd om, als je geen vuur ziet, ook niet te gaan bellen. Dus ruik je alleen rook, hè? Dat is nog steeds een vraag van ons. Als je geen vuur ziet, maar je ruikt wel rook, hoef je niet 112 te gaan bellen.
0: Mag je iets anders bellen? Brandweernummer? Of helemaal niet bellen?
1: Nee, je kunt beter eerst even afwachten wat er gaat gebeuren. Want er zijn ook geen telefoonnummers die je dan wel kunt gaan bellen. En het kan, zoals nu ook, een brand van veel verder weg zijn. En als je het echt niet vertrouwt, dat je zeker weet dat er toch een brand dichtbij is die je niet ziet, dan moet je natuurlijk wel 112 gaan bellen. Maar gewoon een brandlucht ruiken terwijl je het niet eens rook ziet, dan hoef je niet 112 te gaan bellen.
0: Nee, oké. Nou ja, het is natuurlijk, mensen zijn een beetje op hun hoede. Het is ongelooflijk droog. Wat kunnen we wel doen om, om jullie te helpen?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk voorkomen dat de brand ontstaat. Want wij staan natuurlijk wel paraat en we rukken uit en we proberen elke brand heel klein te houden. Maar het is net zoals je zegt, het is gortdroog, het is ook een wind. Dus relatief kleine branden kunnen zich heel snel ontwikkelen tot een grotere brand. Nou, dat zie je nu ook in Limburg. Maar in april hadden we ook natuurlijk meerdere grote branden in Nederland. Ook door die combinatie van droogte en wind. Dus wij vragen mensen om heel erg voorzichtig te zijn met vuur en liever helemaal geen vuur natuurlijk, maar alles rondom roken, barbecues, onkruidbranden, heet uitlaten onder auto's die in bermen met hoog gras, allemaal dat soort dingen. Wees voorzichtig, want echt een heel klein brandje kan heel snel een grote brand zijn.
0: Ja, en jij zegt oké, liever voorkomen, we staan hier wel klaar. Hoeveel staan er nog klaar? Want ik kan me ook voorstellen dat jullie in Limburg nodig zijn.
1: Ja, wij hebben op dit moment geen mensen en voertuigen naar Limburg. Dus wij zijn volledig bezet. We hebben 39 kazernes, een netwerk van 39 kazernes, daar vertrouwen we op. En ik weet wel dat Friesland en Drenthe een paar specialistische voertuigen gestuurd hebben naar Limburg. Maar vanuit Groningen zijn er op dit moment geen brandweermensen en voertuigen in Limburg.
0: Hebben al wel.
1: Dus wij staan gewoon paraat.
0: Ja, sorry hoor. Hebben al wel branden gehad hier in de regio?
1: Ja, vanochtend nog, of vanmiddag eigenlijk, in Musselkanaal een bermbrand. Die best wel snel ontwikkelde, maar gelukkig was er ook heel snel heel veel brandweer. Dus die hebben we klein kunnen houden. Vorige week is er nog een akkerbrand geweest. Dat had ook al een behoorlijke inzet van de brandweergroep. Dus ja, hier en daar hebben we wel steeds meer bermbranden, natuurbranden. En vaak gaat het goed, maar wij zijn heel beducht op dat die ene brand toch een keer groter wordt. Terwijl dat natuurlijk echt niet moet.
0: Nee, dus het advies is vooral goed voorkomen, heel goed opletten en niet 112 bellen, alleen als je brand ruikt.
1: Precies, ja. Nou ja. Als je brand ziet, moet je 112 bellen. Als je ook echt niet vertrouwt, ook 112 bellen. Maar zie je geen rook en ruik je wel brand, dan hoeft het niet.
0: Oké, Siske Klaasens van Veiligheidsregio Groningen, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: gaat lopen van die Groningse Vierdaagse. Dan is het leuk om even wat te leren. Misschien nog even onze provincie in te gaan op zoek naar een mooi plekje. En Remco heeft weer een mooie suggestie.
1: Ja, dus heb je al 30 kilometer gelopen en denk je er kan nog wel 30 bij.
0: Loop daar ook nog
1: even
0: heen.
1: Ja, loop daar nog even heen. Hey, hou je een beetje van schapen, maatje?
0: Ja. Wat een vraag.
1: Twijfelachtig.
0: Nou, ik heb er geen hekel aan. Maar ik vind schapen een beetje saai. Dan heb ik liever een geit.
1: Nee, oké. Okay. Maar goed, ja, vandaag moeten we het met schapen doen. Want we zijn in schaaphok.
0: Oh, ja, oké. Maar er zitten niet heel veel schapen.
1: Nee, dat denk ik. Ik denk ook dat dat wel meevalt. Ja, het is een buurtschap in de gemeente Midden-Groningen. En het natuurgebied het Roegwold is de achtertuin van de schaaphokkers. Dat is namelijk hoe je de mensen blijkbaar noemt die daar wonen. Het ligt ook aan het Slochterdiep, die van Slochteren naar het Damsterdiep bij Stad loopt. En de naam schaaphok komt waarschijnlijk van de voormalige schaapskooi die hoorde bij het uitgestrekte terrein van de Slochter Vrijlemaborg. En ik hoop dat ik dat goed uitspreek.
0: Ken jij de Vrijlemaborg? Ben je wel eens geweest?
1: Nee, ik ben er nooit geweest eigenlijk.
0: Onze mooiste borgen waar je kan er trouwen of even lunchen. Of even. Beetje, ken je die Noord?
1: Ja, die ken ik wel. Nou, daar ben ik wel eens geweest.
0: Een beetje vergelijkbaar.
1: Nou, dan moet hij maar even op het lijstje, denk ik.
0: Meteen weer een mooie tip, ook voor jou. Net als het Roegwold trouwens. Schaaphok vandaag in onze topo 050-3188-288 als je er meer over weet.

0: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
1: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
0: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
1: Het gaat een boeiend gesprek worden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: 1:05. We gaan vast naar het Noordnieuws. Goedemiddag.
6: Mooi maatje. Inwoners van Beerta voelen zich niet meer veilig in hun eigen dorp. Jongeren zorgen volgens hen al maanden voor overlast. Veel geschreeuw en auto's die met graffiti bespoten worden. Zo is ook een brug bespoten met hakenkruizen. En afgelopen weekend kwam het tot een vechtpartij op een camping in het dorp. Volgens inwoners komen de jongeren vooral uit andere plaatsen. De gemeente Oldambt zegt op de hoogte te zijn van de situatie en voert gesprekken. Op de Molenweg in Haren is een auto uitgebrand. Hulpdiensten konden niet voorkomen dat de auto forse schade opliep. De oorzaak van de brand is niet bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bermbrand vanmiddag aan de Zuiderkanaalweg langs de N366 bij Musselkanaal. Voordat de brandweer daar was, probeerden omwonenden de brand al te blussen met emmertjes water. Uiteindelijk heeft de brandweer het vuur geblust. De schade bleef beperkt. Zondag moest de brandweer 2 keer uitrukken voor heidebranden bij het voormalige Philipsterrein in Stadskanaal. En even verderop aan de Stationsstraat in Nieuwbuinen. Aan de Bosweg in Scheemda is vanmiddag brand uitgebroken. Gebeurde aan de rand van het bos. De brandweer heeft het geblust. Hoe die brand is begonnen is nog onduidelijk. Ja, de droogte zorgt voor een verhoogd brandgevaar in Groningen. De afgelopen maand waren er meerdere branden waarbij vaststaat dat de droogte een rol speelde bij het snel oplaaien of verspreiden van het vuur. Sinds 25 juni geldt in Groningen fase 2, het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat betekent dat de brandweer extra alert is op vuur in de natuur. Ook kunnen kleine vonken snel uitgroeien tot een grotere brand. Meer op rtvnoord.nl.
5: Edwin, dankjewel.
7: Vanmiddag doet dus een gouden west. En met een zwakke tot motige wind uit zuidelijke regens wordt 28, 29 graden op de wan tot 35 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. In Loten kloot alweer op met een minimum van 19 of 20 graden. In buiten zoals nu liegt een droge dag met geregeld zon met 23 graden op de wan en 27 graden verder de provincie in.
5: Muziek van Sommieu komt eraan en daarna gaan we het weer spelen. De lachlijn, telefoon vast in de aanslag.
8: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
9: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
10: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
9: Check werkenbijwagenborg.com.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.

0: De kleurrijke muziek van Somjeu in Studio Grun. Daarmee is het weer tijd voor ons vrolijkste spelletje van de radio.
1: We gaan lekker lachen.
0: We gaan lekker lachen. Ik ga meteen laten horen ook hier. Haha,
1: oeh, dat
0: zo
1: was
0: klinkt
1: snel.
0: Hij. Ja, ik zal nog wel even een keertje doen. We hebben namelijk nog steeds best wel een spannende lijst aan namen. Het vliegt alle kanten nog op.
1: Er zit nog niet echt een lijn in. Ja, gisteren hebben we al heel wat weg kunnen strepen. Toen hebben we bekendgemaakt dat het geen Groninger is. Dus ja, dan kan je wel wat dingen van je lijstje afhalen. Gisteren werd er ook nog gegokt dat het Patty Brad was. Ook dat was helaas fout.
0: Maar ja, wie dan wel, hè?
1: Wie dan wel? Ja, dat is de grote vraag.
0: Ja, leuk. Als jij denkt het te weten of je wil gewoon een gokje wagen. Je mag onbeperkt gokken bij de lachlijn. Je hoeft alleen maar eventjes door te komen. 050-3188-288. En wat winnen we dan als je weet wie dit is? Heel vaak heb ik hem al laten horen. Dus.
1: Ja, nou zou je het wel moeten weten.
0: Nu moet je het wel weten, hè?
1: Ja, ja. Ja. Als je nu fout hebt. Nee, een gokje wagen mag ook.
0: En wat win je dan?
1: Dan win je een tegeltje. En daarop mag je ook jouw nummer in de grote playlist neerzetten. Ja, dat wil je natuurlijk ook, hè. En het lukt als je met allemaal leuke prijzen erbij in krijg je ook opgestuurd.
0: Geweldig. Slijslag 050-3188-288.

0: kan me voorstellen dat ze dit nummer ook hebben geschreven met deze temperaturen, want dan moet je er toch niet aan denken. Maar even meedoen met een radiospelletje, dat kan nog net. Misschien zit je wel lekker thuis binnen bij de airco, misschien wel helemaal in Delft. Connie, goedemiddag.
1: Martje, wat leuk je te spreken.
0: Ja, nou, wederzijds, wat, dat vind ik hartstikke leuk. Maar je belt helemaal uit Delft, hè?
1: Ja, joh.
0: Ja, joh.
1: Ja, tuurlijk, een trouwe fan.
0: Trouwe fan, is het ook...
1: En helaas. Sorry, ga je gang.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, is het ook heel warm daar?
1: Jawel, maar ik ben alleen maar buiten geweest na een douche rond het middaguur naar de podoloog in Rijswijk. Dus helaas, ik vond het zo jammer dat ik hoopte dat hij het zou afzeggen. Maar daar kon ik naar jullie vierdaagse kijken, maar morgen weer een kans.
0: Morgen is het er weer, of inderdaad elke dag tussen 10 en 4. En leuk ook, ik herken dat wel, dat je af en toe hoopt dat iemand anders dan afzegt.
1: Ja. Ja. Oh, pardon.
0: Maar helaas, ja, dat ging niet door. Maar nu ben je er gelukkig wel weer. Radio weer op Noord. Hartstikke goed. De lach klonk zo. Had jij dan een goed gevoel bij? Of dacht je, ik waak even een gokje?
1: Ja, ik had een ingeving. Maar nu lijkt het wel een man. Dat hebben jullie niet verklapt, hè?
0: Dat hebben we nog niet verklapt. En de laatste drie namen waren vrouwennamen.
1: Dus gelukkig.
0: De kans is aanwezig dat het een vrouw is, maar ik ga het nog even niet opklappen. Misschien morgen.
1: Nee, dat hoeft ook niet. Ik dacht aan Koninklijke Hoogheid. Rommel de Bommel, hoe zeg je dat? Roffel. Maxima. Die heeft ook zo'n lekkere lawine. Nou, dat mag ik niet zeggen. Zo'n donderdag.
0: Mag je wel zeggen hoor, jawel. En je eigen tromgroffel erbij ook, vond ik ook heel erg mooi. Haren, Koninklijke Hoogheid, Koningin Maxima. Lieve Connie, is dat goed?
1: Nee.
0: Oh, je zegt het zelf. Je doet alles zelf. Geluidseffecten, antwoorden, alles doe je erbij. Kan je wel gebruiken hier.
1: Al die 1000 anderen uit Groningen die ook een kans hadden gemaakt.
0: Je hebt ze mooi op een goed spoor gezet. Dan zetten we deze naam op de foutenlijst, Connie.
1: Oké, goed.
0: Fijne dag, hè?
1: Ja, maatje. Leuke jurk heb je aan.
0: Hey,
1: mooi. Koninklijk blauw, hè?
0: Hey. Lief. Dankjewel. Hoi.
1: Groet aan Remco.

0: onze favoriete Fries uit Groningen over vervlogen tijden. Wie waan jong? En daarmee gaan we gauw terug naar Schaaphok.
1: Ja, want ondanks het feit dat schapen niet ervan houden om nat te worden.
0: Hoe weet jij dat?
1: Heb ik even gegoogeld.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja, ja.
0: Nee, dan is het waar.
1: Ik dacht, ik heb ook nog nooit een schaap zien zwemmen. Jij wel?
0: Nee, maar alles ook die kunnen zwemmen is mij wel eens verteld.
1: Ja, ze kunnen het vast wel, maar ja, of ze het nou leuk vinden niet. Nee, nee. En mij is verteld op Wikipedia dus, hè, dat schapen er niet van houden dat ze nat worden. Maar er zijn wel veel wateren te vinden bij Schaaphok. En we noemden eerder al het Slochterdiep. Maar we hebben ook de verschillende A's. De Scharmer A, de Slochter A en de Woldsumer A. Dat zijn allemaal overblijfselen van de oude rivier de Fivel. En het afwateringskanaal van het Duurswold start hier. Dus genoeg wateren rondom het Schaaphok. Naast de wateren in het natuurgebied staat er in Schaaphok. Zo, ik zeg het te vaak, denk ik. Staat daar ook een van de kleinste kerken van Groningen. Het gebouwtje is rond 1905 gesticht door de heer van de Vrijlemaborg. En het kerkje is een gemeentelijk monument geworden. Sinds 1968 worden er alleen geen kerkdiensten meer gehouden. Maar nu is het verbouwd tot een unieke particuliere woning.
0: Ik vind het wel leuk als je elke aflevering weer iets ergens het kleinste van vindt. Want gisteren hadden we het allerkleinste museum, nu een klein kerkje.
1: Daarom. Ja, elk dorpje heeft wel weer iets kleins.
0: Hè?
1: Ja, dat is altijd wel leuk. En het natuurgebied bij Schaaphok maakt het ook de perfecte plek voor vogelspotters in het vogelreservaat. Of lekker wandelen en fietsen in de natuur. En voor al die actievelingen die even tot rust willen komen, voor hen is er wel nog een rustpunt te vinden om even neer te strijken voor een kopje koffie.
0: Lekker. Nou, dus als je nou van wandelen of fietsen houdt of juist van het rustpunt, kan allemaal in Schaaphok.
1: Precies.
0: Als je nou zit te luisteren en je denkt, ik weet ook iets over Schaaphok en dat heb ik nog niet gehoord, dan kun je het laten weten op 050-3188-288. En zo na 5 uur hoor je nog een vierdaagse loper van eerder vandaag met een prachtig doel.

0: vakantie is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
3: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al drie andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. Twee van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De hoofdlijnen van het nieuws uit Groningen. Dag Edwin.
7: Mooi maatje. Handhavers in Veendam hebben ingegrepen bij een ruzie die ontstond na een verkeersongeval waarbij iemand gewond raakte en de gemoederen liepen daarna hoog op. Op de Molenweg in Haren is een auto uitgebrand. Hulpdiensten konden niet voorkomen dat de auto forse schade opliep. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En er kan vanaf Groningen Airport Eelde weer rechtstreeks naar Denemarken gevlogen worden. Nieuwe zakelijke vlieglijn naar de havenstad Esbjerg is officieel van start gegaan.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
9: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
10: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
12: Radio Noord. Studio Grun.
13: Met Maartje Ettema.
6: Nog een bijzonder verhaal van een vierdaagse loper heb ik zo voor je. En we gaan het hebben over campings. Kom je daar nou voor je rust of heb je liever een beetje reuring?

0: versie van Sergio Mendes. Kan mij ook zeker bekoren, maar deze is net even wat lekkerder. Samen met The Black Eyed Peas hoorde je Mascanada. En er was gedoe op het spoor, Remco.
1: Ja, er was inderdaad een storing tussen Groningen Europa Park en hoofdstation Groningen. Maar dat is inmiddels weer opgelost en de treinen rijden weer volledig volgens schema.
0: En op de weg ook alles gewoon...
1: Nog steeds rustig.
0: Nou ja, heerlijk toch.
1: Vakantie,
0: je moet ook niet in je komen staan, dus voordat je geen airco hebt.
1: Dat is wel balen, ja.
0: Dat moet jij niet hebben.
1: Nee, dan ben ik wel blij met mijn
0: toevallig over, airco, of niet?
1: Van Vinstu? Nee. Dat gaat niet over airco deze keer.
0: Maar?
1: Maar... ik ben het even kwijt. Ik moet even spieken. Over een kindvrije camping.
0: Kindvrije camping.
1: Ja, even geen gekrijs om je heen. Even lekker tot rust komen.
0: Rustig.
1: Ja.
0: Nou, camping is natuurlijk bij uitstek iets, hè, wat kinderen leuk vinden. Ik ging vroeger ook naar de camping.
2: Ja.
0: Nu ben ik ouder. Ik heb eerlijk gezegd, dat zou ik niet verwachten van mezelf. Want ik heb niet zoveel met kinderen. Maar ik heb op camping geen last van.
1: Nou ja.
0: Zie Edwin kijken van...
2: Nee, eigenlijk ook niet. Nee, maar nee. Ik vind een camping... Ja, dat hoort bij de jeugd.
0: Ja, is gewoon een beetje lawaai. En die zijn met het zwembad en met het ding en zo. Er zijn zeg maar andere plekken in mijn leven waar ik eerder last heb van kinderen.
1: Zoals?
0: Dan vind ik een camping... Nou ja, restaurants of zo bijvoorbeeld heb ik het wel eens.
1: Ja, daar zit je even lekker te eten en hoor je weer een baby...
0: Ook wel weinig gebeurt. Of als je in het vliegtuig zit en je hebt pech. Snap wel, je kan er niks aan doen. Maar goed... Op een camping heb je toch minder... Ja, het is toch vervelend.
2: Ik heb ook al eens een vlucht gehad van 15 uur.
1: Oh.
2: En ik vond het heel knap dat het kind het 15 uur vol hield om te prijzen.
1: Uithoudingsvermogen hebben ze.
2: Nou,
0: een beetje waard.
2: Mijn uithoudingsvermogen was op een gegeven moment wel op.
0: Ja, de longinhoud van zo'n kleine kan...
2: Inderdaad. Nee, ik zou dan me eerder ergeren aan mensen die handdoekjes leggen en zo.
0: Oh ja, dat is eigenlijk ook een grote ergernis. Ja. Dus nou ja, op zich, wij zijn dan toch nog best wel kindvriendelijk voor de camping. Wat vind jij, Remco?
1: Het maakt mij ook niet zoveel uit. Een beetje reuring is wel oké. Zolang het niet geschreeuw wordt. Hè?
0: Ja, maar dat doen ze waarschijnlijk wel.
1: Ja, maar kijk, en dan bedoel ik gewoon om 1 uur 's nachts of zo. Hè?
0: Ja, oké. Nee, dan zijn het eerder oudere kinderen.
1: Precies.
0: Die je dan hoort, om het even netjes te zeggen. Wouter Holsappen is voor ons in Winschoten. Gaan we zo horen hoe de mensen er daarover denken.

0: Love, Soft Cell hoor je op Radio Noord. Ja, terwijl het buiten echt nog steeds hartstikke warm is, liepen toch een paar dappere mensen, bijna 3000 mensen liepen de Groningse Vierdaagse vanmiddag. En die hopen allemaal dat het morgen iets minder warm wordt, Harmen.
1: Ja, zeker. Ja, de temperatuur is nog een wat verder oplopen. Dat is altijd zo in deze periode. Dus ook weer daarom een uur of vijf de maximum temperatuur inmiddels hold is.
0: Dit is het heetst van de dag?
1: Ja, zo'n beetje wel. Met wat binnenbebaarde kom-effecten. Dat is nu allemaal een zuiverheidmeting, maar het geeft wel aan. Het is echt zo blauwheid. 35 graden in Sibboeren. De barometerstand doet 9 millibar. Grun Airport Eelde, dat is wel een zuivere meting. Een KNMI-station natuurlijk. 33 in Havengroot. Ja, inderdaad, het is blauwheid. En in Roodschaal ook 33 graden. Een motige tot vrij krachtige zuidelijke wind. 7 uur de zon. En dat is vaar in halve millimeter verdampt. En wat zal het toch mooi zijn als er in ieder geval vaar in halve millimeter gaat falen. Maar er komt wel wat aan. Op dit moment is het nog van alles en nog wat in ontwikkeling. Het zuidwesten van Nederland, daar zitten de eerste wolkenvorming en dat man allemaal uitgegroeid tot buien. Misschien ook wel een buiencomplex. Maar de eerstkomende uur neemt hij door al dan nog niks met te maken, want er is nog heel veel zon. En vanom om een uur of acht is nog zo'n nog wel zo'n 29 of 30 graden. En om een uur of half negen, 9 uur, dan wordt vanuit het zuidwesten de kans op regen en dan wel onweersbuien groter. En dat is dan vannacht geleidelijk aan weer aan het verdwijnen. Om een uur of 1:30, 2:00. Dan moet op de meeste plek weer droog zijn. Maar opklotens in vannacht een minimum van 19 of 20 graden. En maar, zoals nu liet een droge dag. Met 23 graden op de Waarden en 27 graden verdere provincie in. Dat scheelt toch wel een met poolgrootjes. En de wind motig tot vrij krachtig komt nu het zuidwesten. Dumra begint met vrij zonnig weer. En de loop van de dag een aantal buien van nu het noordwesten. Maar ik denk nou dat er heel veel van terecht komt. Maar toch wel de kans op een poolbuien. Temperatuur op een aangenomen wandelniveau. 21 tot 23 graden. Vrijdag nog een beetje droog. Gemiddeld 21 graden. Ja, en in het weekend die komt er een lege drukgebied bij IJsland te liggen. Dan komt die wind weer duidelijk uit het zuidwesten. Want vrijdag hebben we die noordwestelijke wind, die 21 graden. Maar op zaterdag zondag, ja, weer die flink oplopende temperatuur richting 27, 28 graden op zondag. Ja, en dan is het toch wel weer volop en nog aanweg zomer.
0: Ik wou zeggen, dat is ook wel weer goed zomer dan, hè? Vrijdag
1: ja,
0: even een dipje
1: dus
0: en dan.
1: We hopen op echt een beetje flink wat regen. Maar nou ja, alles in één keer. Dat is, helpt natuurlijk ook niks.
0: Ja, als we het allemaal voor het zeggen hadden, Harmen.
1: Ja,
0: ja,
1: zo is dat.
0: Maar nee, hè? Tot morgen.
1: Jo,
0: dankjewel.
1: Tot morgen.
0: Doei. En we gaan nog even één keer terug naar vanmiddag. Voor Suze heeft de Vierdaagse namelijk een dubbele lading gekregen. 2 weken geleden kregen zij en haar zus Josien te horen dat hun neefje bij 40 weken zwangerschap is overleden. Ze loopt deze allerlangste afstand van de Vierdaagse en die draagt ze op aan haar neefje.
2: Ik zie een kaartje van 40 kilometer. Dat is dus 30 vandaag. Ja. Waarom ben je hem gaan lopen?
3: Ik loop in eerste instantie voor mezelf. En toen kregen we 2 weken geleden te horen dat...
4: Dat ons neefje is overleden tijdens de zwangerschap met 40 weken. En dat is ook niet in Nederland, dat is in Zweden. Ja. En die uitvaart is van de week en daar kan ik wel heen. Maar jij loopt de Vierdaagse.
2: Ja. Want jij gaat hem uitlopen?
3: Ik loop hem uit en ik heb ook gezegd, ik draag hem deze week op.
2: Ja. Wat mooi dat je dat op deze manier dan kunt doen.
3: Ja, dat is heel mooi. Ja, het geeft ook heel veel kracht. En ik hoop dat we dat mogen meegeven.
2: Ja, want hoe moeilijk is het voor jou ook als je die route loopt... dat je daar ook continu ook mee bezig bent, want je weet waarvoor je loopt. Hoe is dat die afgelopen kilometers gegaan?
3: Ja, afgelopen kilometers ging goed. Het geeft ook heel veel kracht. En dat is heel mooi. En ik hoop gewoon dat ik hem daar gewoon mooi op kan lopen.
2: Ja. Kun je dan nog, misschien een beetje een rare vraag, maar ergens nog van genieten dat je, als je dan voor je uitkijkt, dat je dan ja, dat je nog iets van die route meekrijgt?
3: Ja, je ziet heel veel onderweg en dat is prachtig. Dat je ook alles om je heen wel kan zien en daar ook gewoon van kan genieten. Maar het is gewoon heel dubbel, het hele loop is dubbel.
2: Ja. Want jullie zijn zussen volgens mij, zei je. Ja, je hoort net zus praten over wat voor kracht het geeft. Hoe is dat bij jou?
4: Ja, ik vind het hartstikke mooi dat ze me loopt. Juist omdat het ook kracht geeft. En hopen dat we dat mee kunnen geven aan hun.
2: Ja. Nou, ik ga jullie niet langer ophouden. Ik zou zeggen, geef elkaar een knuffel. Veel succes de komende dagen. En ik hoop dat je hem met een goed gevoel kunt uitlopen.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
6: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. I'll never be alone. you. There will never be another.

0: Het Gronings Goud deze week is voor Artie Barrett samen met Robin IJzerman. En deze heet There Will Never Be Another. En dan gaan we eens even vooruitblikken, want straks om 6 uur is er natuurlijk weer Noord Vandaag. Vandaag gepresenteerd door Eva Hulsje. Dag Eva.
1: Hallo meisje.
0: Wat heb jij allemaal in de show voor ons?
1: Nou, natuurlijk ook bij ons veel aandacht voor de wandelvierdaagse. Dat begrijp je. Het is heet. Dat zullen we ongetwijfeld ook terugzien op de beelden vandaag. En ook de komende dagen natuurlijk heel veel aandacht daarvoor. Maar ook serieuze onderwerpen zoals Beerta, waar inwoners echt de overlast van een groep jongeren zat zijn. Afgelopen weekend escaleerde het daar ook op de camping in Beerta. We gaan het hebben over molens in Oldehoven die te weinig wind vangen. En dat komt dan weer door bomen die er omheen staan en die zijn gewoon te hoog. En misschien ook een leuke vraag voor jou, of misschien heb je het er al over gehad zelfs. Zou jij naar een kindervrije camping gaan of niet, als je de keuze had?
0: Zeker hebben we het daarover gehad. Nou, als ik echt kan kiezen, ik weet niet, ik zou het niet per se uitzoeken op de faciliteiten voor kinderen. Maar ik heb op campings geen last van. Want die zitten toch altijd lekker bij het zwembad of bij de animatie. Die vermaken zich wel.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn kinderen zijn inmiddels wat ouder.
0: Ik hoor heel veel twijfel bij jou. Jij hebt 2 jonge kinderen, toch?
1: Nee, ze zijn dus niet meer jong. Ze zijn 11 en 13. 14 moet ik zeggen, sinds 2 dagen. En wij stonden naast mensen met jonge kinderen. En ik moest echt heel erg schakelen. Weet je hoe vroeg die wakker zijn?
0: Oké, dan moet ik er toch nog even over nadenken misschien. Ik heb ook een hond die meegaat. Ik ga wel naar een hondvriendelijke camping.
1: Doe dat. Maar goed, daar gaan we het ook over hebben straks in Noord Vandaag.
0: Leuk. Om 6 uur, we gaan kijken. Eva, dankjewel.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Magok zat.
2: Vandoor ben wie in schaaphok.
3: Ja, zeker. En ik werd net al even op mijn vingers getipt.
2: Oh, was het weer zover?
3: Ja. Ik val toch weer door de mand dat ik geen echte Groninger ben. Want ik zei de A's voor alle riviertjes. Maar ik moet het natuurlijk uitspreken als de E's.
2: Woltersummer. Ja, maar nou, daar maakt er vanaf voor.
3: Ja, ik weet het eigenlijk niet.
2: Maar je schrijft AE en dat wisselt gewoon heel erg. Sommige Groningen zeggen A, sommigen zeggen E.
3: Nou, oké, weer wat geleerd. Dus eigenlijk was er niks aan de hand.
2: Het valt mee.
3: Het valt mee. Nou, bij deze ben ik nog steeds een Groninger, dus blijkbaar. Nou, met al die waterwegen is Schaaphok tegenwoordig natuurlijk ook gewoon een paradijs voor waterrecreanten. Ja, er zijn veel kanoers, suppers en ook bootjes komen er wel eens langs. Maar zo vredig dat het nu is, was het vroeger niet helemaal. Het was natuurlijk een perfecte plek voor een tolhuis. En die heette het Kethoes. En die staat er ook nog steeds. Maar rondom de tolheffing bij het Kethoes is in het verleden heel wat afgestreden. In 1907 werd de tolgader in Schaaphok wel heel erg gierig. Hij begon namelijk ook tolgeld te eisen van de schippers van de Slochter A en de Woltsemer A. En die schippers die vonden dat het een vrije, doorvaarbare route waren. En die gingen het later ook aanvechten, want zij wouden niet betalen. Wat volgde was een 10 jaar durende rechtszaak met uiteindelijk als uitspraak: de tolgader moest definitief ophouden met geld vragen voor schippers die door de Slochter en Woltsemer A heen voeren. Nou, alsof dat nog niet genoeg drama was, gaat er ook nog een spookverhaal rond. Volgens de oude chronische legende zou bij het Kethuis namelijk spoken, omdat er ooit een priester is vermoord. Schippers die 's nachts bij de ketting moesten wachten of langs de oever wandelden, die vertelden al generaties lang griezelige verhalen over een schim langs de oever, gejammer uit het riet en rammelende kettingje. Ja, zo heeft het kleine buurtschapje het Schaaphok. Dus met natuur en rust ook nog een spannend verhaal.
2: Ja, maar we weten niet waar het vandaan kwam.
3: Nee, ja, dat is nooit echt helemaal bewezen of zo. Maar waarschijnlijk zijn het natuurlijk gewoon verhalen die generaties lang doorgaan inderdaad. En steeds wat dikker worden, zeg maar.
2: Nou, misschien heb je ook nog wel een volksverhaal over Schaaphok te vertellen. Dat kan nog steeds. 050-3188-288. En als je op dat nummer dan ook even laat weten of jij nou A zegt of E.
3: Laat het even weten. Ik ben nu ook wel benieuwd wat de meeste Groningers nou doen.
2: We even stemmen tellen zo.
3: Ja.
2: Dit is Davina Michel.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Bijna 5:30. Je krijgt het laatste nieuws uit Groningen van Edwin. Goedemiddag.
6: Mooi maatje. Het KNMI heeft de waarschuwing code geel voor onze provincie verlengd tot morgenochtend 8:00 vanwege de aanhoudende hitte. Ook het nationaal hitteplan van het RIVM blijft tot dat tijdstip van kracht voor het hele land. De waarschuwingen waren oorspronkelijk geldig tot middernacht. Het nationaal hitteplan is een waarschuwingssysteem van het RIVM, bedoeld voor onder meer zorginstellingen, huisartsen, thuiszorgen, mantelzorgers, zodat ze extra aandacht kunnen besteden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, chronisch zieken en jonge kinderen. Ondertussen komen uit heel Noord-Nederland meldingen van een brandlucht die buiten te ruiken is. Volgens de veiligheidsregio Groningen wordt die geur veroorzaakt door de zeer grote natuurbrand in Limburg. Door de zuidelijke wind trekt de rook uit Limburg richting het noorden.
7: Bij mij weten is dit de eerste keer. We kennen natuurlijk wel de paasbulten in Duitsland. En als dan de wind uit het oosten komt, dat die paasbulten goed te ruiken zijn. Maar bij mijn weten is dit wel aardig uniek dat een brandlucht een zo grote afstand aflegt. En dat zo goed geroken wordt dat mensen toch voor de zekerheid gaan bellen met de meldkamer.
6: Zei Siske Klaasens van Veiligheidsregio Groningen. Ja, wie brandlucht ruikt, maar geen rook of vuur ziet, hoeft daarvoor niet 112 te bellen, benadrukt de Veiligheidsregio. Ondertussen zijn brandweerlieden uit Tweede Exloërmond in Limburg bij het bestrijden van die brand met twee treinvaardige tankauto's spuiten. Vanuit de provincie Groningen is nog geen inzet gedaan richting Limburg, vertelt Klaasens.
7: Wij hebben op dit moment geen mensen en voertuigen naar Limburg. Dus wij zijn volledig bezet. We hebben 39 kazernes, een netwerk van 39 kazernes, daar vertrouwen we op. En ik weet wel dat Friesland en Drenthe specialistische voertuigen, een paar specialistische voertuigen gestuurd hebben naar Limburg. Maar vanuit Groningen zijn er op dit moment geen brandweermensen en voertuigen in Limburg.
6: Handhavers in Veendam hebben ingegrepen bij een ruzie die ontstond na een verkeersongeval waarbij iemand gewond raakte. De gemoederen liepen vervolgens hoog op. Handhavers hebben er eerste hulp verleend en de situatie geprobeerd te deescaleren. Hoe het met de gewonden is, is nog onduidelijk. En er kan vanaf Groningen Airport Eelde weer rechtstreeks naar Denemarken gevlogen worden. De nieuwe zakelijke lijn naar de havenstad Esbjerg is officieel begonnen. De luchtvaartmaatschappij Leek begint wel wat voorzichtiger dan eerder het plan was. In mei liet het bedrijf nog weten meteen 3 keer per week te gaan vliegen. Op dinsdag, woensdag en donderdag. Maar uit het definitieve schema blijkt dat er in augustus nog maar 1 vlucht per week gaat. Alleen op dinsdag, vanaf september, moet het dan 3 keer per week worden. In maart 2019 begon vliegmaatschappij AIS Airlines met dagelijkse vluchten van Eelde naar Kopenhagen. Maar dat bleek niet uit te kunnen. Meer hierover ook op rtvnoord.nl.
5: Dankjewel Edwin. Ja, om 5:00 was waarschijnlijk het warmste moment van de dag. Maar het is nog steeds wel heel erg warm buiten natuurlijk. Harma weet er meer van.
8: Vroeg werd een tropisch warme dag met flink wat zon. Van om een minuut of 8 is het nog 29 à 30 graden. En om een minuut of 9:30 is dan de eerste buiten ons gewoon bereiken vanuit het zuidwesten. En dan ben buiten mogelijk met onweer. Vannacht droogt het allemaal weer op. Met opklaard weer een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden. En morgen blijft zoals nou liep droog met regelmatig zon. En de temperatuur richting 22 zijn er 23 graden op de Wadden tot 27 graden verdere provinciën.
9: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgeloo.
10: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkenbijwagenborg.com.
13: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

0: even leggen. Lekker wegdromen natuurlijk met een zomers eiland. Lekker met Madonna. Die denkt er, och, in de zon. En dan krijsende kinderen. Ja, daar heb je misschien helemaal geen zin in. Sommige mensen die boeken speciaal daarom een adult-only camping. En daar mogen dus geen kinderen op komen. Is dat wat voor jou? Wouter Holsappel was de straat op in Winschoten.
1: Wat vindt u?
2: Bent u wel op vakantie geweest?
3: Ja, een weekje Italië.
2: De vraag is, met of zonder kinderen om u heen?
3: Met kinderen.
2: Moet u kiezen? Of een vakantie met heel veel kinderen of juist zonder?
4: Met, want ik ga met op vakantie.
5: Ik heb 3 kinderen. Dus ik ga naar een vakantie waar veel kindergebeuren is.
2: Bent u al op vakantie geweest?
6: Ik ben op vakantie geweest.
2: Nou, moet u kiezen. Of een vakantie met allemaal gillende kinderen om u heen, of totaal geen enkel kind om u heen?
6: Geen enkel kind.
7: Het liefst zonder kinderen. Drukke kinderen dan.
2: Oh, rustige kinderen mogen wel.
7: Rustige kinderen mogen wel.
2: Grijpt u dat als mensen steeds meer op zoek gaan naar een plek waar geen kinderen zijn?
8: Ja, zeker weten. Puur de rust.
9: Ja, echt voor de rust.
2: Kinderen zijn geen rust.
9: Nee.
10: Ja, als je kinderen hebt, dan kies je ervoor. Dus ja, ik ga gewoon lekker met al mijn kinderen.
2: Snapt u wel dat andere mensen hebben van, nou, ga ik wel even een hutje op de hei?
10: Soms snap ik het wel.
2: Ja, zijn er ook mensen die juist denken van, oh, ik kan dat niet zonder?
5: Ja, maar dan moet je zelf je kinderen de hele dag maken. Ja, ik vind het een voordeel. Ja. Met kinderanimatie en met kinderzwembaden, ik vind het heerlijk. Kinderen kunnen lekker hun gang gaan.
2: Wat maakt het voor u zo leuk om wel met de kinderen te gaan?
4: Ja, die vinden het ook wel leuk, hè, op vakantie. Ja, het is een beetje gek als papa en mama op vakantie gaan en de kinderen blijven thuis.
2: En mensen die gewoon liever in alle rust op vakantie willen, moeten maar ergens anders heen gaan.
5: Ja, die mogen ergens anders heen gaan. Ja, ja. Kinderen hebben ook vakantie. Dus die moeten ook lekker gewoon lekker een ding kunnen doen.
2: Zijn er wel mensen die u dan waarschijnlijk gaan mijden met uw kinderen?
4: Nou ja, dan heb ik het weer rustiger, toch? Ja, dat is niet zo moeilijk.

0: Taylor Swift over haar kennismakingen. En misschien heb jij wel kennis gemaakt vandaag met Schaaphok.
1: Dat zou maar zo kunnen, want daar zijn we vandaag geweest in Topo. Ja, en we hebben net ook even die discussie gehad. Hoe spreek je nou die wateren uit?
0: Is er
1: nou
0: jij werd keihard gecorrigeerd. En ja, hoe is het afgelopen, Remco?
1: Nou ja, wij zeggen hier in de studio dus allemaal A, blijkt. Ik heb even opgezocht, daar zeggen ze E. Dat dacht Janneke, die we zo meteen even spreken, dus ook. Maar andere luisteraars die zeggen weer, nee, in Groningen zeg je ei.
0: Ook mooi, hè?
1: Dus ik weet het allemaal niet meer. Het kan allemaal, denk ik.
0: AE uitspreken als hij. Nou, er is van alles over te doen, maar we gaan nu eerst even naar Hoge Zand. Daar woont Janneke IJsinga. Goedemiddag, Janneke.
2: Ja, goedemiddag.
0: Mooi. Wat heeft toen met Schaaphok?
1: Oh.
2: Nog even weer, hoor. Er kwam net even wat tussendoor.
0: Ben ik wel nieuwsgierig. Ben je met leuke dingen bezig?
2: Nou, wij hebben een hondenoppas thuis en we hebben 5 honden hier. En mijn man die komt net van zijn werk weer terug. Dus die doet de deur open en dan is de hele boel in rep en roer.
0: Ja, dat snap ik. Maar ze blaffen niet. Ik hoor helemaal geen honden.
2: Nee, dat is bekend, hè. Dat scheelt.
0: Oh ja, dan zijn ze rustig. Oh, wat leuk. Ik heb ook hondenopvang gedaan. Heel gezellig.
2: Leuk.
0: Van hondenhok naar schaaphok. Want wat heb je met schaaphok, Janneke?
2: Nou, de familie van mijn moeder die is daar geboren en die komt daar vandaan. En daar wonen ook nog heel veel van de familie in Schildwolde en daar in de buurt ook. En in Lagerland en zo.
0: Het is een beetje jouw omgeving.
2: Maar het wordt allemaal wel ouder nou. De meeste die zijn nou wel overleden. De neven van mijn moeder bijvoorbeeld, ja, daar is niks meer van over, nee.
0: Maar je komt er nog wel.
2: Nou, als ik er naartoe fiets, ja, dan kom je er automatisch wel over Slochterdiep. En dan gaan we soms ook even dat laantje weer naar beneden waar het boerderijtje dan stond, waar ze woonden. Want als kind ben ik daar vaak geweest, want tot mijn 6e, 7e geloof ik, want toen overleed mijn oma. En ja, toen ging mijn opa daar weg en toen was het eigenlijk gebeurd, hoor.
0: Is dat kleine boerderijtje van jouw oma, staat dat er nog als je daar fietst?
2: Ja.
0: Oh, dat is wel heel leuk.
2: Dat ziet er nog heel idyllisch uit.
0: Prachtig. Oh, daar zou je wel willen wonen. Klinkt ook wel mooi.
2: Nee, waar ik nu woon is ook oké.
0: Ja? Hoge Zand is ook goed.
2: Ja, vind ik wel. Je hebt hier alles.
0: Nee, wacht. Even terug. Wat is er mooi aan schaaphok? Anders gaan we hebben over. We hadden het al net al over honden.
2: Oh, ja, nee,
0: je moet even precies, sturen. Ja. Wat vond je wel mooi vroeger aan schaaphok?
2: Nou, je had daar water. En er waren altijd bootjes en zo'n praam had mijn opa. Want daar gingen dan de koeien op als ze verwijd moesten worden. En dan gingen ze over dat water, gingen ze naar een weiland verderop. En als die dan moest melken, nou, dan zette die een melkbus op de praam. En dan boomde die zo naar dat weiland toe. En dan ging die koeien melken. Misschien 6 of zoiets. En dan deed hij de melk in de Theems. En dat kwam dan in die bus. En dan boomde die weer terug naar de boerderij. En dan ging dat naar de melkfabriek, denk ik.
0: Prachtig, ziet helemaal voor me.
2: Ja.
0: Maar je was nog te klein om te helpen met opa op de braam.
2: Ik ben er wel eens in geweest, maar het is... Ja, ik was toen nog zo jong.
0: Ja, nee, dan ben je gewoon nog even te klein daarvoor.
2: 10e of 12e of zoiets heb ik het idee, hoor.
0: Maar ik vind het wel leuk om eventjes te horen toch hoe het daar in die tijd dan ging. Hè, ik heb er wel een mooi beeld bij. En daarom gaan we je toch ambassadeur maken van schaaphok. Terwijl je in Hoge Zand woont, Janneke. Is dat niet prachtig?
2: Ja. Ik denk dat er heel veel spithorsten vanuit de hemel glimlachend op mij neerkijken, denk ik. Ja.
0: Nou, dat weet ik wel zeker. Mooi verhaal, Janneke. Dankjewel dat we je even mochten spreken daarover.
2: Fijn, dank je.
0: Knuffel aan al die honden.
2: Ja, ik zal ze een aantje geven.
0: Goed zo. Fijne avond, hè.
2: Doei.
0: Doei. Ja, heerlijk. 500.000, gezellig.
1: Ja, je hoeft je niet te vervelen daarmee.
0: Nee, zeker niet. Wij gaan ons ook niet vervelen, want wij gaan aan tafel. Maar niet voordat wij een muzikaal menu hebben uitgeserveerd uit een jaar. Nou, een behoorlijke tijd terug heb je uitgezocht.
1: Ja, we gaan even wat verder terug deze keer naar 1974.
0: 70s.
1: Ja, want op deze dag, 4 augustus dus, brak er een hevige opstand uit in het Huis van Bewaring aan de Herenweg in Groningen. Zo'n 20 gedetineerden die kwamen in verzet uit woede over over een dreigende overplaatsing naar de strafinrichting in Veenhuizen. De situatie die escaleerde snel toen gevangenen brand stichtten op de zolder en vervolgens het dak opklongen. De ravage die was enorm. Totale schade die werd geschat op maar liefst 1 miljoen gulden. Door de verwoestende brand en vernielingen was het gebouw onbruikbaar geworden, waardoor alle 69 gedetineerden hals over kop ergens anders heen moesten gebracht. De herstel- en herbouwwerkzaamheden van het Groningse cellencomplex die duurde uiteindelijk 1,5 jaar.
0: Oh, dat vind ik eigenlijk dat ze dat nog snel gedaan hebben.
1: Ja, voor als die ik tijd al helemaal.
0: Als ik deze ravage zo hoor. Als je dan aan het herstellen was en je zette de radio aan.
1: Ja, misschien wel op de bouwplaats. Dan hoorde je misschien wel een nummertje van de Cats.
0: De Cats, ja. Ze waren natuurlijk toen heel veel vertegenwoordigd in de hitlijsten. En we gaan deze draaien. Die stond op 1974 in de lijst met Be My Day.

0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: Radio. Vandaag op Noord.
14: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Die Vierdaagse volgen wij 4 dagen lang bij ons op Radio Noord. Van finish tot start, zullen we maar zeggen, op de wat ingekorte dag van vandaag. Dimitri van Tijl, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: De eerste lopers zijn al onderweg, hè?
3: Ja, klopt. Om 5:30 waren de eerste lopers al onderweg. We staan hier ook met André Pater, de organisator. Ja, hoe vroeg ging jouw wekker?
4: Ja, ongeveer 4:05. Ja.
3: Vroeg?
4: Heel vroeg.
3: Ja. Maar het is het waard, want ik zie nog niet echt hele kleine oogjes bij, moet ik zeggen.
4: Nou, bedankt voor het compliment. Ja, nee, het is alles waard. En ik zei het net al, maar je hebt de beste wekker in zo'n mooi evenement als dit. Ik stond meteen op.
3: Ja, want vertel eens, want vandaag is het natuurlijk de start van de Vierdaagse. Hoeveel mensen verwacht jij hier aan de start vandaag?
4: Ja, we verwachten vandaag 3300 mensen aan de start. En die verwachten we vandaag dus tussen 6:30 en 9:00.
3: Ja, en dat is heel veel meer dan vorig jaar volgens mij, toen de eerste editie was.
4: Ja, klopt. Ja, vorig jaar hadden we 1400, dit jaar 3300. Meer dan verdubbeld, echt heel blij mee.
3: Ja. Heb je ook nog iets van stress gehad vanochtend? Omdat je weet natuurlijk dat het zo warm gaat worden, dat het een ingekort programma is. Vandaag zou dan de 40 kilometer starten om 5:30. Dat is nu de 30 geworden. Is dat nog iets wat door je hoofd spookt?
4: Ja, zeker, zeker. Het eerste wat ik deed vanmorgen is nog even een keer weer alles doorlopen. Weerbericht nog een keer bekijken. En ja, het is dubbel spannend. 1, het is weer de eerste dag van het wandelen. 2, het wordt ontzettend warm weer. En 3, het zijn dubbel zoveel wandelaars. Dus ja, zeker spannend.
3: Ja, behalve de route inkorten voor de 40 kilometer, wat hebben jullie nog meer gedaan?
4: Iedereen is daarnaast nog een uur naar voren getrokken. Dus de 40 kilometer die heeft hetzelfde tijdvak gehouden. 30 en 20 moeten een uur eerder. Dus je start ook uiterlijk tot 9 uur vandaag.
3: Ja, en extra waterpunten volgens mij ook, hè?
4: Oh ja, zeker. Ja, 2 waterpunten extra. En we hebben extra veel monitoring met EHBO en op het weer en op het goed gaat, et cetera.
3: Ja. Even de eerste dag, de route. Waar gaan ze allemaal langs vandaag?
4: Ja, de eerste dag is bij ons dag west. Hè? Dus dag 1 die gaat richting Omlanden. Daar is dus nu een groot stuk van afgesnoept. Maar we hebben nog steeds, vooral de 30 kilometer gaat nog door een heel groot gebied Omlanden heen. De 20 kilometer die pakt het meest oostelijke gebied van de Omlanden. En we hebben dus midden op de Omlanden, op de P1 van de Omlanden, hebben wij nog een klein evenemententerrein. Dat is een kleine verrassing voor de wandelaar straks. We gaan ook nog, dat is heel mooi, we zijn gisteren begonnen in de Martinikerk. Vandaag gaan wij door of over de paardenrenbaan op het Stadspark. Ja. Mooie iconen van Groningen.
3: Ik breng je even helemaal van de lopen even naar meneer. Meneer, ik ga u even snel wat vragen. Ik zie al een medaille, klopt dat? Oh, dat is geen medaille, dat is een pas. Nee. U gaat de 30 kilometer lopen.
5: We gaan er helemaal voor vandaag. En ja. We zijn vorig jaar ook meegedaan. Dus,
3: u heeft ze alle 2 dan straks gelopen?
5: Zeker, ja.
3: Waar kijkt u vandaag het meest naar uit?
5: Gewoon de sfeer. De sfeer, dat is het mooiste. Wat vorig jaar ook mooi was. En dat, daarom zijn we hier.
3: Ja, wat komt u ook uit de stad?
5: We komen uit Den Haag.
3: Uit Den Haag?
5: Ja.
3: Wat komt u van ver dan?
5: Dat is toch wel, valt wel mee.
3: Ja, maar het is wel mooi dat u dan hier ook de 4-daagse komt, want het is vroeg.
5: Het is heel vroeg, maar we slapen in het Markthotel. Dus we hoeven niet zoveel te rijden.
3: Ja,
5: dus
3: heel goed. Dan zou ik zeggen, heel veel succes en
5: dankjewel.
3: Zet hem op.
5: Dankjewel.
3: En pas op de hit, hè?
5: We hebben genoeg water bij ons.
3: Heel goed.
5: Oké, fijne dag.

0: op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Geen rondrennende kinderen of gehuil vlak naast je lichtstoel. Steeds meer campings kiezen bewust voor adults only. Alleen volwassenen zijn er welkom. Ook in onze provincie groeit het aanbod voor dit soort kindervrije campings. Verslaggever Rick Ruschen staat op zo'n camping in Eén West op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. Rick, heel even luisteren, even luisteren. Nee, ik hoor niks. Geen kind.
3: Nee, stilte, hè, stilte. Oh, Edwin, het is hier zo lekker rustig. Ik ben hier nu een 10 minuten, kwartiertje. Ik ben even over de camping gelopen en ja, je hoort eigenlijk niks. Geen kinderen inderdaad, geen gehuil, geen geschreeuw. En ja, ik zie even om me heen wat campinggasten, die worden langzaam maar zeker wat wakker. Mensen zitten heerlijk voor hun tentje of voor hun caravan met een kopje koffie. En ja, de stilte. En iedereen zegt ook, ja, we genieten zo van die stilte hier. Ik loop even verder, want hier vlakbij staat de eigenaresse van de camping, Brigitte. Ja, waarom kiezen mensen ervoor om op deze stille camping te komen?
4: Goedemorgen. Voor de rust, voor het uitzicht. Dat is hier super relaxed. We merken het zelf ook nu. Je komt hier echt tot rust. Rust is altijd het woord wat zoveel gebruikt wordt. Maar dat is hier wel van toepassing. Het is echt relaxed en je laat op.
3: Ja, maar dus geen kinderen, geen lawaai. Is het dan niet een beetje saai hier? Want een camping hoort toch ook een beetje levendig. En daar hoort toch ook een beetje reuring te zijn.
4: Ja, het is super saai hier. Maar dat is juist onze kracht. Wat wij in het vorige gesprek al zeiden van heel veel mensen die hier komen. Die hebben kleinkinderen leraar, lerares. En die vinden hier de rust juist zo lekker. Dat je hier gewoon met z'n tweeën bent. Het is een soort cadeautje aan jezelf. Dat je precies kan doen wat je zelf wilt zonder afleiding.
3: Ja, nou, goed om te horen. Ik ga even verder kijken, want ik loop even naar de grote plas toe van deze camping. Heel veel water en ik zie toch al wel wat mensen langs de kant zitten aan het vissen. Ik loop even hier naartoe. Goedemorgen, mevrouw. Ik zie u bent druk aan het vissen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ja, klopt. Ja.
3: U bent er vroeg bij.
5: Ja, vanochtend wel, want het wordt warm vandaag, hè? Ja.
3: Ja. Waarom kiest u ervoor om op deze camping te staan zonder kinderen?
5: Het is hier heerlijk rustig en ja, genieten aan de vijven. En het fietsen hier in de buurt is ook prachtig. Maar het vissen 's ochtends is heerlijk.
3: Lekker rustgevend. Waar komt u vandaan?
5: Wij komen uit Twente, Goor.
3: Oh ja.
5: Ja.
3: En dan echt bewust gekozen om hierheen te gaan?
5: Ja, we komen hier nou voor het 7e jaar en ja, we vinden het geweldig hier. Ja.
3: Maar mist u dan niet een beetje reuring?
5: Nee, juist niet, want dat zoeken we andere tijden wel op. Ja, nee, zoals Hemelvaart Pinksteren, dan gaan we weer naar andere campings. Maar deze weken zijn we altijd hier.
3: Altijd hier, nou dat is goed om te horen. Ik ga ook even naar de buurvrouw, want ik begreep, u staat hier al heel erg lang.
6: Ja, bijna 13 jaar nu.
3: Zo.
6: Ja, heel erg fijn. Heerlijk voor de rust. Prachtig uitzicht. Dus ook toch een beetje gezelligheid. De praatjes die je met elkaar hebt. Wat vooral dan over het vissen gaat.
3: Ja, want u bent ook aan het vissen. Ik zie een grote hengel staan. Een schepnetje ligt naast u.
6: Ja. We helpen elkaar dan een beetje. Want als de buurvrouw vangt, dan kom ik met mijn netje aan. En dan helpen we elkaar. En de mannen, die moeten ze eraf halen.
3: En wat vindt u ervan dat er toch steeds meer van dit soort campings komen? Steeds meer campings waar kinderen niet welkom zijn?
6: Nou, dat geeft toch gewoon wat rust voor jezelf. Ik bedoel, je hebt een druk leven en dan is dit natuurlijk heerlijk. De stilte, de natuur. Er ligt hier vlakbij een prachtig natuurgebied. En dan kan je mooie wandelingen maken. Mijn buurvrouw fietst veel. Dus nee, het is echt, daar kom je voor.
3: Nou Edwin, jullie horen het. Hier komen de mensen voor. Nog even, Brigitte. Je hoort de mensen ook een beetje. Ze komen hier echt voor de rust. En we horen het, we zien het. De rust is hier, hè?
4: Ja, zeker. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven, omdat je het moet beleven. Hoe zou jij het zelf omschrijven?
3: Ja, gewoon als kalmte, stilte, relaxedheid. Ja. Heerlijk.
4: Zo ervaar ik het ook. Want als ik dan over de camping heen fiets. Wij hebben het ook echt heel druk met al die kampeerders. Maar dat voelt bij mij ook van, oh wat lekker. Toen gingen we foto's maken voor het bieretiket. En toen zat ik ook zelf langs de waterkant om de goede zichtlijn te bepalen. En toen ervaarde ik zelf ook van, dit is wel echt lekker.
3: Ja, heerlijk. Nou Edwin, jullie horen het. Het is hier heerlijk. Ik ga nog even een rondje maken over de camping. Vast even ergens een kopje koffie drinken. Maar de stilte, daar kan ik wel aan wennen.
2: Ja, je bent jonge vader toch, Rick?
3: Ja. Ik heb een anderhalf jaar oude dochter. En nou, bij mij thuis is het één grote chaos 's ochtends. Ja. Maar dit? Nou, heerlijk.
2: Geniet er nog even van. Dankjewel.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Het is warm, het is zelfs heet. En daarom moet ook waterschappen Hunze en Aas in actie komen. Morgen beginnen ze met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken. De reden is dat door de aanhoudende droogte de kans op scheuren en de verzakkingen toch wel toe kan nemen. Ik ga erover praten met Paul Sinema, is hierheen gewandeld. De dijkenspecialist bij Hunze en Aas. Mooi dat je er bent, Paul.
3: Dankjewel.
2: Ja, is dit iets wat je al ver van tevoren ziet aankomen, dat je dan toch in actie moet komen?
3: Ja, met ons team bij het waterschap houden wij de droogte goed in de gaten. En als dat toeneemt, dan besluiten wij op een gegeven moment om een nulmeting uit te voeren voor de dijken.
2: Ja, en dan gaat het om welke dijken?
3: Ja, we hebben een aantal trajecten die we dan in de gaten houden. Dat zijn vooral dijken waar veel veen in zit. Veen dat kan uitdrogen en licht worden. Dat zijn risicogebieden. Dat is onder andere bij het afwateringskanaal Duurswold, het Hondshalstermaar, de Woltersummer A en het Slochterdiep.
2: Ja, en die droogte die is natuurlijk allemaal een tijdje aan de gang. Af en toe wel eens een buitje gehad, maar ja. Het is droog. Waarom dan nu die inspecties?
3: Ja, je ziet in Nederland dat het erg droog is. Maar bij Hunze en Aas, ons waterschap, valt het nog best wel mee. We hebben veel neerslag gehad. Bij ons is het neerslagtekort, zoals je dat dan noemt, nog niet zo extreem als op andere plekken in het land. En daarom starten wij nu met de inspecties.
2: Ja, toch, als ik het heb over dijken en ik denk aan scheuren en verzakkingen, daar word ik best angstig van. Is er reden tot zorg?
3: Nee, zeker niet. We starten nu met een nulmeting, zodat we de situatie in de komende weken kunnen monitoren. En als het langer droog blijft, blijven we inspecteren en kunnen we schades vroegtijdig opsporen.
2: Ja, wat denk je aan te treffen bij die inspecties?
3: Nou, ik denk dat het nu nog wel een beetje meevalt. In de toekomst kunnen wij nog wel wat scheuren gaan zien. Misschien hier en daar een verzakking, maar ik denk dat het nu nog heel erg meevalt.
2: Ja, nou komt er wel wat regen weer aan. Volgens mij ook wel aardige buien. Is het dan nodig om er dan morgen te gaan inspecteren?
3: Nou ja, waterveiligheid is een groot begrip. Er zijn veel mensen van afhankelijk. Dus wij beginnen preventief met deze inspecties. En mochten er veel buien vallen, dat hoop ik voor het waterschap, maar ook voor alle mensen hier, dat die droogte iets afneemt, Dan kunnen we het gewoon weer afschalen.
2: Nou hebben we bij droogte ook wel eens te maken met beregeningsverboden. Hoe zit dat hier?
3: Nou, zolang wij alles op peil houden, is daar geen sprake van.
2: Oké, dus we mogen blijven beregenen, om het zo te zeggen.
3: Dat laat ik aan ons hydroloog over.
2: Oké. Wat verwacht u voor de komende tijd dan? De komende weken qua de kwaliteit van de dijken en dus de droogteproblemen?
3: Nou, we zien dat droogte de komende weken mogelijk gaat toenemen. Misschien komen er ook nog buien aan. Wat wij dan doen is, als de droogte verder toeneemt, dan gaan wij vaker inspecteren, zodat wij preventief de schades zien en kunnen monitoren.
2: Ja, want stel je vindt wel aardig verdroogde dijken of misschien al wel wat scheurtjes. Wat kun je dan doen?
3: Nou, het belangrijkste is kijken wat voor orde grootte het is en of het risico's zijn. Daar hebben wij verschillende specialisten voor bij het waterschap. Afhankelijk van de grootte van de schade kunnen wij maatregelen treffen.
2: Ja, maar er gaat geen plamuur in natuurlijk. Hoe werkt dat dan?
3: Nee, er gaat geen plamuur in inderdaad. We kunnen dat bijvoorbeeld scheuren dichten met klei of andere maatregelen treffen, zodat die dijken altijd in goede staat blijven. Ja.
2: Is Hunze en Aas jaloers op Noorderzijlvest dat die wel kleidijken hebben?
3: Nou, niet per se. Moeilijke vraag natuurlijk. Ja, wat we wel zien bij Hunze en Aas, we hebben veendijken, maar die pakken we ook gericht aan. Zoals het afwateringskanaal van Duurswold. Er staat ook een versterking gepland, zodat we ook die risico's in de toekomst kunnen verkleinen.
2: Maar toch af en toe afhankelijk van klei dus.
3: Af en toe afhankelijk van klei.
2: Ja. Dankjewel. Paul Sinema, succes met de inspectie. Paul Sinema, dijkenspecialist van waterschappen Hunze en Aas.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Vanuit het epicentrum van de Groningse Wandelvierdaagse, zo kunnen we het wel noemen. Maar er wordt niet alleen maar gewandeld, want als mensen hier aankomen bijvoorbeeld, dan worden ze ook onderzocht. Het UMCG in samenwerking met de Hanze wil namelijk het effect van wandelen op pijngevoeligheid onderzoeken. En met dit onderzoek willen ze dan ontdekken welke invloed meerdere dagen fysieke inspanning, zoals bijvoorbeeld dus wandelen, heeft op hoe mensen dan ook pijn ervaren. En er wordt ook een preventiecampagne gevoerd. Expeditie Pijn, geen concurrent van Expeditie Run. Maar dat gaat over chronische pijn en over gewone pijn. Bij ons in de studio ga ik het erover hebben met Floor Koopman, onderzoeker van het pijncentrum UMCG, en Roland Rezicht, onderzoeker en docent fysiotherapie aan de Hanze. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Hebben jullie nou ook gewandeld vandaag?
3: Ik het niet.
2: Nee?
4: Nee, ik ook niet. Wij zijn erg druk bezig.
2: Druk bezig met onderzoek, inderdaad. Roland, als eerste voor jou, als onderzoeker dus en docent fysiotherapie. Wat houdt dat onderzoek naar pijngevoeligheid in?
3: Eigenlijk wat we weten is dat bewegen heel erg goed en gezond is. En ook positief is voor pijn. Maar er is nog nooit gekeken naar lang bewegen. Meestal duren oefeningen tot een uur of zo waar mensen naar kijken. Dus dit is de allereerste keer dat we kijken, echt een hele dag wandelen. Wat doet dat nou met jouw gevoeligheid? Is dat positief, negatief? Krijg je alleen spierpijn of wordt het zelfs heel erg dempend? Daar kijken we eigenlijk naar.
2: Ja, want er wordt wel eens gezegd door de pijn heen lopen en zo. Dat soort uitdrukkingen, maar dat bestaat dus echt, begrijp ik.
3: Ik denk dat dat zeker kan, ja. Maar dat komt niet voor in ons onderzoek. Wij kijken echt of mensen minder pijn krijgen door het lopen of meer.
2: Ja, nou heb je al best wel wat mensen hier ontvangen.
3: De ene 150
2: heeft
3: het, al.
2: 150 mensen heb jij dus al onderzocht.
3: Met een groep, ja. We hebben een groep studenten en collega's die allemaal hier vanaf vroeg in de ochtend bezig zijn.
2: En wat kom je dan zoal tegen?
3: Ja, het is sowieso allereerst fantastisch hoe blij alle wandelaars zijn. En iedereen wil meedoen. We moesten ook stop zeggen. Zoveel willen meedoen. Dat is echt fantastisch. En iedereen is geïnteresseerd. Dat is echt heel mooi. En
2: geïnteresseerd in hoe dat werkt met die pijn, bedoel je?
3: En inderdaad, ze willen meewerken. En dan, je ziet van alles eigenlijk. Van hoge tot lage pijndrempels. Ja. En dan kunnen ze hier op de grote markt natuurlijk veel meer daarvan leren in de campagne.
2: Ja, nou weet ik, onderzoekers zijn altijd heel voorzichtig met conclusies. En terecht. Maar als je nu al wat je nu hier hebt gezien en gesproken en gehoord. Kun je al een soort van voorzichtige conclusie trekken? Kun je hier iets mee?
3: De conclusie is nooit voorzichtig. Ja. Waar het op lijkt, een paar open deuren. Ik denk dat spierpijn een ding is. Dus in de benen, dan wordt het wat gevoeliger. En we zien echt al wel mensen die een hele positieve werking van wandelen hebben op de gevoeligheid. Dus dat is wel heel mooi. Dat zijn mensen zonder pijn en met pijn. Bij beide lijkt het mooi te werken al. Dus we zullen zien hoe dat in 4 dagen is.
2: Ja, want inderdaad, jullie staan hier elke dag. En daarna ga je alle resultaten natuurlijk verzamelen.
3: We meten ook de mensen elke dag. Dat is ook uniek. Dat is nog nooit
2: dezelfde mensen.
3: Dezelfde mensen. Ja. Elke dag voor en na, ja.
2: Dit is dan onderzoek nu, maar er is ook een preventiecampagne hier aan dit onderzoek gekoppeld. Hoe werkt dat, Floor? Want jij doet dat vanuit het UMCG dus.
4: Ja, klopt. Vanuit het UMCG, maar ook meerdere ziekenhuizen in Noord-Nederland en in Noordwest-Duitsland voeren we op dit moment een preventiecampagne uit over chronische pijn. En wat we eigenlijk willen doen is dat wij wetenschappelijke kennis over pijn heel toegankelijk maken voor een breed publiek. Dus dat veel mensen beter snappen wat chronische pijn nou eigenlijk inhoudt en wat je er tegen kunt doen.
2: Ja, nou hebben we sinds de coronaperiode is er een soort van beweging ontstaan ook. Heel breed, hè? Dus niet alleen de extreme, maar heel breed van mensen die toch geïnteresseerd zijn in hoe dat zit met de wetenschap. Best wel veel zelfonderzoek ook proberen te doen. Kan dat ook een risico zijn dat daar verkeerde dingen uitkomen?
4: Nou ja, het is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat je informatie uit de juiste bronnen haalt. En daarom willen wij ook graag laagdrempelig zijn. Dus wij zijn vanuit het UMCG, wij doen onderzoek. Dus dat is echt op wetenschap gebaseerd, maar toch wel toegankelijk voor een groot publiek. Dus daarmee willen we ook de misvattingen over pijn graag tegengaan.
2: Wat is de grootste misvatting over pijn?
4: Een grote misvatting, vooral over langdurige pijnklachten, is dat pijn eigenlijk betekent dat er iets kapot is in je lichaam, dat gerepareerd moet worden. En bij langdurige pijnklachten is het niet zo simpel. Dat is een heel complex iets wat met heel veel factoren te maken heeft. Dus langdurige pijn, dat betekent, heeft geen directe relatie met schade in het lichaam. Dat is heel belangrijk.
2: Als je bijvoorbeeld last hebt van je rug, ga je anders lopen, waardoor je misschien een andere houding hebt. Precies. Wat pijn oplevert, maar dat hoeft niet te zeggen dat je been dan kapot is.
4: Nee,
2: dat bedoel je een
4: niet.
2: Beetje?
4: Zeker, ja. En mensen die bang zijn dat er dan iets betekent dat het schade is in hun lichaam, die gaan ook bijvoorbeeld beweging vermijden. En wij willen juist heel graag zeggen, het betekent niet per se dat er schade is in je lichaam. En het kan juist heel helpend zijn om te blijven bewegen.
2: Kun jij hier een beetje je werk doen? Is dit een walhalla voor jou als onderzoeker ook?
4: Ja, ik denk dat we echt veel mooie gesprekken hebben met mensen. Ik denk dat mensen erg geïnteresseerd zijn. En ik denk dat het heel goed werkt. Wij zijn dus ook de organisatie van de Groningse Vierdaagse echt dankbaar dat we echt de hele week hier mogen aansluiten met mensen in gesprek gaan.
2: Kun jij je een gesprek herinneren, misschien van vandaag al, wat voor jou misschien zelf echt een eye-opener is geweest?
4: Nou, er kwam bijvoorbeeld net een mevrouw naar mij toe die zei, oh, ik dacht echt dat bewegen als ik pijn heb altijd gevaarlijk is. En nu kwam ze toch tot het besef dat ze toch wel wat meer vertrouwen mag hebben in haar lichaam. En toch wel stapje voor stapje op haar eigen niveau toch wat actiever kan worden. En weer kan doen wat ze belangrijk vindt.
2: Begrijp ik nu, Roland, dat hier dus heel veel mensen heel sportief, en ik heb echt zwaar respect voor iedereen die meedoet, maar dat hier heel veel mensen dus meelopen en een zware prestatie leveren, zeker met het weer. Ja. Maar die dus met pijn lopen.
3: Er zijn best wel mensen die daar met pijn lopen en die laten dus zien dat dat prima kan. Zelfs in deze omstandigheden. En dat is precies wat je ook moet doen. Ja, heel positief.
2: Jullie kunnen nog de rest van de 3,5 dagen hier flink aan de bak. Veel plezier met jullie onderzoek. En laat ook even van je horen zodra de conclusies echt getrokken kunnen worden. Dank je wel voor jullie komst. Floor Koopman en Roland Rezicht.

0: als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
10: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
9: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marlene Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van Noord.
11: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
3: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
2: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
4: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
2: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
3: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
2: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
4: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
2: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar?

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another. You. There will never be another.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
3: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat die een spot drop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brand heel moeilijk bij kan, water kan droppen.
2: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
2: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.